0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
2: Dit is 2.
3: Dit is 2.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook twee busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:45 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

past, whatever it is. Don't worry, be happy. Ooh.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen en welkom bij het programma Mens en Samenleving. Tussen 9 uur en 9:30 kunt u luisteren naar een meditatie van mevrouw Hilde Zwaan. En tussen 9:30 en 10:00 naar klassieke religieuze muziek. Nieuws en informatie beluistert u tussen 10 en 11:00. Maar nu eerst tot 8:30 het zondagmorgenmoment met Sjaak Koppen. Gevolgd tot 9:00 met orgelspel vanuit de Grote Kerk in Vlaardingen.

Welkom bij het zondagmorgenmoment. Lezend in het Bijbelboek Handelingen komt duidelijk de boodschap naar voren wie of Jezus is. Vorige week ontdekten we echter vanuit het Matthäus-evangelie dat het antwoord op deze vraag al was gegeven voordat hij gesteld werd. Toen Jezus door Johannes de Doper gedoopt was en hij opkwam uit het water, werden de hemelen geopend en daalde de Heilige Geest op hem neer in de gedaante van een duif. En sprak God vanuit de hemel: "Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb." Ook door het onderwijs van Jezus beleden de discipelen het: "U bent de Christus, de Zoon van de levende God." We ontdekten echter dat Petrus en de anderen nog niet begrepen wat dit voor Jezus betekende. Want toen hij hen vertelde dat hij naar Jeruzalem zou gaan en daar veel zou moeten lijden en gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt, protesteerde Petrus: "Dat mocht niet gaan gebeuren." Jezus maakte echter duidelijk dat zijn protest niet van God was, maar van de mens en van Satan, die Jezus' verlossingswerk wilde tegenwerken. Petrus zweeg, maar hij begreep er niets van. Toch bleef hij samen met de anderen Jezus volgen. Want hoe dan ook, ze beseften het: Jezus heeft de woorden van het eeuwige leven. 6 dagen later mochten Petrus, Jacobus en Johannes met Jezus mee op een hoge berg. Daar zagen ze iets van Jezus' goddelijke en hemelse heerlijkheid. Jezus veranderde voor hun ogen van gedaante. Zijn ogen straalden als de zon en zijn klederen werden wit als het licht. Ook waren ze de getuigen van dat Mozes en Elia met Jezus spraken. Waarover? Over zijn heengaan naar Jeruzalem. En ook zagen ze het opeens. Een donkere lichtende wolk overschaduwde hen. En toen hoorden ze het. Een stem uit de hemel. En die stem sprak: "Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem." De discipelen mochten dit gebeuren pas aan anderen doorvertellen als de Zoon des mensen was opgestaan. Maar toen Jezus stierf, waren de discipelen alle hoop kwijt. Van dat opstaan hadden ze nog niets begrepen. Maar zoals hij gezegd had, Jezus werd opgewekt uit de dood. Toen vielen alle puzzelstukjes door het onderwijs van Jezus op zijn plek.

Als je de Bijbel leest, ontdek je dat de Heere ervoor gezorgd heeft dat we een eerlijk beeld krijgen van zowel zijn vijanden als zijn volk. Zo lezen we over de farao van Egypte, dat hij Gods volk niet wilde laten gaan. Maar ook lezen we over de dwaasheid van het volk Israël, dat ze op weg naar het beloofde land terugverlangde naar Egypte. En dat terwijl de Heere hen telkens voorzag van wat nodig was. Zo krijgen we in de Bijbel als het ware continu een spiegel voorgehouden. Kijk er eens in. Op wie lijkt u? Lijk jij? En is het positief of negatief voor ons? Leren we bij het lezen de lessen die de Heere ons wil leren? Die levenslessen ontdekken we ook in het Bijbelboek Handelingen. We lezen dat er vanuit het Pinksterfeest een hechte gemeenschap ontstond van de mensen die ontdekten dat Jezus door God gezonden verlosser is. En zo tot bekering en geloof kwamen. Binnen de gemeente spraken ze niet van dit is van mij, dat is van jou. Nee, ze zagen hun bezit als iets gemeenschappelijks. Ze deelden het, waar dat nodig was, met elkaar. In Handelingen 6 ontdekten we echter dat het voor kan komen dat er ook in de christelijke gemeente bijsturing nodig is. Ofwel, dat de gemeente een doorlopende leerschool is, waarbij het werk van de Heilige Geest een belangrijke plaats inneemt. We lezen dat toen de gemeente groeide, er iets niet goed ging. Binnen de gemeente waren er Grieks sprekende leden die blijkbaar nog niet zo geïntegreerd waren in het geheel. We lezen namelijk dat er ontevredenheid ontstond tussen de Grieks sprekende leden en de Hebreeën. Waar het over ging, was een ernstige zaak. De weduwen van de Grieks sprekende werden bij het dagelijks dienstbetoon over het hoofd gezien. En dat terwijl de Heere duidelijk in zijn wetten laat blijken dat de weduwe en wezen recht hebben op goede zorg. Als de apostelen dit horen, is hun reactie dat hier duidelijk iets aan moet worden gedaan. Alleen zien zij de uitvoering ervan niet als hun taak. Zij hebben als eerste de opdracht om het woord van God te verkondigen. Maar omdat het voorzien van eten ook met orde verzorgd moet worden, geven ze de discipelen de opdracht uit hun midden 7 mannen uit te kiezen die goed bekend staan en vol zijn van de Heilige Geest en wijsheid om deze taak te gaan verzorgen. De mensen dragen dus niet zichzelf voor, maar worden gekozen op grond van een positieve leefstijl vanuit de Heilige Geest.

Vanuit de opdracht van de apostelen worden er 7 mannen uitgekozen, waarvan er 1 een proseliet is uit Antiochië. Een heiden dus, die tot geloof gekomen was in de God van Israël en u ook Jezus beleed als de Zoon van God. De discipelen leidden de 7 mannen voor de apostelen, die hen, nadat ze gebeden hadden, de handen oplegden om hen te zegenen voor de uitvoering van dit ambt, te vergelijken met het ambt van diaken. Vervolgens lezen we dat het woord van God zich verbreidde. Door verdrukking en moeite van buitenaf en van binnenuitheen nam het aantal discipelen in Jeruzalem sterk toe. Ook een grote menigte priesters kwam tot geloof in Jezus. In het vervolg ontdekken we dat Stefanus, een van de 7 diakenen, naast het dienstwerk waartoe hij was aangesteld, vol geloof en kracht ook wonderen en tekenen onder het volk mocht verrichten en daarbij ook het evangelie van Jezus verkondigde. Dit tot ongenoegen van meerdere Joden uit verschillende synagoges die ontstaan waren door Joden die in andere landen gewoond hadden of woonden. Ze kwamen in opstand tegen wat Stefanus leerde over Jezus en probeerde dit te weerleggen. Dan zien we hier een belofte van Jezus in vervulling gaan, die hij uitsprak toen hij zijn discipelen voorbereidde op tegenstand bij de verkondiging van het evangelie. Er zou en zal ook vanuit de synagogen sprake zijn van vervolging, gevangenschap en van het voorgeleid worden aan koningen en stadhouders omwille van Jezus' naam. Dat moeilijke heeft een doel. Het zal u overkomen, opdat u zult getuigen. Het zijn heftige dingen waar je voor zou kunnen terugschrikken. Jezus, hij weet dat. Daarom wijst hij zijn volgelingen in Lucas 21 erop dat ze hun kracht en wijsheid niet bij zichzelf moeten zoeken. Hij zegt: neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen. Iets waartoe je zo gauw geneigd kunt zijn. Maar Jezus zegt: doe dat niet, want ik zal uw mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. En dat zien we in de heftige twistgesprekken die de Joden met Stefanus voerden in vervulling gaan. We lezen: zij, de Joden dus uit de verschillende synagogen, waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij, Stefanus, sprak te weerstaan.

Je zou denken dat als je merkt dat je beschuldigingen onterecht zijn, je je weerstand zult opgeven. Maar nee, we zien bij Stefanus hetzelfde gebeuren als wat er eerder met Jezus gebeurd was. Zij, die van Jezus af wilden, omdat ze in hem niet de beloofde Messias wilden zien, moesten ten opzichte van de heersende Romeinen een geldige reden hebben om Jezus te kunnen laten kruisigen. En wat lezen we dan in Matteüs 26? Dat de overpriesters en de oudsten en heel de raad daarom op zoek moesten naar een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat ze hem zouden kunnen doden. Maar zij vonden niets. Met betrekking tot Stefanus lezen we dat als ze hem niet kunnen weerstaan, ze hem grepen en hem voor de raad brachten en valse getuigen lieten optreden. Terwijl de valse beschuldigingen klinken, ziet de raad dat het gezicht van Stefanus straalt. Ja, straalt als het gezicht van een engel. De Heere, hij laat zijn kinderen niet los.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:15 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Dit is 2.
5: Het komend uur kunt u in het programma Mens en Samenleving luisteren naar een meditatie van mevrouw Hilde Zwaan, geestelijk verzorger van de Zonnehuisgroep in Vlaardingen. En tussen 9:30 en 10:00 naar klassieke religieuze muziek.

Dat was een mooi lied om de dag mee te starten. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijkt zijn heilige naam. Heer, vol geduld toont u ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen. 10.000 redenen tot dankbaarheid.

Vandaag worden de bijbellezing en de korte meditatie daarover verzorgd door mevrouw Hilde Zwaan, geestelijk verzorger van de Zonnehuisgroep in Vlaardingen. Ze leest een stukje uit Jeremia 29. Het volk is in ballingschap naar Babel gevoerd en zou heel graag terug willen. Jeremia heeft een boodschap voor ze. Dat zal voorlopig nog niet gebeuren. Maar gelukkig zegt hij er wel meer bij.

Goedemorgen luisteraars, van harte welkom deze zondagmorgen. We lezen vandaag uit Jeremia 29 vers 1 en 4 tot 14. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten, onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnezar uit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. De brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie heb weggevoerd. En zet je in voor haar voorspoed en vrede. Want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door de profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan de droomuitleggers die in opdracht van jullie dromen. Wat ze in jullie naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanhoren en weer tot mij gaan bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verdreven heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren.

Goedemorgen luisteraars. We lazen uit Jeremia. In de tijd dat Jeremia profeet was, leefde een groot deel van Israël in ballingschap. Ze waren gevangen genomen uit hun land en meegenomen naar Babel. Ze moesten daar wonen en werken. Het volk vond het er vreselijk. Ze wilden naar huis, naar Jeruzalem of Israël, naar hun heimat. Een paar valse profeten, die deden alsof ze een lijntje met God hadden, speelden er mooi op in. Ze zeiden tegen de mensen dat ze snel zouden terugkeren naar hun land. Ze praten de mensen naar de mond om het naar hun zin te maken. Maar wat ze vertelden klopte helemaal niet. Stel u zich nou voor dat u in een situatie bent waarin u helemaal niet wilt zijn. Zoals dat volk in ballingschap woonde. Misschien luistert u vandaag mee en woont u inderdaad niet op de plek waar u het liefst bent. Misschien verblijft u in een ziekenhuis of in een verzorgingshuis of tijdelijk elders. En dan is er iemand die tegen u zegt: ach, het komt wel goed, u mag snel weer naar huis. Dat zou u wel willen horen, maar eerlijk is het niet. Het kan ook zijn dat u in een andere situatie zit. Dat u rouwt om een geliefde. Of dat uw gezondheid zich in de steek gelaten heeft. Als iemand dan zegt: veeg uw tranen maar weg, morgen is alles beter. Heel eerlijk, dat zouden we wel willen. Ja, heel graag. Maar het is valse hoop. Net zoals die profeten in die tijd van Jeremia spraken. Jeremia hoort van die valse profeten en schrijft een brief aan de leidinggevende van het volk. Het is een boodschap die de oudsten en het volk helemaal niet prettig vinden. Ze zullen in de eerste tijd helemaal niet terugkeren naar hun eigen land. Ze zullen nog een hele tijd in Babel blijven wonen. Sommigen zullen zelfs in het land sterven, want het duurt nog 70 jaar. Een hele tijd voordat ze terugkeren naar hun land. En daar krijgen ze de opdracht om hoopvol te leven. Want God heeft het goede voor ogen. Zijn gedachten zijn gedachten van vrede. Hij brengt een hoopvolle toekomst. Hij zal luisteren als het volk hem aanroept en wanneer zij hem met hun hele hart zoeken. Ook wij kennen moeizame periodes in het leven. We kunnen daar op verschillende manieren mee omgaan. We kunnen ons richten op valse hoop. Op dat wat we zo graag zouden willen, maar niet meer kan. Of we kunnen ons richten op de toekomst. Een toekomst met God, die het goede voor ogen heeft. Jeremia schrijft het volk dat laatste te doen. God te zoeken. Hun relatie met hen te vernieuwen. Hem aan te roepen. Hem te zoeken in het land, in de situatie waarin ze nu zijn. En dat is wat wij ook kunnen doen. Wat we altijd mogen doen. Ik weet niet hoe uw relatie met God is. Het zou kunnen zijn dat hij er nauwelijks of helemaal niet is. Of dat uw relatie met God verbroken is. Het kan ook zijn dat u juist een hele hechte relatie met hem heeft en misschien wel gewend bent om elke dag tot hem te bidden. Hoe het dan ook zij, God staat altijd klaar om te luisteren. Of u dat nou dagelijks doet, of u dat nou deed of ooit gedaan heeft of nooit. U kunt zo met hem praten of het tot hem uitroepen. Dat kan heel letterlijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer u een wandeling maakt of thuis. God, wees mij nabij. Maar ook door gewoon uw hand te vouwen en hardop te spreken. Of stil te bidden. God is ook nabij in ons zuchten. Heer, ontferm u over mij. Hij luistert. En wanneer we dat doen, erkennen we eveneens de situatie waarin we nu leven. Ook als we hadden gewild dat het leven er anders uit had gezien. Net zo als dat volk niet had verwacht om in Babel te moeten leven. Jeremia schrijft nog veel meer aan het volk. Hij zegt dat ze een tijd zullen leven op die plek, in Babel. En daar moeten ze een leven gaan opbouwen. En ook omkijken naar andere mensen in de stad. Op die manier zal er vrede zijn. Vrede voor henzelf en de stad waarin ze leven. Ik denk dat het laatste een boodschap voor ons allemaal is. Vrede zoeken op de plaats waar we leven. Omzien naar anderen, als het ons lukt. Geen valse hoop verspreiden van, nou ja, morgen is alles beter. Maar liefdevolle aandacht geven. Ieder op de manier die bij hem past. Of dat nou een luisterend oor is, vriendelijkheid te tonen, een hand op een schouder. Soms is een glimlach al genoeg voor een ander. Of iets praktisch doen, als een boodschapje of een klusje. Of helpen op een andere manier. U weet zelf vast wel hoe u dat het beste kunt doen. Op die manier kunnen we delen van het goede. Vrede uitdelen op onze plek. In het vertrouwen dat God nabij is. Hij die ons een hoopvolle toekomst wilt geven. Amen.

Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Het zou nog 70 jaar duren voordat ze weer uit Babel weg zouden mogen gaan naar hun eigen land. Maar Jeremia bemoedigde hen. Bouw maar gewoon een leven op in Babel en bid, want ook in Babel zou God altijd klaarstaan om te luisteren. Dat geldt ook voor ons. Bid en werk maar gewoon op de plaats waar je bent. Al is dat niet de plaats waar je wilt zijn of de situatie waarin je je wilt bevinden. Hij luistert en zorgt. Hij heeft ons geluk voor ogen, niet ons ongeluk. En eens komt het helemaal goed. We sluiten dit meditatiegedeelte af met een lied dat gebaseerd is op een middeleeuws lied. Ye Choirs of New Jerusalem. Een paaslied. Jezus overwon de dood. De weg naar God is weer vrij.

0: We willen ons programma voortzetten met klassieke religieuze muziek. Presentatie Piet Warnaar.
1: Het programma met klassieke religieuze muziek staat in het teken van Psalm 31. Dat zoveel componisten met deze psalm of een tekst eruit bezig zijn geweest, heeft een reden. Daarover straks meer. Psalm 31, op u vertrouw ik, Heer. En als een katholieke componist deze psalm ter hand nam, heette die In te Domine Speravi. We gaan luisteren naar een compositie onder die naam van de Nederlander Jan Baptist Verrijt uit een bundel die in 1649 verscheen. Verrijt was afkomstig uit Oorschot. Hij was organist en stadsmuzikus in Leuven, daarna organist van de Sint-Jan en ook stadsbejaardier in Den Bosch en tenslotte stadsorganist te Rotterdam. Hij componeerde in de destijds gangbare Italiaanse concertato-stijl voor solostemmen en continuo. In Te Domine Speravi, uitgevoerd door de Concert of Music onder leiding van Anthony Rulli.

van de 17e-eeuwse Nederlander Jan Baptist Verrijt hoorde u In te Domine Speravi. Dezelfde psalm 31, nu van Felix Mendelssohn Bartholdy, in het Engels gezongen. Mendelssohn had uitstekende banden met Engeland. Hij maakte niet minder dan 10 keer de oversteek over de Noordzee. In die, O Lord...

Dat was In Thee, O Lord, van Mendelssohn. Hetzelfde tekstthema komen we tegen in het Duitse koraal In Dich hab ich gehofft, Herr. Luistert u naar de orgelbewerking van Bach uit zijn orgel Büchlein, gespeeld door Wolfgang Rübsam.

Het orgelkoraal In dich hab ich gehofft, Herr, wordt gevolgd door een motet van Heinrich Schütz. We hebben het nog steeds over Psalm 31. Herr, auf dich traue ich staat in Schütz' bundel Geestelijke Koormuziek van 1648. U hoort het Dresdner Kammerkoor onder leiding van Hans Christoph Rademann.

Herr, auf dich trouwe ich van Schütz, was dat. Het zesde vers van Psalm 31 is heel bekend. In uw hand beveel ik mijn geest. Jezus citeerde die tekst als laatste woord aan het kruis. Bach gebruikte diezelfde woorden in zijn kantate 106... Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, die hij Actus Tragicus noemde, treurmuziek. Hij koppelde de psalmtekst aan een ander kruiswoord van Jezus: heden zul je met mij in het paradijs zijn. En hij voegde bovendien nog een koraal toe: mit Fried und Freud ich fahr dahin. Voor welke gelegenheid Bach het werk componeerde is niet bekend. Het dateert uit de jaren 1707-1708, toen hij organist was in Mühlhausen. En daarmee werd het zo ongeveer het beroemdste jeugdwerk van Bach. Het fragment wordt uitgevoerd door Michael Chance, countertenor, Stephen Varco, bas, het Monteverdi-koor en de Engelse baroksolisten onder leiding van John Elliott Gardiner.

John Elliott Gardiner dirigeerde dit bewogen deel uit Bachs Actus Tragicus, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. We blijven nog bij Jezus' laatste kruiswoord, ofwel de tekst uit onze psalm. César Franck componeerde een werk met alle kruiswoorden. Het In uw handen beveel ik mijn geest komt uit een uitvoering door het vocaal ensemble van Lausanne.

Aldus de muziek van César Franck bij het kruiswoord: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Psalm 31 wordt ook geciteerd in de aloude hymne Te Deum. Aan het slot heet het: In te domine speravi. Op u steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen. Luistert u naar het laatste deel uit het Te Deum van Marc-Antoine Charpentier, uitgevoerd door de Maîtrise de Bretagne en Le Parlement de Musique onder leiding van Martin Gester.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal-rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Dit is 2.
5: In Mens en Samenleving kunt u tot 11 uur luisteren naar nieuws en informatie uit Vlaardingen en Schiedam.
6: Walk of Life, voor het 3e jaar terug in Vlaardingen. En Ed Mulders zit hier aan tafel en praat ons bij.
7: Ja, heel graag.
6: Welkom, Ed.
7: Dankjewel.
6: Ed, wat is dat precies, de Walk of Life?
7: De Walk of Life is een burgerinitiatief dat in 2024 gestart is door een collega van mij, Nienke van Ree. Die merkte dat ze zelf vastliep in de GGZ. En dacht, ja, dit moet toch ook op een andere manier laagdrempelig kunnen.
6: Even wachten, hoe vastliep in de GGZ? Wat was
7: er
6: aan de hand?
7: Ja, in de psychologische hulpverlening. Nou, ze had best een heftige gebeurtenis in haar privéleven meegemaakt. Maar dat viel niet in de categorie depressie of angststoornis. Dus ze konden haar eigenlijk niet helpen. En zo is ze op het idee gekomen om met de Walk of Life aan de slag te gaan.
6: En hoe heeft ze dat aangepakt? Gewoon mensen uitgenodigd die met haar willen wandelen? Of nog groter?
7: Ja, ze heeft het beste. Ze merkte in haar eigen praktijk dat wandelen dat een positief effect had. En toen heeft ze een groepje mensen, collega's om zich heen verzameld. Als een soort kernteam. En andere coaches benaderd die ze kennen om te zeggen, joh, zou je mee willen doen met dit initiatief in het land?
6: Was jij daar één van?
7: Ik was daar één van, ja. Ja, en ik heb toch gezegd, nou, het kernteam even niet. En ook een drukke periode, maar als een van coaches in het land gaan wandelen met een groepje mensen, helemaal prima. Ja.
6: Wandelen nodigt altijd heel erg uit, hè, tot luisteren en praten. Meer dan aan tafel zitten misschien wel.
7: Ja, wandelen heeft altijd iets aparts. Ik vergelijk het soms wel eens met iemand in de auto zitten. Je zit elkaar niet de hele tijd aan te kijken.
6: Dat.
7: En dat maakt soms een gesprek ook makkelijker of stiltes makkelijker te dragen.
6: Ja, en nou las ik een heleboel dingen waar het goed voor zou zijn. Ik noem ze even allemaal op. Verbindend, acceptatie tegen stress, verlies, eenzaamheid en dergelijke. Hoe werkt dat nou precies? Je wandelt met elkaar en dan?
7: Ja, en dan gebeurt er van alles. Het is ook niet zo, we lopen niet achter elkaar, maar naast elkaar. En ik ben daar dan als...
6: Daar ging ik wel vanuit.
7: Ja, en als coach ben ik daar dan een soort begeleider bij. Maar ik kan niet met iedereen tegelijk praten. Dus mensen lopen ook met elkaar in gesprek. En wat er dan ontstaat is bijna magisch. Die verbinding is onwijs belangrijk daarin. Dat uiteindelijk mensen elkaar ook buiten zo'n wandeling weer weten te vinden om te gaan met dingen die ze op hun pad tegenkomen. Dat is echt
6: ja, want het speelt natuurlijk al een paar jaar. Heeft het uitvloeisels gekregen? Zijn er wandelgroepen uit voortgekomen misschien wel?
7: Nou, vanuit de Walk of Life van vorig jaar, de driedaagse, zijn we doorgegaan met een maandwandeling. Dus dat betekent dat er een groepje is dat zegt, nou, ik vind het wel fijn het idee om elke maand een wandeling te kunnen maken. En dat is niet elke maand komen ze niet allemaal. En ook niet steeds dezelfde. Maar nu ga ik samen met Ada de Vette loop ik dan in de Broekpolder in Vlaardingen. En dan lopen wij elke maand.
6: En hoe groot is zo'n groepje dan bijvoorbeeld?
7: Ja, de ene keer is er twee. Dus dan, ja, dan zeggen we ook, dan blijft Ada thuis of ik blijf een keer thuis. En soms zijn het er weer vier of vijf.
6: Oh, ja. Het zijn echt best wel kleine groepjes dus.
7: Het zijn kleine groepjes. Ja, we gaan niet met 30 man op pad. Nee.
6: En hoe gaat dan die aanmelding bijvoorbeeld? Want men weet dat dit speelt. Hoe kom je bij zo'n groep? Hoe maak je jezelf bekend?
7: Via walkoflife.nl kunnen mensen zich door het hele land eigenlijk aanmelden om deel te nemen aan, nou, op dit moment dan de driedaagse die in oktober georganiseerd wordt.
6: Oh, vertel even, welke dagen is dat in oktober?
7: Ja, dat is ook nog wel. In het land is het 10, 11, 12 oktober. Maar in verband met onze beschikbaarheid hebben wij het een weekje later op 16, 17 en 18 oktober.
6: En dat zijn die wandelingen in Vlaardingen in de Broekpolder?
7: Ja, klopt. Ja.
6: En voor wie is dat allemaal?
7: Ja, voor iedere volwassene. Iedereen die kan wandelen, kan mee. Het gaat ons niet om de afstand. We lopen geen 10 kilometer in 3 uur. Het is echt op laag tempo. Het enige wat je moet kunnen is een beetje uit de voeten kunnen. Stevige schoenen. En dan,
6: maar een rollator is toch een brug te ver, denk ik.
7: Hij is in de Broekpolder. Ja. Kan dat soms wel wat lastig zijn, omdat we ook onverharde paden hebben. Ja. Ja.
6: En wat is dan ongeveer de afstand? Of wat is de tijdsduur? Zo'n beetje dat ik kan inschatten, zou ik dat mee kunnen lopen?
7: Voor de driedaagse is het zeg maar van pak een beetje 9:30 tot uiterlijk 10:30. En dan leggen we 5, 6, 7 kilometer af.
6: Ja, dus je moet toch wel redelijk ter been zijn eigenlijk.
7: Ja, maar we stoppen regelmatig. Iedereen neemt zelf een thermoskannetje koffie of thee mee. Dus er is ook weer ruimte om te pauzeren en even stil te staan. Want ja, uiteindelijk gaat het daar ook weer om.
6: En wat is jouw rol dan? Je loopt als coach mee. Als je dan ziet van er lopen mensen wat zwijgzaam naast elkaar, ga je dan daar ook een beetje naast lopen of
7: zo? Ja, soms probeer ik daar een gesprek mee aan te gaan. En als coaches hebben we ook wel een soort, nou ja, oefeningen in onze rugzak, de figuurlijke rugzak.
6: Oh, doe eens met mij. Stel voor, ik loop naast jou. Wat is dan de oefening bijvoorbeeld?
7: Ook een groepsoefening bijvoorbeeld, om even, zeker in het begin, even te landen. Iedereen komt ergens vandaan gefietst of met de auto naar een verzamelpunt. Dan lopen we even naar een rustige plek en besteden we even aandacht aan de natuur om ons heen. Ja, en dat geeft al gewoon een heerlijke rust.
6: Ja. Ja. En want ik neem aan dat die driedaagse, dat dat meer dan 2, 3 of 4 mensen zijn. Dat is wat grootser misschien wel.
7: Wij streven ernaar om een groep van 10 te hebben. Dat is een beetje het maximum. Maar zelfs als er meer zouden aanmelden, kunnen we dus splitsen.
6: Ja, want je hebt meerdere coaches.
7: Een groep doen, dus eigenlijk kunnen we 20 mensen meenemen.
6: En wat merk je van je eigen rol? Want ze zouden ook zonder coach kunnen lopen. Wat vind jij voor jezelf de toegevoegde waarde van een coach erbij?
7: Ja, dat vraag ik me soms ook af.
6: Goed om je af te vragen.
7: Ja, nou, het eerste jaar dacht ik echt van, oh, ik moet van alles op gaan lossen en zware problemen met mensen. En inmiddels denk ik, nou, ik ben meer een soort de gids van, nou, ik ken de weg in de Broekpolder. En je kan soms een gesprek faciliteren. Een stilte aanmoedigen of juist door een vraag mee te geven, het gesprek op gang te helpen. En dat is mijn rol en groter niet. We lopen niet om dingen op te lossen.
6: Nee, dat snap ik.
7: Maar juist om die verbinding te creëren en mensen bij elkaar te brengen die elkaar dan buiten de groep ook weer gaan vinden.
6: Ja, want ik kan me wel voorstellen, misschien zijn er mensen die niet zo praatzaam zijn en die niet zo makkelijk contact maken. Ja. En dat observeer jij dan, denk ik. En die lopen daar een beetje alleen achteraan te hobbelen. Ja. En dan ga jij daar wel een beetje naast lopen of zo.
7: Nou, ik check even in. Want als iemand niet wil praten, dan hoeft hij ook niet te praten.
6: Nee, dat is een hele goeie.
7: Dus iemand mag ook gewoon stil zijn en zeggen, nee, ik loop gewoon, ik vind het fijn om met een groep te wandelen. En ik sluit aan, want ik heb niemand om me heen of weinig mensen om me heen. Die vanuit een soort eenzaamheid mee willen wandelen. Prima.
6: Het klinkt heerlijk laagdrempelig en ook heel zingevend eigenlijk. Ja. Hebben we alle gegevens? Het is in de Broekpolder, 16, 17, 18 oktober, van 9:30 tot 10:30. En heb je nog een site of zo? Moet je opgeven?
7: Ja, www.walkoflife.nl.
6: Nou, dat is simpel. Hartelijk bedankt, Ed Mulders. Dank je wel voor het delen van deze informatie en voor het delen van de ervaringen. Walk of Life, derde jaar terug in Vlaardingen. Dank je wel.
7: Graag gedaan.

0: Zorg is er voor mensen, niet voor fraudeurs. En aan de telefoon Herma Kluin van recherchebureau Incognito. Welkom in onze uitzending, Herma.
1: Dankjewel.
0: Vanuit welk beroep en vanuit welke betrokkenheid kan jij over die fraudeurssituatie praten?
1: Nou, voor degenen die me nog niet kennen, ik ben privédetective. Ik heb al bijna 10 jaar mijn recherchebureau en vanuit pure passie ooit begonnen. Voor mij is het gewoon heel belangrijk en zeker ook voor mijn collega's die in mijn bedrijf werken, dat wij gewoon fraudeurs aanpakken. Het kan niet zo zijn dat ons geld, en in dit geval bijvoorbeeld zorggeld, niet goed wordt besteed en bij de verkeerde mensen terechtkomt. Dus ja, daar ligt mijn hart.
0: Nou, dat is mooi om te horen, want zorgfraude, komt dat vaker voor tegenwoordig dan vroeger?
1: Nee, ik kwam zeker vroeger ook voor. Er ligt wel op dit moment enorm focus op. En dat is ook vooral omdat het politiek ook steeds meer aanzien krijgt. Hè. Er wordt steeds meer vanuit de politiek op gestuurd dat ons zorggeld goed besteed moet worden. En dat gaat natuurlijk om allerlei soorten fraudes, hè, van declaratiefraudes tot PGW-fraudes. Daar kom ik misschien straks nog wel op, misschien heb je daar zelfs nog wel vragen over. Maar het is wel belangrijk dat het geld goed wordt besteed. En er komt wel steeds meer ook vanuit de zorgverzekeraars een reactie op richting de overheid. Ja, hoe gaan we dit met z'n allen aanpakken? Want het gaat echt om miljarden.
0: Ja, je noemde net al die afkorting. Misschien is het toch mooi als je gelijk een paar concrete voorbeelden eruit ligt, dat we ons iets bij kunnen voorstellen.
1: Ja, nou, er zijn bijvoorbeeld declaratiefraudes. Dus dat is eigenlijk wel de meest bekende. Hè. Er wordt veel gedeclareerd en wordt niet altijd geleverd. Dat is een belangrijke. Denk je aan PGW-fraude voor degene die dat niet helemaal weten. Dat betekent persoonsgebonden budget.
0: Ja.
1: En dat is bijvoorbeeld dat vervalste uren worden ingeleverd of geld wordt gebruikt voor totaal andere doeleinden. En wij hebben daar voorbeelden van in onze praktijk, dat bijvoorbeeld jonge mensen van straat worden geplukt die bijvoorbeeld dakloos zijn. Daar worden door partijen, ik noem het in dit geval onderwereld, want het is een beetje onderwereld die zich mengt met de bovenwereld. Er wordt zich bekommerd om die daklozen. Die krijgt dan een huis. Daar wordt opeens een heel groot zorgpakket op aangevraagd door een zorgverlener die vaak ook niet eens goed gescreend is. Want ja, je kunt gewoon een zorgbedrijf beginnen en daar is geen screening aan vooraf. En die zorgen dan dat die persoon de nodige zorg krijgt. Bijvoorbeeld verslavingszorg. Maar vaak is het zo dat die verslavingszorg helemaal niet wordt geleverd en alle andere zorgaanvragen ook niet. Dus er wordt eigenlijk aan zo'n jongere veel verdiend. Wat natuurlijk heel treurig is. En vaak gebeurt het dan ook nog zo dat hij daarvoor in ruil ook nog pakjes moet inleveren als het gaat om drugsgerelateerde dingen. Nou, dat zijn van die zaken waarvan ik denk, ja, dat moet gewoon stoppen. Er zijn zoveel kwetsbare jongeren. Nou, dat is gewoon echt heftig.
0: Ja, nou, ik val bijna van mijn stoel. Ik wist niet dat het zo erg was, maar wat mij nou verbaast is, als je je verzekert ergens voor en je bent niets kwijtgeraakt, bijvoorbeeld op vakantie, dan vragen ze een nota en dit en dat. Je moet het allemaal bewijzen. Is er nergens een bewijslast voordat je fraude, als je fraude pleegt?
1: Nou ja, er is weinig controle op. En degene die wel gepakt worden, er komt vaak geen sanctie op. Dus natuurlijk worden er wel mensen gepakt. En natuurlijk zijn er zorgaanbieders die op een gegeven moment frauderen en die er heel lang mee wegkomen en op een gegeven moment toch wel gepakt worden. Maar het punt is, wat is dan de sanctie? Ze gaan gewoon weer starten met een ander zorgbedrijf. Dus er wordt veel te weinig gecontroleerd. En waar het ook vooral heel erg misgaat.
0: Ik hoor al één belangrijk statement, er moet meer gecontroleerd worden. Nou, de belasting doet dat volop en die doet dat vrij succesvol. Dus ik denk, misschien is dat een goede weg om te bewandelen. Maar nu even naar jouw detectivebureau, recherchebureau moet ik zeggen. Ja, hoe pak jij nou zoiets aan en hoe raak je hierbij betrokken? Laten we bij het begin beginnen.
1: Dat hangt vooral af van wie ons inschakelt. Soms is het inderdaad van gewoon een particulier die niet de zorg krijgt, die ons inschakelt en zegt, ja, weet je, er worden allerlei declaraties gedaan, maar krijgt die zorg helemaal niet. Die ons inschakelen is bijvoorbeeld de zorgverzekeraars. En ook heel recentelijk voor de goede lezers die mij op LinkedIn volgen, die hebben ook gezien dat ik een gesprek heb gehad met de heer Jan Struis van 50PLUS. Nou, hij heeft ook volgens mij zelfs ook meerdere keren al naar buiten uitgedragen dat hij zich ook echt hard maakt voor het hele zorgfraudeverhaal. En als we met elkaar zouden kunnen optrekken waardoor die hele zorgfraude hard wordt aangepakt, dan zijn we op de goede weg. Want het punt is, de grote vissen die worden wel aangepakt. Ik bedoel, er zijn echt diverse instanties al mee bezig. Er zijn heel veel rechercheurs al opgezet. Maar het is juist die categorie die eronder zit, die blijft buiten schot. En die categorie is misschien wel veel groter dan al die grote vissen bij elkaar. Daar moeten we juist op richten.
0: Ja, dus er moet meer geld of meer techniek toegepast worden om dat aan te pakken.
1: Er moet vooral geld vrijkomen, waardoor onderzoekers zoals bijvoorbeeld mijn recherchebureau of collega's in dit geval ja, zeg maar echt goed en gedegen onderzoek kunnen doen. Niet zozeer zeg maar niet voor onze eigen eer en glorie, maar wel om vast te stellen dat het zorggeld niet goed wordt besteed. Dus wij verzamelen ook alleen maar feiten. We zijn heel objectief. We hebben geen oordeel van tevoren, maar er moet gewoon goed onderzoek worden gedaan. Dat is belangrijk.
0: Ja, en daarvoor, voordat het onderzoek plaatsvindt, misschien ook een signaleringsmethode. Want iemand moet wel aan de bel trekken.
1: Ja, daar gaat het natuurlijk altijd om. Wij zeggen heel vaak, we hebben er niks aan dat iemand ons veel te laat inschakelt, waardoor er jaren overheen is gegaan. Het is natuurlijk belangrijk dat je, wanneer je iets signaleert, en het kan bijvoorbeeld niet worden strafrechtelijk worden vervolgd, of de politie kan er niks mee, dat mensen wel bij ons komen en dat ze gewoon een goed dossier kunnen aanleveren, waardoor wij direct ermee aan de slag kunnen en daar geen jaren overheen is gegaan.
0: Ja, nou ben je van recherchebureau Incognito. Ja, mijn eerste associatie was Sherlock Holmes, maar dat was wel heel lang geleden. Maar er worden zeker de modernste technieken gebruikt tegenwoordig om iets uit te zoeken.
1: Ja, zeker. Maar over de onderzoekswijze, daar ga ik inhoudelijk niet op in. Want dan maak ik natuurlijk andere mensen ook weer wakker. Dat ga ik maar natuurlijk niet doen. Dus de hele manier waarop wij het onderzoek doen, die houden we toch wel een beetje geheim. Dus incognito in dit geval. Ja, want wij willen gewoon absoluut niet dat daar op geanticipeerd kan worden. Het gaat natuurlijk om, soms moet je een hete daad hebben, maar soms is het ook gewoon fijn dat je ergens in zit en dat mensen dan ook niet het gevoel hebben, oh, ze zijn al bezig met onderzoek, dus ik ga alles maar even veiligstellen en buiten zicht houden. Dus wij gaan over onze onderzoeksmethodes verder niets naar buiten brengen.
0: Dat lijkt me heel verstandig, anders wordt het zo'n rat race, net als de politie en de misdadiger allebei steeds een tandje bijzetten en van elkaar alles weten. Ik denk dat dat een heel verstandig antwoord is. Nou, je doet het heel goed, want eerder was je al winner of the Woman of the Year Award. Je bent auteur, je bent columnist. Blijkbaar interesseert fraude jou wel heel erg, hè?
1: Ja, het zit natuurlijk toch een beetje in mijn bloed, hè. Onrecht, zeg ik altijd. Ik ben onrecht met mijn drijfveer, dat was het al als kind. En dat heb ik, vind ik, in dit mooiste vak ter wereld, heb ik dit natuurlijk ooit tot uiting kunnen brengen. Omdat dat, daar ligt ons hart. Wij willen gewoon dat de ondersysteem boven komt als het gaat om fraude. Maar ook allerlei andere zaken. Hè, bijvoorbeeld vermissing, MeToo kwesties. Je kan het niet zo gek bedenken. Zware stalkingzaken. Er is zoveel te doen.
0: Ik hoor het al, waar jouw hele passie ligt. Ik wil je voor nu heel hartelijk bedanken, Herma Kluin van Recherchebureau Incognito, voor het aan de kaak stellen van de zorgfraude. Dank je wel.

0: We gaan praten over LEF, onderwijspraktijk in regio Rotterdam. En daarvoor is Debbie Owens hier aangeschoven. Welkom, Debbie.
1: Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Debbie, wat is jouw betrokkenheid bij het onderwijs qua gevoel en qua beroep?
1: Ja, nou, ik ben van origine, kom ik uit het onderwijs. Heb ik heel veel passie voor het onderwijs. En met name voor het gedrag van kinderen. En zo, mede daardoor ben ik 3,5 jaar geleden ongeveer ben ik mijn eigen onderwijspraktijk gestart. LEF onderwijspraktijk.
0: En over welke leeftijdsgroep hebben we het dan?
1: We hebben het in principe over de leeftijdsgroep van de basisschool. Maar ik merk wel dat er ook affiniteit ligt bij de kinderen, zeg maar bij de jongeren. Juist ook de kinderen die net richting de brugklas gaan. Of bijvoorbeeld die juist in een examenjaar zitten. Om dat stukje inderdaad ook mee te nemen in het coachen.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk heel goed nieuws. Je bureau heet LEF Onderwijspraktijk. Ja, het woord LEF, ja, daar spreekt niet alleen durf uit, maar ook aanpakken.
1: Klopt.
0: Is het ook zo'n feest?
1: Ja. Daar staan we ook voor, inderdaad.
0: Vertel.
1: Ja. Nou ja, kijk, inderdaad, LEF zegt het al. Ik vind het belangrijk dat in de tijd waarin we nu leven en toch wel best wat kritiek is op het onderwijs en op het hele systeem eromheen. Dat we ons ook durven uitspreken. En dat er juist ook mensen zijn die heel veel kennis hebben van de onderwijsinhoud, die daar dus ook iets over durven te zeggen. En dat we met elkaar ook vooral het kind hierin voorop stellen. En in het belang van het kind daarin handelen. En dat zie je denk ik veel terug nu bij ons in de praktijk. He, ons doel is altijd om het zo passend mogelijk te maken. En je ziet dat ouders bij ons bijvoorbeeld aankloppen wanneer kinderen oneindig geschorst zijn. Of dat ze in een proefperiode zaten terwijl dat helemaal niet mag. En het kind niet meer naar school mag komen.
0: Op de basisschool geschorst en een proefperiode?
1: Ja, zeker. Thuiszitters. Rond,
0: ja, ik heb wel
1: kleuters.
0: Gelezen dat het aantal thuiszitters, ik geloof 16.000 in
1: Nederland,
0: of
1: nog meer? Nee, 16 zei je?
0: Ja?
1: Nee, het aantal thuiszitters is 70.000 in Nederland.
0: Dat is erg. Dat is
1: En dan gaan ze uit van, dat is Stichting Balans, gaat dan uit van 70.000 wat langer dan 3 maanden thuis zit. Maar als je verder zeg maar zou gaan meten en gaat kijken naar de cijfers, kom je op 90.000.
0: Dat is bijna de helft van een generatie, zal ik maar zeggen.
1: Dat is verschrikkelijk.
0: Maar wat mij nou intrigeert, passend onderwijs, dat wil natuurlijk iedereen.
1: Ja.
0: Dan krijgen we dat er een enorme diversiteit aan leerlingen staat. We hebben tekort aan leerkrachten. Er is geldtekort voor het onderwijs. Hoe dan?
1: Ja.
0: Hoe
1: ja.
0: krijg je een pad? Want dat willen we allemaal.
1: Ja, nou, ik denk dat we al zeg maar heel erg beginnen bij het stuk weer teruggaan naar van oké, wat is de visie van onze school? Waar staan wij voor? He, eigenlijk zoals ik dat in het klein doe met mijn praktijk. En dat we met elkaar ons best doen iedere dag weer om goed onderwijs te geven aan alle kinderen.
0: Ik mag aannemen dat iedereen dat altijd al deed. En toch zitten we met die thuiszitters. Want we doen allemaal ons best.
1: Ja.
0: En we willen allemaal dat het goed past.
1: Ja.
0: Dus de doelstelling is gelijk. Maar hoe?
1: Nou, ik denk dat dat komt doordat we met elkaar, zeg maar, het systeem waar we nu met elkaar binnen het onderwijs in zitten, dat dat wellicht inmiddels een klein beetje achterhaald is. En dat je daarin, doordat er zoveel verschillende problematieken zijn, het best lastig is voor de leerkrachten om in een grote groep die ondersteuning te kunnen bieden. Maar ik ben wel van mening dat als je met elkaar kijkt naar kleine aanpassingen of zorgt dat in ieder geval het kind gezien wordt, dat je luistert naar de signalen van ouders, dat je dan met elkaar in gesprek blijft, ben ik wel van mening dat je al wel stapjes kunt zetten.
0: Kun je een paar voorbeeldjes geven van wat een leerkracht nu wel zou kunnen doen om het meer passend te maken?
1: Nou, sowieso wat belangrijk is als je echt kijkt zeg maar naar een stuk groepsvorming aan het begin van het schooljaar en eigenlijk het hele schooljaar door. Dat is denk ik heel belangrijk. En ik denk dat het voor heel veel kinderen heel fijn is, zeker die bijvoorbeeld thuis ook dingen aan de hand hebben of hooggevoelige kinderen, dat ze het gevoel hebben dat ze gezien worden. En dat ze daarin ook zich zelf mogen zijn. Ik denk dat we op een gegeven moment de kinderen groeien daar ook in mee. Thuis zijn is bepaalde opvoeding is ook anders. We zitten meer aan de onderhandeltafel. Dan is soms het onderwijs ook een klein beetje ouderwets. Dat zeg ik zeker niet overal, maar dat is soms wel ook wat ik terugzie. Een bepaalde hiërarchie waarvan ik denk, tegenwoordig vinden kinderen het ook prettig wanneer het wat meer gelijkgestemd is. En dat betekent niet dat je als kind alles zelf mag uitmaken, maar dat je binnen bepaalde veilige kaders jezelf mag laten ontwikkelen.
0: Het klinkt wel mooi, maar het klinkt ook wel tijdrovend. Ik hoorde pas van een ouder die zei, ja, het aankleden 's ochtends duurt dan een kwartiertje of drie. Want ja, wat wil ze aan en welke schoenen passen daarbij? Die hele onderhandelingscultuur kost misschien toch wel, als je de 30 in de klas hebt, iets te veel tijd.
1: Nee, zeker. Dus daarom denk ik ook niet dat je in de klas de hele dag zou gaan moeten onderhandelen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je zeg maar meegaat met de tijd. En dat je dus wel weet dat kinderen inmiddels op deze manier opgroeien. En dat je daarin wel ook voor jezelf in ieder geval de keuze kan maken om te luisteren naar het kind. En te kijken van oké, wat kunnen we daarvan dan toepassen binnen de groep. Ja. En dat je dat samen ook doet, hè, vanuit wederzijds respect.
0: Ja, we gaan even naar de aanpak. Want ik hoor nou wat je graag wil en zo. Hoe pak je nou zoiets aan? Stel voor een school heeft aan jou gevraagd, denk ik dan. Ja. Joh, kom eens bij ons kijken, wij willen graag adviezen.
1: Ja, nou, wat vaak gebeurt bij ons is dat wij inderdaad voor leerlingen, voor individuele leerlingen worden wij gebeld. Bijvoorbeeld nu is er een leerling in groep 3 pas geschorst en die krijgt dan leertijdverkorting en mag dan wel weer naar school komen, maar alleen met een begeleider erbij. Dus dan gaat een van onze begeleiders, want ik heb meerdere collega's, dan naar school toe. We stellen met elkaar een plan op en dan gaan we kijken hoe we ervoor gaan zorgen dat het wel weer lukt. En dat zijn soms hele kleine stapjes, maar wel stapjes vanuit succes, om dan op die manier zeg maar met elkaar weer

0: want dat wil ik er wel duidelijk bij gezegd hebben. Ja, dat is denk ik wel belangrijk.
1: Ik ben heel benieuwd of nog een paar andere dingen ook een rol spelen. Zoals hoge verwachtingen van ouders. En ook ouders, ja, je kan wel zeggen, thuis moet het beginnen. Maar veel ouders hebben noodgedwongen, allebei een drukke baan.
0: Ja.
1: Ja, heb je het daar ook wel eens over op een ouderavond? Geef je wel eens een presentatie hierover?
0: Ja, nou, toevallig komt er binnenkort een lunch and learn aan op woensdagmiddag 30 september. Dat is dus voor ouders, maar ook voor professionals.
1: Dat is op een school?
0: Nee, dat organiseer ik zelf. Dat is in Flow bij Zevenhuizen. En daar gaan we dus juist hebben over hoe je grip op het gedrag kunt hebben. Zowel dus thuis als op school. En om even terug te komen op wat je net zei, hè, over de opvoeding. Ik denk dat het klopt wat je zegt. Het is inderdaad druk. En tegelijkertijd heb ik soms ook het gevoel dat we ouders in het onderwijs onvoldoende als gelijkwaardige gesprekspartner zien. En daar komen ouders bij mij ook wel voor aan. Hè? Dat ze het gevoel hebben, mijn kind wordt niet gezien zoals ik mijn kind zie.
1: Ook die ouders willen zich gezien voelen.
0: Precies.
1: Wil je nog iets geven ter informatie? Waar kunnen mensen terecht als ze hier meer van te weten willen komen?
0: Nou, ze kunnen naar mijn website, naar www.lefonderwijs.nl. En ik ben ook te volgen op de socials, op Instagram en op LinkedIn.
1: Gewoon Debbie Owens. Ik heb het geprobeerd, het werkt.
0: Ja, dat klopt. Heel goed.
1: Nou,
0: ja.
1: Heel hartelijk bedankt voor het delen van al deze informatie over LEF Onderwijspraktijk Debbie Owens. Dank je wel.
0: Yes, dank je.

0: Landelijke Woonkaart brengt overzicht in woonmogelijkheden voor jongeren. En daarover ga ik praten met Cheyenne van de Kust. Welkom, Cheyenne.
1: Ja, bedankt.
0: Welkom in onze uitzending. Ja, dat weten we allemaal. Er is in Nederland een enorm woningtekort. Is dat nou onder jongeren erger dan onder de rest van de bevolking?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Wel kunnen we natuurlijk stellen als we kijken naar prijzen en aansluiting op de woningmarkt. Ja, dat het voor met een salaris of studiefinanciering van een jongere lastiger is om daar aanspraak op te kunnen doen.
0: Ja, dat is een hele goeie, want zoveel verdienen dan.

0: nog niet en dan ook nog eens een keer met een schuld. Nou zijn er allerlei initiatieven ontwikkeld om jongeren te helpen her en der. Maar er is wat hele versnippering en zo. Zien jongeren door de boom het bos nog wel om een kamer of een appartement te bemachtigen?
1: Ja, ik denk dat er ook aan ligt een beetje qua hè, wat voor achtergrond heeft iemand nou. Krijgt iemand het van huis uit mee en wil een jongere luisteren? Want ja, sommigen weten wel bijvoorbeeld van Wonet, maar die vergeten dat ze als ze een paar maanden dan niet het volgende jaar hebben betaald, al hun inschrijfjaren verliezen.
0: Oh, ja.
1: Dus het zijn maar net, hè, soms weten ze wat er is, maar kennen ze net de loops niet.
0: Of misschien blijven sommigen ook al een beetje uit gemakzucht een tijdje thuis hangen.
1: Juist begrijpen ze de urgentie ervan niet.
0: Maar gelukkig is er nu die woonkaart, de landelijke woonkaart. Wat is daarvan de bedoeling?
1: Ja, om eigenlijk te zorgen dat ze gewoon een checklist af kunnen gaan. Dat ze niet meer overal moeten zoeken. Van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar gewoon op de woonkaart bijna alle mogelijkheden of zoveel mogelijk mogelijkheden in één klap kunnen zien.
0: Nou, ik heb hem hier voor me liggen. Hij is superduidelijk, heel mooi in kleur. Kan je er even een greep uithalen? Wat wordt er zo al voorgesteld? Want er is zelfs een stappenplan bij.
1: Klopt. Ja, nou, er staat echt hè, voor ieder staat er wat. Natuurlijk, en dat vind ik ook een hele mooie. Niet voor ieder is dat vanzelfsprekend, maar de een kan langer bij de ouders wonen. Nou, dan wordt er wel al op geattendeerd om inschrijfjaren op te bouwen op Woningnet.
0: Hele goede tip.
1: Dat vind ik inderdaad de gouden tip om inderdaad te voorkomen dat we achterover gaan leunen.
0: Ja, ja.
1: Nou,
0: dat stappenplan. Misschien is het toch goed om dat even door te nemen. Want dat is een heel helder plan en daar kunnen mensen al gelijk al wel een beetje mee uit de voeten. Kan je dat even met me doornemen?
1: Ja, zeker. Nou, daar hadden we net één wonen bij de ouders. Nou, dat is top als dat lang door kan gaan. Ook zeker fijn als dat als er dan gespaard kan worden. En inschrijfjaren opgebouwd kunnen worden bij Woningnet. Dan gaan we naar 2. Dat is kamer of een studentenwoning.
0: Ja, en een studentenwoning kan je dan alleen bemachtigen als je ook echt studeert natuurlijk, hè?
1: Ja, vaak is dat dan wel een vereiste. En dan gaat het ook om hospiteren of dat soort zaken. En anders zijn het gewoon de reguliere kamers die voor een ieder openstaan.
0: En waar kan je die dan vinden als je een kamer wil huren, als je niet studeert?
1: Kamernet is een van de bekende kanalen, Facebook-kanalen.
0: Oké, okay, voorbereidende tips. Je moet van tevoren wel het een en ander, denk ik, van jezelf weten. Wat je precies wil of waar. Wat moet je paraat hebben?
1: Nou, het handigste is om te kijken wat iemand ook zelf fijn vindt. Qua wat voor huis kom ik terecht? Wil ik een huis met alleen maar vrouwen? Wil ik een huis met alleen maar mannen? Dat is belangrijk om te weten. Wat vind ik zelf fijn? Dan ja, is het fijn om naar hospiteeravonden te gaan. Dus daar kunnen ze dan, en dat ook voor te bereiden. Hoe kom ik voor zo'n hospiteeravond heen? En hou daarbij rekening dat het voor beide kanten belangrijk is om te kijken, is het een match? Niet de medebewoners naar de mond praten, maar kijk ook vooral, hè, vind ik dit ook fijn?
0: Ja, dat is wel een luxe probleem natuurlijk, hè? Want ja, je hebt het liefst gewoon die kamer en dan maar naar de mond praten. Maar ik snap dat dat een valkuil is.
1: Ja, nou en dat is dan ook weer, hè, op het moment dat iemand de mogelijkheid heeft om dat niet te doen, ja. Hou daar dan rekening mee. Ja. Maar op het moment dat het gewoon de prioriteit is om überhaupt een kamer te hebben, ja, dan heeft een persoon vaak zelf ook minder vereisten.
0: Ja, mensen hebben wel eens het idee, ik geef alles als ik maar ergens kan wonen, in een studentenstad of wat dan ook. We gaan even door naar die woonkaart. Wat zijn nog meer mogelijkheden of stappen die we kunnen nemen?
1: Volgende, nummer 3, dan komen we bij de jongerenwoning of de starterswoning. Nou, en dat is vaak wel via woningcorporaties of speciale programma's. En daarbij is dan een inschrijf via woningcorporaties of Woonnet vaak wel een vereiste.
0: En dan kom je op een wachtlijst waarschijnlijk.
1: Ja, klopt.
0: Nou, noem jij steeds jongeren. En ik snap, die verdienen nog niet zoveel of ze hebben een schuld. Maar tot wanneer ben je jongeren eigenlijk?
1: Wij van Kamers met Aandacht hanteren 18 tot en met 23.
0: Wat is maar het ook weer, Kamers met Aandacht?
1: Kamers met Aandacht, we zijn een organisatie die eigenlijk 2 groepen samenbrengen. Dat zijn jongeren die stap 1 wonen bij ouders, dat vangnet vaak missen.
0: Ja.
1: En daarbij zoeken wij dan de andere groep. En dat zijn de mensen die eventueel een kamer over hebben. Denk aan huishoudens waarbij de kinderen net uit huis zijn. En die dan zo'n kamer, hospitakamer, aan kunnen bieden aan de jongeren.
0: En die hebben dan ook wat gezelligheid en misschien gelijk wat meer structuur. Dus het is wel win-win.
1: Juist, een win-win. Dat is waar we voor gaan.
0: Ja, we gaan even door met die kaart. Want wat zei je nou als leeftijd? Wat is de leeftijdsgrens?
1: Ja, en voor de kaart, jongerenwoning zijn starters, dan praat het over 18 tot 28 jaar kan ook wel afhankelijk zijn van natuurlijk het project zelf.
0: Ja, snap ik. Nou, die hebben we ook gehad. Dan gaan we naar een volgende stap die we kunnen nemen. Wat heb je nog meer in huis?
1: Dat zijn de sociale huurwoningen. En dat is inderdaad via woningcorporaties. Dat is de grootste categorie. Nu zijn er ook wel woningen die onder sociale huur vallen qua huurpuntentelling, die nog wel bijvoorbeeld particulier verhuurd worden. Maar dat zijn er echt, dat wellicht een naald in een hooiberg.
0: Ja. En dat is eigenlijk voor iedereen, dat is niet alleen voor jongeren, deze stap.
1: Klopt. Deze stap, ja. Want tot en met, eigenlijk 1 tot en met 3 zien we vaak dat de jongeren, zeker bij 3, die hebben daar voordeel bij. En vanaf 4, ja, dan gaan ze, uitzondering van 6, vanaf 4 gaan ze echt concurreren met iedereen.
0: Ja, en dan de laatste paar stappen, of nog 1 stap hebben we, geloof ik.
1: Private huur.
0: Ja.
1: Nou, het verschil daarin is de sociale huur, daar zit dat het onder de huurgrens om toeslag te krijgen. En nou, de private huur, dan gaan we echt over hogere bedragen praten.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja.
1: Ja.
0: En tot slot nog tijdelijke creatieve huurcontracten. Bedoel je dan bijvoorbeeld ad hoc en dergelijke?
1: Inderdaad, anti-kraak. Toevallig hebben we laatst ook nog, of is een van de uitstroomjongeren die heeft zelf anti-kraak gevonden. En die kunnen daar dan totdat de huizen gesloopt worden inwonen.
0: Ja, en dan bieden ze vaak wel weer wat vervangends aan daarna, hè?
1: Ja, volgens mij, maar niet in alle gevallen.
0: Nee, dus daar kan je niet echt heel lang vooruitkijken. Ja. Nou, hoe komen we aan die mooie landelijke woonkaart?
1: Die is te vinden bij ons op de website kamersmetaandacht.nl.
0: Kamersmetaandacht.nl. Nou, Sienne van der Kust, heel fijn dat er ineens vanuit die versnippering toch een eenheid en een mooi overzicht is. Dank je wel voor deze geweldige tip, de landelijke woonkaart voor overzicht voor woonmogelijkheden voor jongeren. Dank je wel.

0: Ik ga praten met Thijs en Lee. Die zitten allebei in de studio. Welkom, heren.
1: Dankjewel.
0: Jullie zijn hier naar aanleiding van het maken van een podcast.
2: Ja,
0: de
2: dat klopt.
0: Geschiedenisreis.
1: Ja.
0: Ja, zo heet die.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Hebben jullie een hele reis gemaakt om die geschiedenis naar voren te brengen? Want je gaat mensen dus vertellen over de geschiedenis. Terwijl veel mensen al weten van de geschiedenis, toch?
1: Ja, dat zou je denken. Maar er is toch veel interesse in wat er gebeurd is vroeger. En daarnaast, ja, het is niet zwart-wit. Het blijft niet hetzelfde. Dus als jij 30, 40 jaar geleden iets gehoord hebt over geschiedenis, dan kan het best zijn dat ondertussen we daar wel anders over denken. Afhankelijk van het onderwerp. Hè. En sommige onderwerpen zijn veel meer ontwikkeling dan in andere onderwerpen.
0: Ja, ja. Ja, ja. Jij bent geschiedenisleraar.
1: Ja,
0: tenminste opgeleid als geschiedenisleraar, begrijp ik.
1: Ja,
0: heeft dat nog invloed gehad op wat je nu doet?
1: Ja, nou, ik vond geschiedenis al ver daarvoor leuk. Dus ik heb altijd geschiedenis leuk gevonden. En eigenlijk als jong kind vond ik het al heel interessant. Las in mijn tienerjaren al heel veel boeken over geschiedenis. Alleen vervolgens moet je daar. Je kan met geschiedenis, ja, klinkt stom, maar je kan niet heel veel doen. Buiten.
0: Het zijn feiten.
1: Ja, ja, maar en ook gewoon qua beroep is het wat lastiger om daar werk in te vinden. Dus ik dacht, ja, geschiedenisdocent zijn, dat is eigenlijk wel. Dan kan je iets met geschiedenis doen. En het lijkt me heel leuk om docent te worden. Dus ja, de combinatie maakt dat ik die studie ben gaan doen.
0: Ja.
1: En die opleiding ook heb afgerond.
0: Ja, maar nu de podcast maakt van de geschiedenis.
1: Ja, dat wel. Ja. Dus ja. Dat is eigenlijk misschien stiekem in die zin leuker. Want dan gaat het echt alleen maar over geschiedenis zelf.
0: En, ja. Ja, en dat is je passie.
1: Dat is de passie.
0: Zou je kunnen zeggen. Ja. Lee, ook zoiets gehad? Of,
3: Eigenlijk niet. Nee. Als we het hebben over de podcast, voel ik me af en toe net een kerstbal. En dan hang ik er gewoon een beetje bij en dan doe ik een beetje.
0: Maar ik mag aannemen dat je wel intelligente vragen stelt.
3: Nou, dat is natuurlijk wel. Dat kunnen jullie allemaal zelf horen natuurlijk in de uitzending.
0: Ja,
3: natuurlijk.
0: Ja, ja. Die hebben we niet bij de hand. Dus dan moeten we luisteren.
3: Nee, het is
0: vertellen waar ze moeten zijn.
3: Nee, ik denk
0: maar dat. Maar is de rolverdeling zo dat je de vragen stelt en dat de ander antwoord geeft, omdat hij meer van geschiedenis weet?
3: Ja, het is eigenlijk zo dat de dynamiek die wij hebben. Kijk, wij zijn twee hele goede vrienden van elkaar. En dat hoor je denk ik heel goed terug in de onderwerpen. En wat heel knap is wat wij doen, en dat is heel raar om over jezelf te zeggen, is dat wij hele gevoelige onderwerpen heel luchtig kunnen brengen.
0: Mm-hmm.
3: En een van onze kenmerken is dat Thijs is eigenlijk het masterbrain van onze podcast. Die doet het vanuit A tot Z creëren. En ik weet helemaal niks. Ik weet wel iets van bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, maar van wat Thijs gaat vertellen, lees ik niks in. En wat we dan krijgen in de uitzending is dat Thijs mij meeneemt en dat we dan een hele pure reactie krijgen. Waarvan we hopen dat de luisteraar dat eigenlijk ook is.
0: Ik voel die dezelfde vraag heeft mogelijk.
3: Ja. Ja. Ik ben soms echt de luisteraar. En ik check eigenlijk heel vaak van, joh, snap ik nou wat Thijs zegt? En als ik het snap, dan zit ik een beetje te knikken. En af en toe kan je het herhalen of dan check je een beetje of je het luchtig kan houden. En als ik het niet begrijp, ja, dan is het heel simpel. Dan vraag ik eigenlijk in mijn eigen woorden van, joh, Thijs, ja, leg het eens uit, weet je wel.
0: Ja. Maar zo gaat het dus heel spontaan eigenlijk.
3: Zeker, ja.
0: Jullie hebben niet van die voorbereide vragen, want dan moet je straks dat zeggen en dan krijg je dat antwoord. Zoals dat bij televisie vaak gebeurt tegenwoordig, weet ik.
3: Nee, we hebben hele mooie momenten in onze reis eigenlijk, waarin Thijs mij iets vertelt en dat ik echt van mijn stoel word geblazen. Omdat ik dan zo verdwaald ben van wat er gebeurd is. En het mooiste voorbeeld is een heel kort voorbeeld. We hebben het over de slag bij de Afsluitdijk in de meidagen. En we weten inmiddels dat Nederland best wel snel is overlopen door de Duitsers natuurlijk. En Thijs vertelt een verhaal over soldaten in een bunker. Hoe we de Stuka's afweren van de Duitsers. Hoe we de aanvallen van zee kunnen weren. En die gasten zijn trots in die bunker. En toen kregen we dat telefoontje dat we ons hadden overgegeven. En dat ik echt dacht van, hé, maar ja, we zijn toch aan het winnen, weet je wel. Dat ik zo in het verhaal zat, dat ik eigenlijk helemaal was vergeten. Dat er ook nog een ander gedeelte van Nederland was dan alleen maar daar bij de Afsluitdijk. En dat is denk ik de spontaniteit en onze kracht.
0: Ja, en die kracht wordt ook gezien of gehoord door de luisteraar, want er wordt wel goed geluisterd, begrijp ik.
1: Ja, zeker.
3: Ja, dat is nu maandelijks zitten we denk ik op gemiddeld. Ja,
1: 40.000 luisteraars nu, per maand.
0: Zo.
3: En toen was het een tijd, ik weet even de getallen niet hoor, maar ik denk dat het een periode geleden was dat wij tegen elkaar zeiden van, ja, maar dan komt er een keer een miljoen ook in beeld, toch? En toen zei jij van, ja, waarschijnlijk halverwege eind juni, zoiets.
1: Ja.
3: En toen was het
0: dat is gebeurd.
3: 19?
1: Ja, dat is gebeurd. Ja, vorige week.
3: Bedankt. Bedankt. Bedankt. Bedankt.
0: Maar hoe komt het nou dat mensen dit zo interessant vinden dan? Vertellen jullie het interessant? Want het is gewoon de geschiedenis die er al is.
1: Ja, ik denk wel de manier van vertellen. Hoop ik ook wel een beetje dat mensen daardoor blijven hangen. Dus de manier waarop het verhaal gebouwd is. Want dat is eigenlijk de kunst. is niet gewoon informatie geven, want dat kan je inderdaad overal vandaan halen.
0: Ja, je kan een boek voorlezen.
1: Alleen de manier waarop het verteld wordt, de manier waarop informatie gedeeld wordt, ik denk dat dat ook wel een ding is waarom mensen gaan luisteren.
3: Ja, ik denk inderdaad ook dat wij, want wij geven ook rondleidingen. Naast dat we een podcast maken, geven we ook rondleidingen, omdat wij...
0: Over de geschiedenis?
3: Ja, zeker. Ja. Dus echt dat wij vinden het heel belangrijk dat de geschiedenis levend blijft. Mm-hmm. En wat we daar heel vaak terugkrijgen van de luisteraars, is dat er dan wordt gezegd van, joh, het is juist zo relaxed hoe het verteld wordt. En niet zo dat je half in slaap valt omdat het eentonig is.
0: En er wordt een opsomming van feiten en dat is het dan. Nee.
3: Het is een beetje... Ja, je zou het kunnen zeggen dat we geschiedenis vertellen in deze tijd. Vanuit deze tijd, zeg maar. Dus een beetje, ja, gewoon een beetje hoe je met een vriend praat.
0: Ja, probeer je dan ook de geschiedenis te vertalen naar nu?
3: Nou wel, dus zodat je de geschiedenis van toen kan begrijpen.
0: Ja.
3: En dat je de wereld van nu beter begrijpt.
0: Ja, dat je in de context zet van nu.
3: Ja.
1: Ja, probeer een beetje te waken ervoor dat het een politieke soort van discussie wordt voor een hedendaagse discussie. Maar je probeert wel, natuurlijk, denk door te kijken naar de Tweede Wereldoorlog of bij andere situaties daarna, de Koude Oorlog trouwens, heel een hot thema natuurlijk eigenlijk ook wel. Dat door daar meer informatie over te schaffen, ga je wel, als je daar niet zoveel van af weet, als luisteraar, ga je wel meer begrijpen van wat er nu in de wereld speelt.
0: Ja, ook jullie vertellen het weer begrijpelijk dus en niet hoogdravend.
1: Nee, dat is het idee, ja. Dus nou, het is echt het idee dat ik het op het niveau breng dat Lee het begrijpt. En ja, niet alleen maar Lee heeft geen achtergrond in geschiedenis. En nee. Hij weet
0: nou ja,
1: van heel veel dingen.
0: Hij kan de vragen stellen die luisteren ook.
1: Ja, nou ja, dat is het idee, ja.
3: Ja, ik weet wel dat jij bij vorige week, toen vertelde jij ook iets, dat ging over geld, maar dat was een heel ander woord voor geld. Dus ik zeg, wat betekent dat woord? Ik zeg, geld. Ja, dan voel je wel weer even een klein kind groot, hoor.
0: Ja, maar dan kan de luisteraar ook voelen en zeggen, ja, nou, goed dat je het even uitlegt.
3: En ik denk dat cirkeltje wel weer compleet maakt, dat we dan denken van, ja, dan doen wij het goed, zeg maar.
0: Ja. Hoe lang ga je er nog mee door?
1: Ja, zolang ze het leuk vinden.
0: Oké, ja, want het is een leuke hobby, hè?
1: Ja, het is een leuke hobby die een beetje werk begint te worden.
0: Want je doet het naast het werk.
1: Ja, naast het werk. Ja, voor mij is het een deel werk geworden. Dus, ik ben 2,5 dag docent. En dan daarnaast dit.
0: Ja.
1: Met nog een paar rondleidingen en dingen die we ook nog doen.
0: Dus ja, die doe je ook nog.
1: Die komen er ook nog bij.
0: Ja.
1: Dus het is, laten we zeggen, een parttime baan is het aan het worden.
0: Nou, dat is het in ieder geval. Na 4 jaar toch wel aardig volledig geworden en zo.
1: Ja, dus dat is wel, het mocht ook
0: niet,
1: wel.
0: Had je niet verwacht?
1: Nee, hadden we niet verwacht. Nee,
3: het is ook heel erg leuk dat we nu wat samenwerking hebben met wat externe partijen. Dus dat is ook heel erg leuk dat dat nu aan het groeien is. Dus de podcast groeit.
0: Wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
3: Ja, eigenlijk met adverteerders en sponsoren.
0: Oh, oké. Ja. Dus er komt ook een soort verdienmodel aan.
3: Nou, dat is wel... kijk, wij hebben ook dromen. En over 10 jaar willen we graag hier nog een keer langskomen. En dan komen we waarschijnlijk met een podcastbusje aan. Die we hebben omgebouwd in een studio waarin we naar plekken toe gaan om het te filmen.
0: Een soort camper?
3: Laten we het doen. Dat is echt, wij zouden het zo geweldig vinden. Ik was gisteren bij de tandarts en daar was een boekje van National Geographic. Dus klap ik open, ik zie iets over de vikingen. Ik maak een foto, stuur ik naar Thijs en ik zeg, ja...
0: Daar moeten we het over gaan hebben.
3: Als wij het nu over... Hè, want we zijn dus vorige week toevallig gestart met ook een nieuwe podcast weer. En dan over de oudheid. Komt later uit. En toen zei hij, ja, maar dit is dan weer middeleeuwen. Dus ik zeg, nou ja... He, om het dan compleet te maken, hebben we de oudheden, middeleeuwen en dan de Tweede Wereldoorlog hoek.
0: Ja. En maar dan, je werkt ook vanuit Napoleon nu, dus je wil nog verder terug in de geschiedenis.
3: Kortom, het gaat nooit stoppen, jongens.
1: Er is te veel stoppen te vertellen. En er zijn te veel dingen ook echt leuk om te vertellen. Ja. Napoleon is voor nu even de grens ongeveer.
0: Ja.
1: Maar we zijn wel bezig met verder terug in de tijd dan Napoleon.
0: Ik hoor het. Ja, dat is wel duidelijk geworden. Dat,
3: ja, super gaaf is het. Super gaaf.
0: Toekomstdromen nog niet vervlogen zijn, maar dat die nog helemaal volledig concreet zijn.
3: We zijn eigenlijk pas net aan het begin. Ja, zo voelt het een beetje.
0: Het is wel 4 jaar, maar...
3: We hebben nog lang te gaan.
0: Ja. Mensen die de podcast willen beluisteren, hoe kunnen ze erbij komen?
1: Ze kunnen eigenlijk op iedere app die je kan gebruiken voor podcast luisteren. Ja. Daar kun je de geschiedenisreis intikken en dan vind je ons.
3: Ja. En je zou ook bijvoorbeeld via YouTube kan je ook ons intikken. En dan zie je zelfs een...
1: We hebben ook een documentaire.
3: Een documentaire kom je dan tegen. Okay. We zijn een keer verfilmd ook.
0: Geschiedenisreis.
3: Ja.
0: Mooi.
3: Die,
0: dan kan dat allemaal doorgaan. En er komen nog... Doe je het wekelijks? Aflevering?
1: 2 afleveringen per week.
0: 2?
1: Ja. En eentje is een abonnement. En de andere is voor iedereen te beluisteren. En we zorgen er altijd voor dat iedereen die de gratis versie luistert... dat je dan gewoon het hele verhaal meekrijgt. Dus die kan je rustig aanzetten en niks missen.
0: Meer wil, dan kan je ook
1: nog meer krijgen.
0: Ja, mooi om dat allemaal te horen van jullie. En je gaat er voorlopig nog mee door. Dus we zien jullie wel een keer terug, denk ik, in de studio.
3: Zeker.
0: Thijs en Lee, dank voor het gesprek over de geschiedenisreis. En heel veel succes met wat er allemaal gaat gebeuren. Want dat is nog heel veel, heb ik begrepen.
3: Zeker. Thanks.
1: Yes, thanks.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Een hele goedemorgen, welkom bij de muziekmix van 20 september. Een muziekmix, wat doen wij in die mix nou? We mixen oud en nieuw en we mixen gewoon een beetje geschiedenis van de muziekhistorie. En dat doen we allemaal in een 2 uur durend programma. En dat noemen we dan muziekmix, omdat van alles erin kan zitten. Klassiek, modern, oud, nieuw, jazz, pop, folk. Alle stijlen zijn hier welkom. Maar we beginnen altijd met 2 nieuwe binnenkomers. Nou, daar lieg ik, want we beginnen eigenlijk met artiesten van het jaar. En dat is dit jaar Dave D, Dizzy Bickermick en Titch. En Dizzy Bickermick en Titch waren vrij van het woorden. Alleen Dave D, en die bezong zijn Woman's Man. Verder dus die 2 nieuwe binnenkomers uit de top 40 van 20 september. Maar dan wel 20 september, 40 jaar terug in de tijd, dus 1986. En ik heb er weer 2 voor uitgezocht. In het tweede uur starten we altijd met de verjaardagskalender. Wie is er jarig of zou er jarig geweest zijn als zij nog in leven waren? En voor de rest, ja, ik heb het al gezegd, we bladeren een beetje door de muziekhistorie en daar komen we van alles tegen. Maar eerst dus die nieuwe binnenkomers. Ik heb er 2 uitgezocht, zei ik al, en het zijn niet bepaald de grootste hits geworden. Cock Robin bijvoorbeeld met When Your Heart Is Weak, die kwam binnen en die kwam niet verder als een 39ste plek. Dus die zal ook ongetwijfeld niet heel lang in die hitlijst hebben gestaan. En Everything But The Girl, Come On Home, die deed het dan wel ietsje beter, want die steeg tot een 31ste plek. We gaan draaien, eerst Everything But The Girl en daarna Cock Robin.

Jesus Christ Superstar. 20 september 1973 gaat in Tuschinski Amsterdam de film in première. Het is de verfilming van de rockopera van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. De hoofdrollen zijn voor Ted Neely als Jesus, Carl Anderson Jesus, Judas, Yvonne Elliman, Maria Magdalena en Barry Dillon als Pilatus. Jesus Christ Superstar is geregisseerd door Norman Jewison. De opnamen zijn gemaakt in de Negev-woestijn. Er zaten een paar grote hits in de film en een daarvan is Everything's Alright.

Nou, de film dus opgenomen in de Negev-woestijn. Bewoners van een kibbutz, soldaten van het Israëlische leger en honderden figuranten maken van Jesus Christ Superstar een ongekend spektakel. De soundtrack van de film komt 13 oktober 1973 op een 19e plek de LP Top 100 binnen. Vanaf 4 mei 1974 staat Jesus Christ Superstar 3 weken lang op nummer 1. En op 1 juni 1974 komt hij nog voor 1 week terug op de eerste plek. Superstar hebben we gedraaid, Everything is Alright. En het einde van de film hoor je het nummer John 1941.

Jim Gross, Time in a Bottle. Een singer-songwriter Jim Gross komt 20 september 1973... bij een vliegtuigongeluk bij Louisiana om het te leven. Ook zijn vaste begeleider, gitarist Maury Mooison, vindt hierbij de dood. Na een optreden op de Northwestern State University in Natchitoches huren zij een vliegtuig om naar het volgende optreden in Sherman, Texas te vliegen. Bij de start in slecht weer raakt het kleine toest-

You don't mess around with Jim. Jim Gross is zijn eerste top 10 hit in 1972. En voordat hij deze hit had, maakte hij samen met Maureen Wilson en zijn vrouw Ingrid een LP voor Capitol. En die blijft onopgemerkt. Na hits als Operator, Bad Bad Leroy Brown, I Got a Name en I Have to Say I Love You in a Song. En de twee door Cashman en West geproduceerde Life and Times en I Got a Name maakt het vliegtuigongeluk een voortijdig einde aan de carrière van Arthur artiest, die er in zijn luistermuziek met menselijke teksten op verfrissende wijze in is geslaagd folk met popmuziek te vermengen. Na zijn dood beginnen de platen van Jim Gross pas goed te verkopen. Hij wordt slechts 30 jaar. Nou, I Have to Say I Love You in a Song. Nogmaals, Jim Gross.

En dat komt van het nieuwe album wat in 20 september 2004 uitkomt. Liedjes van Lenny. En met deze rock musical muziektheaterproductie zijn ook daar de Munnik van september 2004 tot en met mei 2005 in het hele land te zien. Liedjes van Lenny komt 25 september 2004 op de eerste plek binnen in de Nederlandse albumlijst. En een week later zakt het album al naar een vierde plek. Liedjes van Lenny staat uiteindelijk 6 weken lang genoteerd in de albumlijst. Op Liedjes van Lenny staat, behalve De Kleine Man, ook Noem Me Oud Verdriet.

Bad Bad Woman, een single van BZN, een hele vroege BZN. En 20 september 1969 volgt gitarist Thomas Tol de vertrekkende Evert Woestenburg op bij de Volendamse groep. Thomas Tol begint zijn muzikale carrière bij Empty Hearts en bij die band is Jan Keizer de drummer. Thomas Tol stapt op 23 mei 1988 uit BZN. En samen met zijn broer Kees, die BZN in maart 1988 heeft verlaten, gaat Thomas Tol verder als het duo Tol en Tol. En hebben zij met single Eleni een derde plek in de Nederlandse top 40 te pakken.

Ja, we blijven eventjes bij BZN, want met een groot concert in Volendam viert BZN op 20 september 1991 het 25-jarig bestaan van de groep. Dit optreden wordt 's avonds tussen 22:30 en 24:00 rechtstreeks door Veronica op 3 uitgezonden. En we draaien een compilatie van ze. It happened 25 years ago.

Ja, het is een hele lange versie, dus ik ga er gewoon een stukje tussenuit halen. En we gaan naar Kate Bush luisteren. En die scoort met Never Forever haar eerste Britse nummer 1 album. Het was ook voor de eerste nummer 1 plaats voor een solozangeres en de eerste keer dat de zangeres meteen op nummer 1 terecht kwam. En van dat album Babushka.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Afgelopen nacht zijn in het Gooise dorp Laren en in Amsterdam plofkraken gepleegd. Op beide plekken is grote schade ontstaan en heeft de explosieve opruimingsdienst de boel onderzocht. Of er verband is tussen de twee kraken is niet bekend. De piloot en co-piloot van een vliegtuig van Air Canada zijn omgekomen bij een botsing op de luchthaven LaGuardia in New York. Hun vliegtuig was na de landing onderweg naar de gate toen het op een brandweerauto botste. Twee inzittenden van de brandweerauto zouden zwaar gewond zijn geraakt. Aan boord van het toestel, dat afkomstig was uit de Canadese stad Montreal, waren 76 passagiers. Een middelbare school in Deventer heeft opnieuw dreigende berichten gekregen op sociale media, schrijft de directie in een mail aan de ouders. Het gaat om het Etty Hillesum Lyceum, een school met 7 locaties. De schoolleiding heeft samen met de politie besloten de school gewoon open te houden. Het account waarmee de berichten zijn gepost is inmiddels verwijderd, zegt de school tegen RTV Oost. De school werd vorige maand ook bedreigd, toen gingen de lessen ook door. Kort daarna werden 2 minderjarigen aangehouden. Privékliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp is op veel meer fronten in de fout gegaan dan tot nu toe bekend was. Dat meldt Nieuwsuur. De commerciële vruchtbaarheidskliniek heeft zaad van te oude mannen ingezet, verwekte tegen de uitdrukkelijke wens van donoren kinderen bij vrouwen in het buitenland en verzweeg zaken voor de inspectie. Vorig jaar onthulde Nieuwsuur dat de kliniek in Leiderdorp jarenlang doelbewust massadonoren creëerde door veel meer kinderen te verwekken dan afgesproken. De inspectie doet sinds vorig jaar onderzoek. Het medisch centrum wil niet op de nieuwe bevindingen reageren. Het weer, er hangt sluierbewolking en vanmiddag ontstaan stapelwolken. Maar toch wordt het een zonnige dag, blijft droog en het wordt 11 tot 16 graden. Morgen ook vrij zonnig en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muziekmix.
3: John Bijmar.

De tweede uur van de muziekmix. En we starten altijd met de verjaardagkalender. Dit was Rook's Family, Rook Williams. De zanger die is vandaag jarig en ze hebben zongen Get Yourself a Ticket. Richard Stevens is ook jarig, dat is de gitarist van de Stringalongs. Chuck Panozzo, de bassist van Styx uit 1949, is jarig, net zoals zijn broer jarig geweest zou zijn. Het is John Panozzo, ook geboren 1949 en dat was de drummer. Maar hij overleed 16 juli 1996. De gitarist van Doe Maar is jarig, dat was Jan Hendricks. En Henk Hofstede, de zanger van The Nits, ook hij is jarig. Een leeftijdsgenoot van me, 1951, geboren goed jaar. En de Thompson Twins, de zangeres en de saxofoniste Elena Curry uit 1959. Hold Me Now, gefeliciteerd allemaal.

Papa was a Rolling Stone, was, not was, is dit. En de saxofonist Zagarst was jarig ervan. Net zoals David Hemingway van The Beautiful South. Robert Wiggins van Grandmaster Flash and the Furious ook. Hij zou jarig geweest zijn. Nuno Bettencourt van Extreme Gitarist viert zijn verjaardag. En de Thompson Twister, zangeres Elena Curry. Hold me now. En allemaal gefeliciteerd natuurlijk.

Blondie met Denise en op 20 september 1977 staat ze voor het eerst in Engeland op het podium. En zij maakt haar live debuut in de Roundhouse Club in Londen. Bruce Welch die besluit 20 september 1963 om The Shadows te verlaten. De slaggitarist van de Engelse groep heeft problemen met zijn gezondheid. In het televisieprogramma Sunday at the Palladium wordt op 22 september 1963 officieel afscheid van hem genomen. 4 dagen later gaat hij toch echter met Cliff Richard en The Shadows naar Israël voor een tournee van 2 weken. Na overleg met een specialist laat Bruce Welch op 18 oktober 1963 weten dat hij op zijn beslissing terugkomt en toch bij de groep blijft. Niet van The Shadows, maar van Marvin, Welch en Ferrer. Faithful.

0: Op 20 september 1969 bereikte Sugar Sugar van The Archies de eerste plek op de Billboard Hot 100. Het door studiomuzikant Ron Dunt en Tony Wine ingezongen nummer blijft er 4 weken lang staan. Een maand later doet de plaat het in Engeland nog beter. Daar staat Sugar Sugar 8 weken lang op nummer 1 en is daarmee het meest succesvolle one-hit wonder alle tijd.
1: Dit is 2.
2: Ook in de Zuidbuurt,
1: Tuindorp
2: en in Holy. 2.
1: 2.

Sugar Sugar van Archie. En Grapefruit, die komt 20 september 1969 op een 30ste plek de Nederlandse top 40 binnen met het nummer Deep Water. Deze single met op de bijkant het nummer Come Down to the Station bereikt de 5e plek als hoogste notering. Grapefruit is ontdekt door John Lennon. De groepsnaam is afgeleid van de titel van een boek van Yoko Ono. 19 januari 1968 verschijnt bij Apple de productiemaatschappij van de Beatles Dear Dahlia, de debuutsingle van Grapefruit. November 1968 verbreekt Grapefruit het contract met Apple. Grapefruit bestaat uit de zanger John Perry, gitarist Pete Swettenham, drummer Gough Swettenham en bassist Georgie Alexander. Deepwater.

Grapefruit Deep Water. 20 september 1969 bereikte het enige titelloze album dat de supergroep Blind Faith gemaakt heeft de eerste plaats van de Engelse albumlijst, waar het 2 weken lang blijft staan. Blind Faith bestaat uit drummer Ginger Baker, bassist Rick Cratch, toetsenist en zanger Steve Winwood en gitarist en zanger Eric Clapton. Ook in Amerika haalt het album de eerste plek. We'll Alright.

Joan Jett en de Blackhearts krijgen 20 september 1982 in de Verenigde Staten een platinaplaat voor I Love Rock and Roll. De single is 6 februari 1982 binnengekomen in de Billboard Hot 100. I Love Rock and Roll staat vanaf 20 maart 1982 zeven weken lang op de eerste plek en is daarmee in Amerika de best verkochte single van 1982. Hier is die, Joan Jett en de Blackhearts, I Love Rock and Roll.

Reggae Skeks and the Country Gentlemen, City of New Orleans, geschreven door Steve Goodman. En die overlijdt op 20 september 1984 in de University of Washington Hospital in Seattle, na een jarenlange ongelijke strijd tegen leukemie. Goodman wordt op 25 juli 1948 in Chicago geboren en treedt er vanaf het eind van de jaren 60 veel op tijdens folkfestivals en verwerft zich zo enige faam als akoestische gitarist en als een onderhoudende performer. Op zijn in 1971 uitgebrachte debuut-LP toont hij zich bovendien een goed songwriter. De plaat bevatte het nummer City of New Orleans, waarmee Arlo Guthrie in 1972 een top 20 hit in Amerika heeft. Steve Goodman heeft het nummer geschreven tijdens een treinreis naar Illinois. Gerrit Cox vertaalt de City of New Orleans in 1973 als 'het is weer voorbij die mooie zomer'. En vanaf 15 december 1973 staat die single 5 weken lang op de eerste plek in de Nederlandse top 40. 20 september 1974... Oh, dit is te vol. Dat hoort er helemaal niet bij. Want ik wilde naar Gerrit Cox gaan luisteren. Het is weer voorbij, die mooie zomer.

Daar hebben we de originele uitvoering ook eens een keertje gehad. Net van Ricky Skaggs en The Country Gentleman. Het is weer voorbij die mooie zomer, dat kan je wel zeggen. 20 september 1974 geeft Gilbert O'Sullivan een eenmalig concert in het Concertgebouw in Amsterdam. De show is georganiseerd door Paul Eckert en inmiddels is dan ook de A Woman's Place, de nieuwe single van Gilbert O'Sullivan, verschenen. A Woman's Place komt na 4 weken in de tipparade te hebben gestaan. 21 september 1974, niet verder dan een 19e plek in de top 40.

20 september 1964 sluiten de Beatles hun eerste Amerikaanse tournee af met een benefietconcert in het Paramount Theater in Brooklyn, New York. Gevolgd door een televisieoptreden in de Ed Sullivan Show. En daar zingen ze Babies in Black.

20 september 1964 sluiten de Beatles dus hun eerste Amerikaanse tournee af met een benefietconcert, gevolgd door een televisieoptreden in die Ed Sullivan Show. En vervolgens vliegen ze terug naar Engeland. De Beatles zijn 19 augustus 1964 in San Francisco met de tour gestart. En misschien was deze Amerikaanse tour wel een inspiratiebron voor het nummer Kansas City. Hey, hey.

En dan Clearwater Revival scoort haar enige Britse nummer 1 hit met Bad Moon Rising. Het nummer, zowat overal een top 5 hit, is veelvuldig te horen op soundtracks. Het meest memorabele fragment is dat uit de horrorcomedie An American Werewolf in London van John Rowlands. Er zit ook een mama appelsap in het nummer. There's a bad moon on the rise wordt ook wel eens gezongen als There's a bathroom on the right. John Fogerty die zingt dit soms bij wijze van grap de verkeerd geïnterpreteerde tekst. Stephen King gebruikte de eerste regels ook in de klassieker The Shining. Nou, kijken of we die mama appelsap kunnen vinden in Bad Moon Rising. Clearwater Revival.

dan is het alweer tijd voor het laatste liedje. En dan gaan we kussen met het Ruusje Koopmans. Zij overlijdt 20 september 2003 in Marbella, Spanje. Ze wordt 2 maart 1927 geboren en is in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw vaak bij de AVRO op de radio te horen als zangeres bij diverse orkesten. Samen met John Woodhouse schrijft zij in 1957 de hit Koffie, Koffie, lekker bakje koffie voor Rita Corita. In augustus 1956 heeft ze een hit met het populaire nummer Ik wil kussen, kussen, kussen. En ook staat de tune van de populaire radiorubriek De Groenteman op haar naam. Kent u hem nog? Tja, tja, tja, wat zullen we eten? Tja, tja, tja, wie zal dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? En dan komt de groenteboer, De Groenteman. Ja, Truusje Koopmans is 76 jaar geworden. En hier is de hit van haar. Ik wil kussen.

Ja, Truutje Koopman, die mocht het programma dus afsluiten. Ze is zo verliefd. Dit was de muziekmix voor vandaag. En vandaag was het dus 20 september. Ik ga niet meer mixen. Ik hoop dat u het leuk vond. Ik doe het graag voor u. En wat mij betreft, we horen elkaar weer volgende week. Dezelfde tijd, dezelfde zender, zit ik hier weer voor u klaar. En ik zou zeggen, maak er een hele mooie week van. Geniet ervan. En tot volgende week, zondag. Tot dan. Dag. Tot ziens.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Waar halen ze het vandaan?
3: Bert van Nieuwenhuizen.

een hele goede dag. Waar halen ze het vandaan? De oorsprong van de hits en andere muzikaliteiten. Vandaag draai ik van alles wat. Sommige dingetjes komen van vinyl, 45 toeren. Weer andere dingen is van cd's die ik recent heb aangeschaft. Maar er zitten ook dingen tussen die ik recent op de radio hoorde, waarvan ik dacht van, hey, dat is het draaien waard. We begonnen met de Notting Hill Billies. Dat was een country gezelschap opgericht door Mark Knopfler en een aantal andere muzikanten in Engeland. De band heeft eigenlijk maar één LP gemaakt. Missing Presumed Having a Good Time uit 1990. En daarna zijn ze gewoon weer met hun andere bands verder gegaan. Je hoorde Run Me Down. Connie Francis, ja, dat is een Amerikaanse zangeres, of was, ze is inmiddels overleden. Echt zo'n tienersterretje, ze zong van alles en nog wat. Het was altijd een beetje middle of the road, maar het klonk wel lekker. Ze trad ook regelmatig op in Duitsland en zong ook in de taal van onze Oosterburen. Niet vandaag, uit 1960, It Would Be Worth It, Connie Francis.

Connie Francis, It Would Be Worth It. Als ik zeg Frank Sinatra, dan hoef ik eigenlijk verder niks meer toe te lichten. Ik kreeg recent een boek in handen en dat handelde over zijn gouden jaren. En er zat een cd bij. Nou, 1954 draaien we I've Got...

All Blue Eyes, Frank Sinatra, ook wel genaamd The Voice. Polly Vern Raiders, dat bandje werd opgericht in 1958... en bleef bestaan tot 2014, het jaar waarin Polly Vern ging hemelen. Ja, ze hadden behoorlijk wat succes, zeker aan gene zijde van de grote plas. Let Me, dat is een nummer wat in 1969 de hitlijsten bestormde. En nu hier in dit programma.

Paul Revere en de Raiders met Let Me. De US Immigration and Customs Enforcement, oftewel ICE. Ja, wie iedereen die dit nieuws een beetje gevolgd heeft, die weet dat dit zogenaamde legertje van Trump, wat erop toeziet dat er illegale achter slot en grendel verdwijnen, behoorlijk hebben huisgehouden in de Verenigde Staten. Onder het adagium eerst schieten en dan, als er nog te praten valt, te praten. Nou, Bruce Springsteen, een fervent aanhanger van de Democratische Partij en een goede vriend van Barack Obama, heeft daar een nummer over geschreven en dat heet The Streets of Minneapolis. En dat is in januari verschenen. Ik heb het even van internet geplukt en ik laat het nu horen.

De aanklacht van Bruce Springsteen tegen president Trump, waar het gaat over de acties van ICE, the streets of Minneapolis. We gaan naar de Muscle Show Sound Studios van Rick Hall. Hij nam daar muziek op voor zijn Fame label. En het probleem was alleen dat hij voor de distributie een contract sloot met VJ Records. Probleempje was dat VJ Records failliet ging omdat zij zich meende te moeten bemoeien met de distributie van de nummers van de Beatles en de Four Seasons. En dat was een beetje te hoog gegrepen. Terug naar wat ik net zei, Fame Records, in het bijzonder naar Jimmy Hughes. En die nam daarop in de Muscle Show Studios I'm a Man of Action. En dat was in 1967.

Jimmy Hughes, I'm a Man of Action. Half mei ging ik naar een platenbeurs in Rotterdam. Daar ben ik wel vaker geweest, in de open lucht. Het was smerig koud en het regende. En ik verwachtte toch nog wat leuke grammofoonplaatjes te kunnen scoren. Zip, zero, helemaal niets. Nou, toen heb ik uit armoe maar een verzamelcd'tje van de Searchers voor een tientje gekocht. En dat draai ik nu van Goodbye, My Love.

Britse groep The Searchers met uit 1965 een van hun vele hits, Goodbye My Love. Ik verzamel singeltjes op het discofoonlabel van Weilen V&D. Maar het nadeeltje daarbij is dat het vaak B-artiesten zijn die bekende nummers van anderen nazingen. En dan valt er niks van te vinden op het internet. Ook niet van Jean Paul, maar hij zingt wel Amour Perdu, en dat is een nummer van Ademo.

Ja, Jean-Paul, volkomen onbekend voor mij met 1963 Amour Perdu. Je kan beginnen met een liedje schrijven en dan naderhand een titel bij verzinnen. Nee, daar zei Tommy James van de Shondells, ik ga eerst eens even de titel verzinnen. Dus zei hij Crimson, en dat is zoveel als karmozijnrood. En Clover, dat is klaver. Dus dan krijg je Crimson en Clover, Tommy James en de Shondells uit 1969.

Tommy James en de Shondells, Clemson en Clover. Tijdens het North Sea Jazz Festival van dit jaar trad Jalen Naganda op. Dat is een 32-jarige Amerikaanse artiest die eigenlijk helemaal geworteld is in Engeland. Hij heeft zijn opleiding gehad aan de Liverpool Institute for Performing Arts. En ik raakte echt onder de indruk. Ik heb het niet live gezien, maar ik heb de samenvatting op tv bekeken. En hij speelde onder andere Baby, What You Want Me To Do. Ik heb even razendsnel op internet gekeken en ik vond een live-opname uit Londen, uit het Everton Apollo, uit oktober 2025. En die laat ik nu horen. Jalen Naganda.

0: 2.
1: Dit is 2. Ik draai vandaag van alles wat. Sommige dingen van vinyl, 5 witte toeren, LP, komt dadelijk nog. Maar ook van cd's. Nee, ik kocht onlangs een verzameld cd'tje van de Crystals. Uptown.

Rehearsals met het nummer Uptown. Ja, good old Paul McCartney is inmiddels 84. Hij heeft tussen 2021 en 2025 gewerkt aan zijn 20ste studioalbum. Hij werd bij productiewerk ondersteund, bijgestaan moet ik zeggen, door Andrew Watt. En een van de nummers die je zo gaat horen is Home to Us, waarbij zijn oude Beatlemaatje, drummer Ringo Starr, hem tezijde staat. Ik zou zeggen, schrik niet. De stem van Paul McCartney is niet meer wat hij geweest is, maar de originaliteit van de liedjes zijn er nog steeds. Home to Us, Paul McCartney.

Ja, de recensies waren over deze LP niet slecht. Ik heb hem hier op vinyl, dus op 33 toeren. En ik las in een van de recensies dat de stem van Ringo Starr niet veranderd is. Hij kon toen niet zingen, hij kan nog steeds niet zingen. Dat voeg ik er dan nu aan toe. Ja, in 1974 lag ik in militaire dienst. En toen was Voulez-vous coucher avec moi ce soir, Lady Marmalade van Patti LaBelle en de Haren, was een behoorlijke hit en dus een vaak op de radio. De meeste van mijn dienstmaten wisten niet wat het betekende, maar het klonk nogal lekker.

Voulez-vous coucher avec moi ce soir, Lady Marmalade, Patti LaBelle en de meiden? Als je een beetje fantasie hebt, zou je kunnen zeggen LaBelle, Leadbelly, die namen lijken wel een beetje op elkaar, maar er is dan ook alles mee gezegd. Huddy William Ledbetter, want zo is hij geboren in 1888. Die was onder de naam LaBelle een hele grote in de folk- en blueswereld. En hij kon gigantisch goed op de 12-string gitaar spelen. Hij heeft heel veel, maar ook echt heel veel betekend voor de Amerikaanse muziekindustrie. Hij overleed in 1949. Een paar jaar daarvoor, in 1944 om precies te zijn, nam hij een nummer op. En dat heet In New Orleans. Maar tussen haakjes staat House of the Rising Sun. Laat u niet misleiden door het nummer zoals wij dat later leren kennen. Maar het heeft er allemaal wel mee te maken.

Led Belly met In the New Orleans, met als toevoeging tussen haakjes House of the Rising Sun uit 1944. Ik zou zeggen, heel bijzonder. Het komt van een verzamelcd'tje wat ik een tijdje geleden in een uitverkoopbak tegenkwam en voor 1 euro heb kunnen meenemen. Ik ben altijd op zoek naar gekke dingen. Labels waar B-artiesten op verschijnen. Vind ik altijd een beetje bijzonder. In Engeland heb je Embassy Records. Dat is van Woolworths. Dat bestaat al niet meer, dat Embassy Records. En ik heb nou weer een nieuwe ontdekt. En dat is Gala Records. Het schijnt ook Engels te zijn. Wat we nu laten horen is het nummer When. Origineel natuurlijk van de Kaelin Twins. Maar dit is de uitvoering van The Keys.

Days met het nummer When. Elvis Presley nam in de jaren 60 aan de lopende band films op. Een van die films is Spin Out en hier de titelsong.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Pitbull featuring John Ryan met Fireball. Het is zondag 20 september 2026. Het is 2:00 geweest en dat betekent op de zondagmiddag tijd voor het weekoverzicht van 2 van week 38 in dit geval. Met daarin vandaag de begroting van Vlaardingen, het sportfeest in Vlaardingen, de mutrun in de Broekpolder in Vlaardingen en de kleurplaten van de Vlaardingse illustrator Esther Jonkman. En natuurlijk is er ook muziek te horen, met nu Calvin Harris met Satisfy.

0: Calvin Harris was dat met Satisfy. De nieuwe coalitie van Vlaardingen heeft haar begroting gepresenteerd. Dit is het eerste moment waarop de keuzes van de gekozen partijen zichtbaar worden. Eén ding is duidelijk, in 2027 is de begroting sluitend, maar de jaren daarna stevent de stad af op een fix tekort van 7,7 miljoen euro.
1: Hij is er.
2: Ja, fijn hè?
3: Ja, gelukkig.
4: Ja, ik ben heel blij.
1: Hier in Vlaardingen, de eerste begroting.
5: Nou, Frederik. Dank je wel, Stefanie.
6: De begroting. Als voorzitter van de raad mag jij nu dat vaststellen.
7: Waar geeft Vlaardingen volgend jaar miljoenen aan uit en waarop moet juist worden bespaard? Dat staat allemaal in de nieuwe begroting van de gemeente, die donderdag 17 september werd gepresenteerd.
1: En voor een nieuw college en een nieuwe wethouder financiën en een nieuwe burgemeester is zo'n begroting altijd weer even wennen, even nieuw.
4: We zijn net gestart als nieuwe coalitie en dan wil je natuurlijk ook gewoon wat punten uit je programma verwezenlijken. En zelfs dat is gelukt, dus ik ben echt super trots op iedereen. Ja.
3: Echt een topprestatie geleverd. Door onze ambtelijke organisatie. Want zoals je net gehoord hebt, er lag een behoorlijke uitdaging om de begroting structureel sluitend te krijgen. Dat is gelukt.
4: Nou, allereerst, voordat we de presentatie gaan starten, wil ik wel een aantal dingen zeggen.
7: Een gemeentelijke begroting laat zien hoeveel geld de gemeente binnenkrijgt, waar dat geld naartoe gaat en welke keuzes er worden gemaakt. Ook dit jaar is het een huishoudboekje van honderden pagina's, waarin de plannen voor 2027 en de jaren tot 2030 worden doorgerekend. Financieel krijgt Vlaardingen het voor volgend jaar nog rond. Als alleen naar de structurele jaarlijkse terugkerende inkomsten en uitgaven wordt gekeken, houdt de gemeente in 2027 zo'n 362.000 euro over. Dat er voor de jaren daarna tekorten worden verwacht, betekent niet dat die bedragen al vaststaan. Het gaat om verwachtingen voor de komende jaren en in de tussentijd kan de gemeente nog maatregelen nemen, maar die structurele tekorten zijn wel fors. In 2028 gaat dat om 6,4 miljoen euro en in 2030 loopt dat op tot bijna 7,7 miljoen euro.
4: Ja, we hebben nu nog niks uit het coalitieprogramma in de komende 3 jaar opgenomen, dus alleen voor 2027. Dus er staan nu al bedragen die flink de min ingaan voor die laatste jaren. Ja, en daar moeten we dus nog een takendiscussie voor gaan doen, zodat we gaan kijken waar kunnen we dan op gaan bezuinigen, wat kunnen we slimmer doen, efficiënter doen. We zitten natuurlijk al wel langer in financieel zwaar weer. Is niet altijd zo naar buiten gebracht, maar dat is wel zo. Het komt niet ineens uit als een konijn uit de hoge hoed.
3: Maar wat je ziet is dat we de afgelopen jaren natuurlijk heel veel besluiten hebben genomen waar we waarde toevoegen aan de stad, zou mijn voorganger gezegd hebben. Beslissingen over een zwembad, allerlei andere investeringen. En tegelijkertijd het Rijk dat heel veel taken over de schutting gooit richting gemeente. Wel taken, geen knaken. En dat kan natuurlijk niet. Wij moeten daar nu keuzes in maken. We zien op het sociaal domein, waar ik ook deels nu verantwoordelijk voor ben, dat die kosten echt gierend uit de maat lopen. En daar moeten we dus ook naar kijken om dat gewoon weer even in het normale perspectief te plaatsen.
7: De tekorten na 2027 hoeven dus niet zo te blijven. Om ze terug te dringen komt er een takendiscussie. Daarbij bekijkt de gemeente wat ze moet blijven doen, wat slimmer of goedkoper kan en waarop kan worden bezuinigd. Volgens wethouder Zolleveld is het doel om ook de jaren na 2027 uiteindelijk sluitend te krijgen.
4: Ik zou geen wethouder van financiën en oud bedrijfseconomie docent zijn als ik nu ging zeggen, maakt niet uit. Nee, die moet sowieso sluitend worden. Zeker.
7: Maar wat gaan Vlaardingers zelf van de begroting merken? Terwijl de gemeente op sommige plekken moet besparen, wordt op andere terreinen juist extra geld uitgetrokken. Zo investeert het college bijna 850.000 euro extra in veiligheid en handhaving.
1: Wat de Vlaardingers volgend jaar gaan zien is meer mensen in het toezicht en handhavingsuniform op straat. We gaan cameratoezicht uitbreiden. De wens is er om te komen tot een mobiele veiligheidspost. Dus eigenlijk een mobiel kantoor vanuit waar de BOA's opereren. En we zijn eigenlijk al begonnen in de Holierhoek, waar nu de borden staan, waarbij heel duidelijk wordt aangegeven wat er toe staan en wat niet. Maar ja, en we gaan natuurlijk ook gewoon door met het gewone werk. Dus de fietscontroleacties, straks een jaarwisseling waar we ook heel veel capaciteit in steken. Dus we gaan echt wel aan de slag.
4: Ja, ik vind het vooral fijn dat we echt heel veel op veiligheid hebben kunnen doen. Want dat was voor de coalitie wel echt speerpunt nummer 1. Nou, dat is ook echt iets wat de stad nodig heeft. We kunnen echt met 10 extra BOA's gewoon echt ook zichtbaar in de stad meer aanwezig zijn. En ik denk dat het voor de subjectieve veiligheid heel veel gaat doen.
7: Tegenover die extra investeringen staan ook bezuinigingen. In totaal wil de gemeente in 2027 voor ruim 5,6 miljoen euro aan ombuigingen doorvoeren. Een van de plekken waar wordt gekort is het evenementenbudget. Daar gaat vanaf volgend jaar jaarlijks 200.000 euro vanaf.
4: Ja, er is eigenlijk aan iedere afdeling, ieder team gevraagd van waar zien jullie ombuigingsmogelijkheden? Dus een beetje het laaghangend fruit is er nu zeg maar uitgehaald. En de afdeling kwam met dit voorstel. En het was in eerste instantie eigenlijk bedoeld om dan gewoon 2 ton te minderen. Die 2 ton is opgeplust toen Vlaardingen 57 er was. In dat jaar waren er natuurlijk heel veel extra evenementen. Toen is er 2 ton bij subsidies opgeplust. Maar dat is altijd blijven staan. En dan kan je natuurlijk denken, nou ja, laat maar lekker staan, want we zien wel. Maar we zien ook wel dat er nog wat ruimte is. En ja, dus ik denk dat het op zich een logische keuze is dat als er dan bezuinigd moet worden, je dat doet. Maar we brengen het dus eigenlijk terug naar het niveau van voor Vlaardingen 57 en niet verder terug dan dat.
7: Daarnaast wil de gemeente de bewaakte fietsenstalling in het centrum onbewaakt maken. Dat moet 135.000 euro besparen. Ook binnen de eigen organisatie wordt bezuinigd. Zo gaat het kantoorgedeelte van het stadskantoor op vrijdag dicht. Daarmee wil de gemeente jaarlijks 50.000 euro besparen. Ook binnen de jeugdhulp wil de gemeente besparen.
2: Dat houdt vooral in dat we heel goed gaan kijken naar of dingen op een efficiënte manier gebeuren. Een van de, ja, ik zou haast willen zeggen dat we het nu als een soort toverwoord in zorgland noemen. En dat is een preventieve aanpak. Dus probeer aan de voorkant zoveel mogelijk dingen goed te regelen. Waardoor je de indicaties die je aan situaties, aan cases noemen ze dat dan, dat je daar een betere indicatie aan kan geven. En zeker aan de voorkant, want die kinderen, in een aantal gevallen is dat ook gewoon bewezen, die komen in zwaardere jeugdhulp terecht die eigenlijk niet nodig is als je aan de voorkant beter je werk gedaan had.
7: Dat moet jaarlijks 250.000 euro schelen. Terwijl de gemeente dus op verschillende plekken bezuinigt, probeert het college extra lasten voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. De onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolheffing worden niet extra verhoogd bovenop de inflatie. Voor een bewonersparkeervergunning gaan inwoners wel meer betalen.
3: We willen het parkeren op straat niet verhogen. Nou, dan is dit een maatregel die we nemen. Dat voor de eerste bewonersvergunning, die gaat €2,25 per maand omhoog. En voor de tweede bewonersvergunning gaat hij rond de €2,91 per maand omhoog. Ja, dat is vervelend, maar uiteindelijk ook niet onoverkomelijk. En het is gewoon een maatregel die we nu treffen om ook op die manier de begroting sluitend te krijgen.
7: Daarmee verwacht de gemeente jaarlijks ongeveer 126.000 euro extra binnen te krijgen.
3: Het college is voornemens om in de wijk Vijf Sluizen een vorm van parkeerregulering toe te passen. Ik verwacht ook dat we dat dit jaar zullen besluiten als college. Dan duurt het overigens nog wel 9 tot 12 maanden voordat het ook daadwerkelijk is ingevoerd. Dat heeft gewoon te maken met allerlei praktische dingen. Hoeveel woningen staan er? Welke vorm van parkeerregeling ga je toepassen? Maar je zult ook begrijpen dat op het moment dat je het gebied uitbreidt, dat kan het ook zomaar zijn dat je de kosten voor het op straat parkeren niet per se moet verhogen. Nou, die afweging moet het college nog maken en uiteindelijk ook het gesprek daarover voeren met de stad en met de raad.
1: Kijk, één ding wil ik er wel bij zeggen tegen iedereen in Vlaardingen. Het is een geweldige stad. Het is een fantastische stad. En natuurlijk, we hebben echt wel een paar dingetjes die we beter kunnen maken. Maar we pakken dat echt op als gemeente. En daar waar nodig, daar zijn we er hard in. Hè? Dan sluiten we een kapperszaak. Maar deze stad is zoveel meer dan alleen veiligheid. Deze stad heeft tot nu toe, heb ik een jaar lang festivals meegemaakt, zonder wanklank, zonder toestanden. En dan denk ik, jongens, we kunnen het wel met z'n allen. Laten we dat vooral vasthouden.
8: Ja, dus als ik het zo hoor, is het niet even uitrusten zo na de begroting, maar moet u gewoon weer aan de slag?
3: Nou ja, kijk, we hebben vooral een heel kundig ambtenarenapparaat wat daarmee aan de slag moet. Maar dat betekent ook dat mevrouw Solleveld, collega Solleveld en ik bestuurlijk degene zijn die namens het college met de ambtenaren gaan kijken welke voorstellen gaan we nu doen.
4: Gaat zeker goed komen.

0: Khaled. En hij scoorde in de jaren 90 een hit met Didi. En daarvoor Lady Gaga met Bad Romance. Het sportterrein van SC Twist werd afgelopen woensdag niet alleen ingezet voor korfbal of handbal. Tijdens het Vlaardings Sportfeest kregen kinderen tussen de 4 en 10 jaar de kans om gratis te proeven van maar liefst 14 uiteenlopende sporten. Het doel van het evenement, georganiseerd door Vlaardingen in Beweging, is dan ook om de Vlaardingse jeugd te laten ontdekken welke sport echt bij ze past.
1: Heb je zin om weer snel door te gaan?
2: Ja.
1: Nou, succes.
2: Ik denk Bob ook.
1: Oh, wat is dat?
2: Bob? Bob de bal.
1: En wat ga je daarmee doen?
2: Stutteren.
3: Basketbal, karate, rugby of toch dansen. Kinderen van 4 tot 10 jaar konden op woensdag 16 september verschillende soorten sport proberen tijdens het Vlaardings Sportfeest. Om erachter te komen wat het best bij hen past. De middag werd georganiseerd door Vlaarding in Beweging en vond plaats bij het SC Twist Sportgebouw.
4: Alle kinderen die kunnen hier verschillende sporten proberen. En dit jaar zijn er totaal 14 sportaanbieders die eigenlijk al hun sportaanbod laten zien. Met als doel dat er uiteindelijk zoveel mogelijk kinderen lid worden van een sportvereniging.
1: Wat vind je ervan? Ja? Waarom is het zo leuk?
5: Omdat je kan sporten.
6: Omdat ik kan sporten uitproberen waar ik van ook niet wist dat ze bestaan.
4: We vinden het belangrijk om kinderen ook echt te laten zien wat verschillende sporten zijn. Ook om te voorkomen dat de ouders eigenlijk iets kiezen wat zij vooral leuk vinden. En hier kunnen ze zelf echt kijken van wat vinden ze leuk. En vervolgens kunnen ze naar die sportvereniging toe.
7: Wat ik fijn vind om te zien is dat er respons is op dit initiatief. Maar ook dat wij gewoon goed georganiseerde sporten hebben in Vlaardingen. Want er zijn 12 sporten hier aanwezig die dus allemaal hun sport onder de aandacht willen brengen. Ja, en daar begint het bij.
1: Heb je al iets gedaan waarvan je dacht, dit vind ik wel leuk. Dit wil ik nog wel een keer doen later.
5: Scouting, maar daar zit ik al op. Ik denk basketbal.
1: Basketbal, was je een beetje goed?
5: Ja.
1: En wat heb je allemaal gedaan, geprobeerd?
6: Karate. Dansen.
1: En heeft u al talenten gespot?
7: Nou, ik moet je zeggen, in de ene sport heb ik dat sneller door als in de andere. Maar ik heb even heel stiekem ook naar judo gekeken. En de manier waarop ze dat doen, snap ik.
1: En het is best wel druk. Wat vinden jullie van de opkomst?
4: Ja, het is mega druk. Daar zijn we heel blij mee. We hadden vanmorgen al meer dan 150 aanmeldingen. En er zijn er nog heel veel bijgekomen die zich niet hadden ingeschreven. Dus dat is super fijn. Groot succes. Ook leuk om te zien. Iedereen is bezig. Er is genoeg te doen. Dus volgens mij alleen maar gezellig.
1: Ik wens je nog heel veel plezier.
5: Oké.

0: Justin Timberlake en Chris Stapleton, Say Something. En daarvoor hoorde je Taylor Swift met The Fate of Ophelia. Zo'n 150 deelnemers hebben vorige week zondag meegedaan aan de 11e editie van de Mud Run in de Vlaardingse Broekpolder. En drie verslaggevers van twee doken zelf ook de modder in.
1: We zijn gearriveerd. Zondag 13 september. We weten wat dat betekent. De Mud Run.

0: heel spannend.
1: Echt mega spannend. Maar ja, we hebben natuurlijk wel een kleine training gehad al, maar zijn jullie er klaar voor?
2: Echt maandenlang getraind.
3: Ja, we hebben heel veel getraind.
2: Maandenlang getraind. Maar vanochtend even lekker ontbeten,
3: ja,
2: toch?
3: Rekken, strekken.
2: Ja.
3: Maar kan je echt altijd klaar voor zijn mee?
1: Nou, ik heb echt een rugconditie, hoor. Ik ben echt aan jullie leven.
4: Heel fit. We zijn gewoon heel fit.
2: Meert, ja, jij hebt een fantastische yoga dag.
1: Ja. Laten we even Jel doen om even in te komen.
5: Jel, Jel, Jel. Rollen in de modder en heel snel.
6: We beginnen met de warmingen.
7: Goed.
1: Ik ben best wel moe en we moeten, hoeveel kilometer nog? Ik denk nog 4,5. Dat is wel leuk.
8: Ik heb mijn vader al een weekendje met z'n tweeën. Ja, dat is wel leuk.
1: Ja?
8: Ja.
1: Want ben je normaal een beetje sportief?
8: Ja.
1: Wat doe je dan?
8: Sporten, floorbal, scouting, frisbee.
1: Dus dit is voor jou heel makkelijk allemaal?
8: Nou, een beetje.
9: Maar je ziet in die ogen dat je de tijd voorbij ziet tikken. Hè?
1: Ja, je wordt opgehouden, hè? Ga maar snel maar verder. Succes!
9: Succes!
10: Ik ga je nog zelf, jij bommetje!
1: Oké, ga maar. Oké! Oh, ik ga helemaal af niet!
10: Ja, harder!
1: Hoe moet dit? Oh, zo!
11: Jij neemt de tijd, hè?
12: Niet al.
1: Het roept niet zo lekker.
8: Hallo?
1: Kom. Nee. Nou, we gaan door. Kunnen we ook...
2: Eventjes, wat vonden jullie tot nu toe het leukst?
8: Die mat, denk ik wel.
2: Ja?
8: Ja.
2: Ja? Waarom?
8: Omdat je dan heel wat zo naar beneden glijdt. En haar vader, die duwde mij ook. En toen ging ik nog harder.
2: Zullen we dan heel eventjes met z'n allen? Doen we even een yell? Oké, 3, 2, 1, let's go. Oké, let's go, kom. Yeah. Succes.
13: Dankjewel.
2: Veel plezier. Ik blijf nog wel even.
1: Zo hard bezig.
2: Weert is klaar.
1: Even een kleine break. Ik ging net even de route bekijken.
14: Je dacht, we zijn op de helft. We zijn er bijna. We zijn er pas om 1/3. We zien dat.
1: Oh, nee. Vijf seconden uitrusten en dan gaan we.
14: Zullen we die
1: vijf?
2: Maar zij is ook een soort
1: kenau. Drie. Ja, hallo. Even kalm.
2: Kom.
1: Ik ga echt niet, hoor.
2: Kom,
1: Weert. Nee, ik ga niet.

0: Vertel even.
1: Tot hier in de modder. En we zijn kapot.
2: Ik wil niet even op meer geletten.
3: Ja. Oh ja, laat even.
2: Je bent daar op de helft.
1: Godzam.
4: Dit meen je niet. Ja. Dat kan niet, dat kan niet.
1: Is dat serieus?
3: Ja.
1: Ik dacht echt, ik dacht we zijn er bijna.
5: Wij dachten dat hier dan maar het einde was.
1: Alsjeblieft.
3: Ja, kom maar.
4: Nee joh, dat lukt wel.
3: Ik glij gewoon.
1: Ja, even een klontje. Even een lichaam.
5: We zijn er nu wel een beetje klaar mee, of niet?
2: Ja.
5: Stiekem een heel
3: maar we genieten er ook wel van.
4: Ja, het is al steeds leuk.
1: Het is eigenlijk eerlijk.
3: We gaan nu eens lekker zwemmen om even alles lekker een beetje schoon te spoelen.
5: Allerlaatste.
2: Waar heb je allemaal pijn?
5: Nou, ik heb hier pijn. Hier pijn. Ik heb hier pijn.
4: Ja.
2: Maar wat vond je ervan?
3: Ik vond het eigenlijk ook heel leuk. Ja. Ik zou het. Ja. Want dit is echt iets wat je normaal nooit doe. Ik niet in ieder geval.
4: Nee, nee.
3: En het was wel. Ja, het was gewoon heel lachen.

0: De soulklassieker is dat natuurlijk van Aretha Franklin, Think. Enkele Vlaardingse bezienswaardigheden spelen de hoofdrol in een nieuwe set kleurplaten. De Vlaardingse illustrator Esther Jonkman brengt in oktober een map vol Vlaardingse illustraties uit. In de tekeningen komen de vaste thema's van Vlaardingen terug, zoals haringen, de zeemanscultuur en architectuur.
1: Ik zat net te denken, je bent eigenlijk een beetje de stadsillustrator van Vlaardingen.
2: Vind ik wel een hele grote eer hoor, als je me zo zou noemen. Dan voel ik wel een beetje druk.
3: Als ware stadsillustrator fietst de Vlaardingse Esther regelmatig door haar eigen stad op zoek naar mooie gebouwen. Hier maakt ze uiteindelijk illustraties van die de Haringstad in een nieuw perspectief zetten. Na het maken van aanzichtkaarten, posters en andere tekeningen kwam ze op een nieuw idee. Kleurplaten met als thema, je raadt het al, Vlaardingen.
2: Het is dus een map geworden, zodat je lekker wat losse bladen hebt om zelf mee te tekenen. Er zit in elke map een leuke aanzichtkaart die opgestuurd kan worden. En dan zitten er 11 kleurplaten in met herkenbare iconen uit Vlaardingen. En 2 grote, dus totaal 13, 2 grote platen. Ik ben een echte Vlaardinger, een haringkop. En als je zo vanuit... door Vlaardingen fietst en denkt, goh, hoe zal ik Vlaardingen vastleggen? Dan ga je met een andere blik kijken. En dan zie je ineens eigenlijk hele leuke gebouwen, zoals de visbank, maar ook het stadhuis. Ik ben niet echt iemand die op straat tekent. Ik maak wel veel foto's. Dus ik ga wel naar de plekken toe om zelf foto's te maken. Ook laatst met het stadhuis voor mijn kleurboek. Dacht ik, ja, ik wil wat details vastleggen, maar ook het stadsarchief. Dan ga ik daar wel heen om echt nog eens goed te kijken van, goh, wat zit er nou allemaal op dat gebouw aan, ja, reliefs of kenmerkende torentjes of dat soort dingen. Wat ga ik ermee doen? Ik weet het niet zo goed. En op een gegeven moment heb ik ook haringen en dan ga ik daar, soms knip ik ze uit en ga ik daarmee schuiven. En heel analoog trek ik dat dan over op een lichtbak. En dan denk ik, hé, hier kan ik een nieuwe compositie mee maken. En hier staat dat figuurtje. En dan denk ik, hé, hier vind ik dat nog wat leeg. Dus misschien wil ik nog wel dat daar iets uitkomt. Of dat daar wat als een golf. En dan ga ik dat zo uitproberen. En als ik denk, nou, dit is goed, dan ga ik met lijnen werken. En ik werk dan met verschillende pennen en stiften om ook verschillende lijndiktes te maken. Mensen, als Vlaardinger ben je dan een haringkop. En toen dacht ik, ah, een kopje, kop en schotel. Ik maak daar een haringkop van.
1: Ja.
2: Dus dat vind ik een leuk woordgrapje eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja.
3: En vanaf oktober kan de Vlaardinger dus zelf de illustraties van Esther inkleuren.
2: Ik zeg tegen mijn kinderen altijd, als je tekent ben je zelf de baas. Mag je lekker zelf beslissen hoe je het doet. MUZIEK

En ook een Eva Max met Car Keys. En daarmee zit deze aflevering van het weekoverzicht erop. Vanaf morgen zijn er natuurlijk weer diverse nieuwe actualiteiten te horen op de radio en te zien op de televisie van Omroep 2. En voor meer informatie kun je ook altijd kijken op de website www.ditis2.nl. En dat is T-W-E-E, www.ditis2.nl. Ik wens je nog een fijne zondag toe.

0: Balkan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Antiek en Curiosa.
3: Patrick de Boer.

is een liedje dat aan beide voorwaarden voldoet van Antiek en Curiosa. Dat komt uit 1980. En dat was een typische combi, hè, van Olivia Newton-John en de Electric Light Orchestra. Ze namen ons mee naar Xanadu. Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek op deze zondag 20 september 2026. Tot 5 uur vanmiddag Antiek en Curiosa, waarin we op de zondagmiddag lekker struinen door de muziekgeschiedenis uit de vorige eeuw. En elke week een andere letterbak en vanmiddag de gecombineerde letterbak X, Y, Z. En dat is de laatste van het rondje. Daarna gaan we weer terug naar de A. En X die is gelijk leeg met Xanadu van Olivia Newton-John, want dat is de enige die erin zat. En het was een typisch plaatje, ook uit een typische film, waarin het ging over het bouwen van een jaren 80 rollerdisco in een voormalige nachtclub uit de jaren 40. Rar. Nou, dat was in het kort ook het merkwaardige plot van deze ook al vreemde film, waarin Olivia Newton-John de hoofdrol speelde. En daar krabden veel mensen zich bij het achterhoofd voor. Want ze zat in Grease natuurlijk. Had een rol voor het uitkiezen. En dan kies je voor Xanadu. Ja, de hoofdrolspeler van Grease was ook gelijk klaar. Daar hebben we ook nooit meer wat van gehoord. Ja. De soundtrack die was ook bijzonder. Want ik zei het al, je hoorde zowel Olivia Newton-John als de Electric Light Orchestra. Maar laat de soundtrack nou wel gewoon een groot succes zijn. En het titelstuk ook, want dit werd gewoon een nummer 1 hit. De film overigens niet, die flopte genadeloos. Gaat verder nog de geschiedenis in als de laatste film waar Gene Kelly nog een rol in speelde. Maar het was een bijzondere film en dat was het. Maar het liedje was dus leuk, Xanadu van Olivia Newton-John. Dan gaan we in de combibak X, Y, Z verder met een nummer van het album Footloose and Fancy Free. Dat is een album van Rod Stewart. Hij schreef dit nummer tijdens de breuk met actrice en model Britt Eklund. De single kwam tot nummer 7 in de Nederlandse top 40. Rod Stewart in Antiek en Curiosa met You're in My Heart.

gitaren dat erin zit. We hoorden Rod Stewart met You're In My Heart uit 1977. Ja, de Batman Turner Overdrive werd in 1970 opgericht door Randy Bachman en Chet Allen van de Guess Who, samen met Robbie Bachman en Fred Turner. Na twee albums werd Allen vervangen door Tim Bachman en met de naam Batman Turner Overdrive. En dit nummer zou je de signature hit van de band kunnen noemen. Ja, dat stotteren, dat was een grapje. Maar dat bleef erin zitten, want het had effect en leverde ook in Nederland een succes op voor Batman Turner Overdrive. Ze kwamen ermee tot nummer 3 in de Nederlandse top 40. En daarvoor is Rod Stewart met You're In My Heart. En daar heeft hij het in die single over A Big Bosomed Lady With A Dutch Accent. Wie is dat? Wie is die dame? Wie? Je zou wel zeggen, misschien is die Vanessa tegengekomen, maar... Dat was 1977, ja. Ja, het zou kunnen natuurlijk, maar... Anyway. Kom in ieder geval tot nummer 7 in de Nederlandse top 40... voor de meeschrijvers onder ons. Deze dame, dat is een zangeres uit Groot-Brittannië... die kreeg een platencontract nadat ze in een tv-documentaire werd gevolgd... waarin een onbekende zangeres werd gevolgd... om te laten zien wat je allemaal moet doen om de top te bereiken. Daardoor werd ze bekend... En zei de platenmaatschappij, ja, hier heb je een platencontract, want je bent bekend, de mensen kennen je. Ja, snap je het nog een beetje? Met dit nummer zou ze haar derde hit in Nederland scoren. Later zou ze gaan horen tot de entourage van Prince, en het is ook Amerikaanse Sheena Easton. En deze komt uit 1982. You Could Have Been With Me.

mooie werkje van Jermaine Jackson. You're supposed to keep your love for me. Van de LP Let's Get Serious. En dat was de single in Nederland, Let's Get Serious. Dit kwam daarna nog uit, maar het werd een klein hitje in Amerika. Komt tot nummer 32 in de Billboard Hot 100. En in ons land geen hit, omdat het dus geen single was. Maar waarom laat ik het nou horen? Nou, het nummer werd geschreven door Stevie Wonder. Die hoorde ook al een beetje op de mondharmonica een beetje voorbij komen. En zeg zelf, het is een mooi liedje. Hè? You're supposed to keep your love for me, zo heet het. En Jermaine Jackson scoorde er dus een klein Amerikaans hitje mee in 1980. En voor Chinaïsten, You Could Have Been With Me, zong ze in 1982. Dat is de dame die dus bekend werd omdat ze gevolgd werd in een tv-documentaire over wat je allemaal moet doen om bekend te worden. Ja, zo kan het soms gaan. Dan gaan we naar een legendarisch album. Dat uitkwam in 1962. Dat heet Modern Sounds in Country and Western Music. En dat is een album dat werd gemaakt door Ray Charles. En dat is een bijzonder album omdat daarin Ray Charles country muziek liet horen. En dat waren toch echt gescheiden werelden hoor. Soulmuziek aan de ene kant en de countrymuziek aan de andere kant. Dus het was wel vreemd dat een soulartiest countrymuziek ging opnemen. Kijk, een paar jaar geleden had je Beyoncé en toen was ook iedereen... Oh, ze doet country! Ja, hallo. Ray Charles was er al 1962 mee bezig, hè? Hey, hallo. 1962, hè? Ik roep het nog maar even. En zo ook dit nummer dat je gaat horen. Dat was oorspronkelijk ook een country song. Werd in 1955 geschreven door Cindy Walker en Eddie Arnold. Ray Charles zou er nummer 2 hit mee scoren in Amerika in 1962. En zoals gezegd dus een van die prijsnummers van dat fameuze album. Ook overigens prachtig. Modern Sounds in Country and Western Music. Daarvan nu deze. You Don't Know Me.

uurtje met muziek uit de jaren 60. Dit waren The Fortunes. And You Gave Me Somebody to Love. Van de Britse groep uit Birmingham. In 1962 als Close Harmony Trio begon onder de naam The Cliftones. Het eerste succes komt er in 1965 als ze met de door Roger Greenaway en Roger Cook geschreven You've Got Your Troubles de hitparades halen. En dit nummer was in de zomer van 1966 de vierde hit, maar het was wel een heel kleintje. Kwam niet verder dan nummer 38 en 1 week notering in de Nederlandse top 40. 40 1 punten, hou je dus wel geteld 3 punten mee in de overzichten. Voor mooie Ray Charles, You Don't Know Me, uit 1962, compleet met orkest en goed gearticuleerd, want dat heeft hij vroeger zo geleerd. Ja, dan is het leuk hè, dat we 2 jaar geleden zo ondersteboven waren van dat Beyoncé country muziek gebruikte. Nou, Ray Charles deed dat dus al in 1962, met dat album Modern Sounds in Country and Western Music. Wat trouwens ook een prachtig album is. Staat trouwens ook de originele versie op van Eenmaal Kom Jij Terug van Koos Alberts, hè? Om die reden al een leuk album. 6 minuten over 4:30 tot 5:00 vanmiddag. Antiek en Curiosa bij Streekomroep 2. En dan struinen we lekker op zondagmiddag door de muziekgeschiedenis van de vorige eeuw. Met elke week muziek uit dezelfde letterbak. Tenminste, de plaatjes die beginnen met dezelfde letters. In dit geval, want het is vandaag de combibak XYZ. Nou, niks is al leeg, hè, doordat we Xanadu van Olivia Newton-John en de Electro Light Orchestra hebben gedraaid. Dus er zitten alleen nog I en Z in. Het zal vooral veel I zijn vanmiddag. Nog een beetje dat alvast. Deze zit er ook bij. Dat is van een band die wij in Nederland vooral kennen van het nummer Drive. Dat in 2 keer de hitparades zou halen. 1984 en 1985. En de eerste keer, na 1984, werd die hit Drive van de Cars opgevolgd door dit liedje, You Might Think.

Phil Collins met een mooi liedje uit de Disney-tekenfilm over... Ja, ik kan dat niet, hè. Tarzan, You'll Be In My Heart. Dat was een film uit 1999. En dat was ook het jaar dat dit liedje van Phil Collins verscheen. En daar had hij succes mee, want hij kreeg er een Golden Globe voor... en een Oscar voor beste originele nummer. Hij tekende ook voor de soundtrack van deze film. Zoals bijvoorbeeld Elton John dat een paar jaar daarvoor had gedaan bij The Lion King. En voor de Cars, You Might Think, uit 1984. Dat was de opvolger van de hit die ze scoorde met Drive. Dat zou nog een keer de hitparade halen, maar dan in 1985. En dat had weer alles met Live Aid te maken. Een Canadese zangeres nu, die deze tijd weer volop in de belangstelling staat... door haar huidige reeks concerten in de Paris La Défense Arena. Die reeks is vorige week gestart op 12 september. En ze moet daar nog even wel zingen, want die reeks duurt nog tot 17 oktober. Maar iedereen is heel blij dat ze weer in de gelegenheid is om concerten te geven en te zingen. Zij zelf ook, want zeker dit eerste concert, dat was toch wel even een dingetje... dat ze dan het eerste lied had gezongen en toch een traantje wegpinkte... door te beseffen dat ze weer voor het publiek kon zingen. Nou, omdat dat concert dus in Frankrijk is... Daarom ook een Franstalige plaat van deze zangeres. Want die kwam toevallig in de letterbak XYZ ook voorbij. En over wie hebben we het dan? Dan hebben we het natuurlijk over Céline Dion. Je hoort van haar een nummer uit 1998. Van het album S'il suffit d'aimer. Daarop staat ook dit nummer dat ik in mijn beste Frans voor je zou aankondigen. Sora Souris.

Ja, zo had ik het programma ook kunnen noemen. Yesterday Once More. De prachtige muziek van de Carpenters. Maar voor we terug gingen naar het jaar 1973. De band die natuurlijk werd... neem me niet waarlijk. De band die werd gevormd door broer en zus Richard en Karen Carpenter. Richard was van de muziek. En van de teksten. En Karen, dat was de zangeres die zo prachtig zong. Ja, dit werd ook een grote hit. Nummer 2 in Engeland en Amerika. En in ons land kwam het tot nummer 5 in de daverende 30. En nummer 7 in de Nederlandse top 40. Dus het was een grote hit ook in 1973. Uit hetzelfde jaar kwam het liedje dat je ervoor hoorde. Chai Coltrane, ook mooi. You Were My Friend. Haar tweede en laatste hit. Ze had een nummer 1 gescoord met Go Like Elijah. En dit was de opvolger daarvan. Die kwam tot nummer 11 in de Nederlandse top 40. En nummer 12 in de daverende 30. En daar nog voor om het rondje zoet helemaal compleet te maken. Celine Dion met Sora Suri. En dat was een single uit 1998. Maar die deed niet zoveel. Die bleef steken in de tipparade. En daarmee zit het eerste uur uit de letterbak X, Y, Z erop. En er is nog een deel 2. Zometeen na het nieuws van 4 uur. En die gaan we beginnen met een groot muzikant. Nu als uitvoerend artiest, want we hoorden al werk dat hij geschreven had voor Jermaine Jackson. We gaan hem als artiest zometeen als eerste zelf horen. En er komen nog veel meer liedjes voorbij uit die letterbak X, Y, Z. En nu eigenlijk is dat Y, Z, want de X die is dus leeg. Maar goed, meer liedjes uit die letterbak hoor je zometeen in deel 2 van dit programma. Altijd een Curiosa. Na het nieuws van 4 uur. Tot zo.

0: Hoogkamp met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt er ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Antiek en Curiosa.
3: Patrick de Boer.

romantische jongen, die Stevie Wonder. Hoorden we al bij het nummer dat hij schreef voor Jermaine Jackson. En nu ook zelf als uitvoerend artiest. Met deze uit 1973, je hoorde Sunshine of My Life. Hartelijk welkom bij het tweede en laatste uur van Antiek en Curiosa. Met muziek uit de vorige eeuw. En vanmiddag uit de letterbak XIZ. En daarin zat ook You Are the Sunshine of My Life van Stevie Wonder, van zijn veelgeprezen album Talking Book. Dat was overigens maar een klein hitje hoor in ons land. Kwam niet verder dan nummer 32 in de Nederlandse top 40. Oh. Ja, ik denk dat veel mensen de LP al hadden. Want dat was wel een groot succes. Maar het is romantisch als iemand tegen dat tegen je zegt You Are the Sunshine of My Life. Nou, dan kom je binnen. Scoor je punten mee, denk ik zo. Tot 5 uur vanmiddag nog veel meer van de liedjes uit de letterbak XIZ, zei ik je al. Met nu het volgende stadium van de relatie. Als je er bent, dan kun je ook allerlei problemen erin zien. En dat was weer de inspiratie voor de 7e hit van Barry White in Nederland. Het was ook de laatste hit uit zijn succesperiode van de jaren 70. En Barry White schreef dit nummer samen met Ray Parker Jr. Ja, inderdaad, dat is die man van Ghostbusters. Maar dat was later hoor, dat was 1984. 8 jaar daarvoor in 1976 wisten we dat nog niet. The Walrus of Love, zo werd hij ook wel liefkozend genoemd. Het verhaal gaat dat ze het ooit geëxperimenteerd hebben met de muziek met twee van die hele grote logge bultruggen. Maar toen de muziek van Barry White hoorde, was dat ook die beesten toch wat nerveus werden, zou ik maar zeggen. In Antiek en Curiosa gaan we nu muziek draaien van Barry White. En het nummer 7 in Nederland scoorde die in 1976. Met deze. You See the Trouble With Me.

Volgens de westerse beschrijving 1977. Althans, de zong erover. Al Stewart, singer-songwriter uit Schotland. Year of the Cats. Met de saxofoon-solo die je nu niet hoort van Phil Kenzie. Ja. Dit was de single edit. Daar is de saxofoon-solo uitgeknipt. Oké. Yes, single kwam tot nummer 6 in zowel de Nederlandse top 40 als de nationale hitparade. En is een klassieker die in alle edities van de top 2000 heeft gestaan. In de laatste editie voor de meest schrijvers onder ons op nummer 595. En voor Buddy White. You See the Trouble With Me zong hij in 1976. Sluit dan weer aan op You Are the Sunshine of My Life. Hè? Dat is het stadium daarna, zou ik maar zeggen. Dat je kunt hebben in een relatie. Antiek en Curiosa, zo heet het programma waar je naar luistert bij Streekomroep 2. Nu ook nog andere programma's natuurlijk hebben. Dat is vandaag nog van 7 tot 8 het programma Kunstzinnig. Want na dit programma hoor je 2 uur muziek tot 7 uur vanavond. En als het open is, dat weten we ook niet altijd. Maar als het open is, dan is er vanavond van 8 tot 10 ook het zondagavondcafé met Hans Blazer. En ik vertel je alvast even dat ik er volgende week niet ben. Er is genoeg antiek en curiosa in bijvoorbeeld Schiedam te zien bij de Brandersfeesten, kan ik me zo voorstellen. Maar hier in de studio moet je het even laten voor wat het is. Hoor je wel 2 uur leuke muziek. En het programma is er dan de week daarna weer. En dan zitten we op 4 oktober. En dat gaat snel, hè? Zitten we al bijna weer in de laatste maanden van het jaar 2026. Ja, je ziet ook al de kruidnoten en zo. En de chocoladeletters en de banketstaven in de winkels liggen. Dus onder motto, je kan het maar alvast in huis hebben, nietwaar? Nee, ja. In Antiek en Curiosa uit de letterbak IZ gaan we nu verder. Want X die hadden we al gehad, die was leeg. Gaan we nu verder met een nummer 1 hit uit 1988. En dat was een nummer 1 hit voor een zanger en muzikant uit Guinea. Die met het nummer ook zijn enige hit zou scoren. Het werd gezongen in een Afrikaanse streektaal. Maar desondanks werd het zowel nummer 1 in de Nederlandse top 40 als in de nationale hitparade top 100. Al was het maar omdat er een remix van werd gemaakt. En die deed het zo lekker in de Franse discotheken. En daardoor kwam het lied ook over naar ons land. Morikante komt nu voorbij in Antiek en Curiosa. Met zijn enige hit. Jekke, jekke.

Ja, de Zuiderwetse Soul hoor, 1971. Maar ik vind het wel heel mooi dit hoor. De Stylistics. En You Are Everything. We zijn wel in een romantische bui met de liedjes, hè, vanmiddag. Nou, nou, nou. De Stylistics dus, hoorde je. Met een nummer van hun debuutalbum dat in Amerika een top 10 hit werd. Wij kennen het nummer eigenlijk vooral van de coverversie. Diana Ross en Marvin Gaye coverden het met succes voor hun duettenalbum in 1974. En dat was de versie die wel een hit werd in Nederland. En die komt ook nog wel een keer voorbij, die versie van You Are Everything, want die is ook mooi. En voor Monicante, Jekke Jekke, uit 1988. Of zoals ze vroeger wel de grap maakten, nooit naar buiten zonder je Jekke Jekke. Ja, het is dus muziek in een Afrikaanse streektaal, maar zet er een moderne beat onder en voilà! Nummer 1 in 1988. Nou, iets heel anders nu. Een nummer dat werd geschreven door Ellert Driessen en Robert en Belinda Muldijk. En dan hebben we het over muziek van Rob de Nijs. En dit is een liedje dat niet in het concert zat, waarbij er nummers van Rob de Nijs... Ofwel eigenlijk, ik weet het eigenlijk niet, waar deze erbij zat. Komt in ieder geval van het album Overleven en was in 1998 de laatste hit voor Rob de Nijs in de Nederlandse top 40. Kwam tot nummer 23 in deze lijst. Ja, ik zei het al, het is een ander nummer dan dat we eigenlijk gewend zijn van Rob de Nijs. Maar het is wel een heel mooi liedje om even goed voor te gaan zitten uit 1998. Zo zal het zijn.

0: Vroeg Motown succes uit 1963 van Mary Wells. You lost the sweetest boy.
1: 2.
0: Ja, want dat was een dame uit de begintijd van Motown. Een van de sterren van de vroege jaren 60 voor dat label. Ze kwam ermee tot nummer 22 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Maar het is wel een interessante single omdat het de geschiedenis ingaat als het nummer waarop zowel de Supremes als de Temptations in het achtergrondkoor zijn te horen. Zo, dan hebben we nog wel wat muzikanten van dienst erin staan. Dat was dus uit 1963. En daarvoor uit 1998, Rob de Nijs, Zo zal het zijn. Nou, ik heb nog even gekeken naar de playlist van Ahoy zingt Rob de Nijs, maar daar werd het wel in gezongen. Roxanne Hazes bracht daar een mooie versie van dit ook mooie nummer van Rob de Nijs. Dat is officieel zijn laatste hit in de top 40 werd, 1998. Daarna bracht hij natuurlijk nog wel een aantal ook mooie albums uit, maar daar kwamen geen singles vanaf, of althans singles die de hitparade niet wisten te halen. Even kijken, waar zitten we nu? Ja, bij deze. Dan gaan we naar 1981 terug. Een zangeres die haar carrière begon in de Australische versie van de musical Hair. En met dit nummer haar enige hit in Nederland scoorde in 1981. Ze heeft ook nog een mooie versie van Many Rivers to Cross, maar die is bij de letter M. En omdat we bij de letterbak XI zitten, komt deze voorbij van Marcia Hines. Your love still brings me to my knees.

duo Shields and Crofts. Dat is een curiosa en deze heette Your Love. En kwam uit 1978. Jim Shields en Dash Croft, zo heette ze helemaal voluit. En met dit nummer scoorden ze hun laatste Amerikaanse nummer, of een Amerikaanse

in de Billboard Hot 100. Het komt op nummer 18. Nederland was het single die de hitparade niet haalde. Maar daarom kan ik het hier in Antieke Curiosa lekker aan je laten horen. Zoals we op de zondagmiddag lekker struinen door de muziek van de vorige eeuw. En deze dus uit de letterbak XIZ uit 1978. You're the Love. En daarvoor Marcia Hines, Your Love Still Brings Me To My Knees. En dat was er eentje uit 1981. En dan gaan we een beetje naar de soul en disco toe met deze uit 1979 van Al Hudson & Partners. You Can Do It.

Ja, dat is grappig deze. Als je dit duo eigenlijk alleen kent van de grote hit... Do That To Me One More Time. Er zit eigenlijk de voorloper daarvan. You Never Done It Like That, You're The Captain and Tennille. En dat was een bijzonder duo, de Captain and Tennille. Werd gevormd door Daryl Dragon. Die werd de captain genoemd omdat hij vaak een kapiteinspet droeg. En Tony Tennille. Nou, met dit nummer You Never Done It Like That scoorde ze een top 10 hit in de Verenigde Staten in 1978. Wij kennen ze dus van de hit die ze 2 jaar later hadden, Do That To Me One More Time. En daarvoor You Can Do It, Al Hudson & Partners uit 1979. Eens even kijken naar de tijd. En dan zitten we bij de laatste 3. Ja, daar zitten we wel zo'n beetje in. Eens even kijken... Ja, ik zal de laatste van die 3 beginnen met deze. Met de Caruso van de popmuziek, zo werd hij genoemd. En hij schreef dit nummer nog samen met Jeff Lynne en Tom Petty. Met de bedoeling om een glorieuze comeback te maken, want het album kwam eraan, Mystery Girl. Maar helaas, dat mocht niet zo zijn. Hij kon niet lang genieten van het succes van zijn comeback. Want hij overleed op 6 december 1988 aan een hartaanval. Had nog wel net alle opnames afgerond, dus de LP kon er komen. De single was er ook. En er kon nog ook een clip gemaakt worden bij de single, omdat hij een paar dagen voor zijn dood nog had opgetreden in Antwerpen. Waar hij ook onder andere dit nummer bracht. Het was zijn eerste top 10 hit in Amerika in 25 jaar tijd. En ook in Nederland had hij er succes mee. Maar helaas postuum, want het kwam begin 1989 uit de single. En zou uiteindelijk komen tot nummer 3 in de Nederlandse top 40 en nummer 4 in de nationale hitparade top 100. Er kwam daarna nog een single uit, Mystery Girl, waarvan de tekst werd geschreven door... She's a Mystery to Me, zo heette die single. De LP heette Mystery Girl. Maar de single dus She's a Mystery to Me. En daarvan werd de tekst geschreven door Bono van U2. Maar de grote hit van het album Mystery Girl, die ga je nu horen... En dat is deze uit 1989 van Roy Orbison. You Got It.

is ook een leuke versie. 1985. En daarvoor hadden we een single die heette Baby, You Don't Have to Tell Me van de Walker Brothers. Maar dat baby staat tussen haakjes. Dus dan gaat hij naar het eerste woord waar het om gaat. En dat is in dit geval de I van You. Maar die Walker Brothers, dat waren geen broers. En die heette ook geen Walker van hun achternaam. John heet Mouse en Gary heet Leeds van zijn voornaam. En het nummer was al eerder door Bobby Coleman op plaat gezet. Komt tot nummer 13 in de Britse hitparade. En met een klein hitje voor de Walker Brothers. Dus uit 1966, maar wel leuk om hem te laten horen. Baby, You Don't Have to Tell Me. En daarvoor hoorde je nog Roy Orbison met You Got It uit 1989. En daarmee zit het erop en gaat de winkel sluiten voor 2 weken. Want volgende week zondag, dan ben ik er niet. Althans niet hier. En dan bij die volgende uitzending over 2 weken, dan gaan we weer terug naar het begin. En dan komen de plaatjes uit de letterbak A. Dan weet je dat alvast. Hier op de zender had ik je al gezegd, zometeen na 5 uur muziek uit de bibliotheek van 2, dat is tot 7 uur vanavond. Daarna van 7 tot 8 het programma Kunstzinnig. En van 8 tot 10, als het open is, het zondagavondcafé. Dan wens ik je voor nu een hele fijne zondag toe. En over 2 weken gaat de winkel Antiek en Curiosa weer open. En dan met liedjes uit de letterbak A. Dan wens ik je nog veel plezier toe vandaag. En veel plezier natuurlijk met de rest van de programma's hier bij Streek Omroep 2. Hoi!

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exit. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 3:45 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met de 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Kunstzinnig.

Dit is 2 met het kunst- en cultuurprogramma Kunstzinnig. Techniek Bart Zandstra, presentatie en samenstelling Margriet Klein. In deze editie van Kunstzinnig ligt Bert van Zanten het heden, verleden en de toekomst van de galerie Happy Lemming toe. Een stichting ter ondersteuning van de kunsten, de meest beeldende kunsten en geïmproviseerde muziek.

0: Hartelijk welkom, Bert van Zanten. Geestelijk vader van de geheime galerie Happy Lemming in Vlaardingen. We gaan over de geheime galerie Happy Lemming praten. En dan even terug naar het verleden. En dat is dus de geschiedenis, aanleiding, doelstelling en de plannen met de galerie. Bert, kun je daar iets meer over vertellen?
1: De doelstelling van de galerie die waren meervoudig. Het ondersteunen van kunstenaars. Een onderzoek naar de verkoopwaarde van kunst. Met behulp van de namen van bekende kunstenaars. Aandacht en inkomsten genereren voor onbekendere kunstenaars. Het is begonnen op een bovenhuis, wat niemand kon zien. En vandaar dat het geheim was. En daar, ik ben daar per ongeluk kunst gaan verzamelen. Daar hebben we een aantal kunstverkoopsalons georganiseerd. Hier aan de haven, aan de andere kant van de haven. En dat smaakte naar meer, zodat we een permanentere locatie gingen zoeken. Toen hebben we een tijd aan de Koningin Wilhelminahaven een hele mooie ruimte gehuurd. Maar dat was niet vol te houden financieel. Nu zijn we op een klein plekje op de Oosthavenkade aangekomen. Maar we lopen vooruit op het verhaal, geloof ik.
0: We lopen vooruit op het verhaal, maar het is helemaal prima als je daar eventjes op vooruit loopt. Dus die aanleiding en die doelstelling, het is een stichting. Wat beoog je met die stichting te bereiken? En is het nog steeds zo, als we eventjes toch naar de toekomst kijken, dat de stichtingsdoelen de lading dekken? Naar aanleiding van het afgelopen jaar en de ervaringen die jij hebt?
1: Ik denk het wel. Het gaat om het ondersteunen van kunstenaars. Maar het motto is aandacht en verbinding. En dat is natuurlijk heel breed. En dat zit wel overal in. Aandacht is energie. En bij het inrichten van een tentoonstelling, dat als je dat met aandacht doet, dan lijkt dat over te dragen op de bezoekers. Kunstenaars die geven aandacht aan hun werk en dat is voelbaar voor de kijker. Ik heb dat zelf heel sterk ervaren bij Jopie Huisman. Onze Friese icoon, die gaf dan zoveel aandacht aan banale thema's als een paar schoenen of een onderbroek. Daar gaf hij zoveel aandacht aan dat kon voelen als toeschouwer. Aandacht is energie, hè, en aandacht en verbinding, dat zijn dan thema's die overal bij de galerie terug moeten komen. In alle aspecten van de galerie.
0: Ja, aandacht en verbinding. Je noemt nu Jopie Huisman als een goed voorbeeld van het combineren van die twee dingen. Aandacht en verbinding. En die energie die er dan weer uit voortvloeit. Kun je nog een andere expositie of een thema noemen tijdens het afgelopen jaar, waarvan je zegt, en daar lukte het nou ook heel goed om die aandacht en die verbinding tot stand te brengen?
1: Ja, een andere expositie die we hebben gehad, dat was van het werk van Jan Prins. Ik kende Jan Prins eigenlijk als schilder. En ik wist eigenlijk niet zo goed dat hij eigenlijk meest een etser was. En toen kwam ik zijn etser tegen en die vond ik zo goed dat ik dacht van, misschien als ik het niet weet, weten misschien andere mensen dat ook niet. Dus we moeten een tentoonstelling organiseren van de etsen van Jan. En dat hebben we gedaan en dat is ook best een succes geworden. Ik geloof dat we 44 werken of zo van hem lieten zien. En er zijn er ook 14 van verkocht. Dus dat is best goed. En dat etsen, dat is natuurlijk heel precies werk. En hij heeft daar letterlijk honderden uren over zijn etsen gebogen gezeten. En die aandacht, dat kan je dus ook voelen als je op de goede manier naar die werken kijkt.
0: Nou, heb je het over deze schilder. Dat is een Vlaardingse schilder. En de etsen die hij tentoongesteld heeft zijn ook vaak misschien wel beelden uit de omgeving. Of in ieder geval uit de natuur. En de natuur bij hem in de buurt. Zijn er nog aparte dingen die je kunt benoemen die het werk van Prins heel erg bijzonder maakten?
1: Nou, zijn schilderijen die gingen dan vaak over de havengezichten en over de omgeving. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook een serie portretten van componisten gemaakt die heel sterk was. Nu heb ik even de vraag niet meer goed paraat.
0: Je hebt hem heel goed beantwoord, hoor. Die geven dus verbinding. En die Vlaardingse gezichten, ja, daar kan ik me bij voorstellen dat het bij de Vlaardingers heel erg aanspreekt.

0: We hebben het ook gehad over die doelstelling van dus onbekendere kunstenaars proberen toch wat meer in prominent onder de aandacht te brengen. Is dat al afgelopen jaar gelukt?
1: Dat lijkt zeker te lukken, ja. Dus met de naam van bekendere kunstenaars, waarvan ik dan werk in grafisch werk, werk in oplagen van een zeefdruk van Jan Prins of een lito van Co Westerik. Die zijn op zich betaalbaar. En dan kan ik wel hun namen gewoon misbruiken om aandacht te trekken voor de actieve kunstenaars die bij ons exposeren. En we hebben een stal. We hebben een aantal kunstenaars die graag bij ons exposeren. En dat vind ik ook heel fijn. Daar ben ik ook wel een beetje trots op. Dat ze het leuk vinden om bij ons te exposeren. En dat muzikanten vinden het ook leuk om bij ons te spelen. En dat is ook voor de bezoekers is dat te voelen. Dat de gulheid, zeg maar, een bepaalde positiviteit is voelbaar. Dan, als het één zondag lukt, dan denk je van, dat is geluk. Maar als dat dan eigenlijk elke keer lukt, dan denk je van, misschien zijn we wel op het goede spoor.
0: Ja, en dat ben je, gezien de resultaten. Maar één ding nog, ik heb ooit een prachtig werk zien hangen van de Franse schilder en beeldend kunstenaar, moet ik zeggen, Neckie de Saint-Val. Mm. Wat is de waarde van zo'n werk tijdens een expositie waarin je onbekendere, tussen aanhalingstekens, kunstenaars en wat bekendere tentoonstelt?
1: Ja, Neckie de Saint-Val is een icoon. En haar kleurige nana's zijn wereldberoemd. En Neckie is ook een soort feministische voorvechter die allerlei traumatische gebeurtenissen uit haar jeugd heeft weten om te vormen tot positieve dingen en mooie kunst. Wat dat betreft vind ik dat Neckie ook wel bij ons hoort. Onze bijdrage is maar heel beperkt. Ik koop een mooie zeefdruk van Neckie de Saint-Val. Dat is het. Maar het past wel bij het gedachtegoed wat we hopen uit te dragen.

0: Dan de locaties en de thema's en de optredens. Kun je daar iets meer over zeggen? Is de ene locatie, want je bent geswitcht hè, van locaties. Is de ene locatie meer geschikt voor een bepaald thema dan het andere? Qua grootte, et cetera. Of kun je een aantal thema's noemen? Misschien thema's van jezelf. Waardoor je zegt van ja, dat kwam op dat moment heel erg goed naar voren.
1: We hebben dus verschillende thema's gehad. Jan Prins, de grote eclectische zomertentoonstelling. We hebben ook een tentoonstelling van werken van mij gehad. Een deeltentoonstelling. En die thema's daarvan waren self-obsessed little prick met een vraagteken. En lekkere wijven, MV in grensoverschrijdende tijden. En dat zijn thema's waaraan ik blijf werken. Het is ook een beetje met een knipoog van ik neem de kunst wel serieus, maar mezelf niet al te serieus.
0: Nee, we denken gelijk aan woke en hashtag MeToo, et cetera. Hoe ga je daarmee om in die soort exposities?
1: Ik denk dat ik aardig feministisch ben en ik ben een voorstander van woke. En het is ook als oude witte man wel een soort confronterend. En ik vind het ook wel grappig om dan zeg maar vinkjes tegen te hebben. In plaats van vinkjes mee zoals je het eigenlijk je hele leven gewend bent. Ik vind het dan ook wel weer leuk om daar een beetje grap over te maken en de draak mee te steken.
0: Dat hebben de mensen ook herkend?
1: Ik hoop het, sommige mensen ook niet.
0: Krijg je wel eens reacties of reviews, zoals dat dan nu heet?
1: Ja, ik krijg wel reviews. En eigenlijk. De meeste mensen lijken wel aan te voelen dat ik het wat ik ongeveer bedoel. Sommige mensen die zullen dat ongetwijfeld maar niks vinden. Maar dat heb ik dan nog niet zo expliciet gehoord.
0: En zijn dat altijd dezelfde mensen of komen er steeds weer nieuwe mensen bij? Want dat lijkt me ook een uitdaging om steeds een nieuwe groep te bereiken. Hoe doe je dat trouwens?
1: We hebben al een, zeg maar een vaste klantenkring. Die gewoon regelmatig bij ons te vinden is. We zaten aan de Koningin Wilhelminahaven. Daar moet je wel echt naartoe komen. Dus ik kwam er al snel achter dat als ik daar mensen naartoe wilde lokken, dat ik wel iets moest organiseren. Bij een opening wilden mensen wel komen en bij een optreden wilden mensen wel komen. Maar dan moeten ze het ook wel weten. Dus dan heb je wel nodig publiciteit nodig. Dus ik moest veel adverteren om daar een paar mensen naartoe te krijgen. Dat was niet vol te houden. Samen met de aanzienlijke huur die we daar moesten betalen. Dat was een, een eindig verhaal. Dus dat moest anders. Gelukkig kon ik daar onder mijn huurcontract uit, omdat een ander bedrijf wilde uitbreiden. Het was eigenlijk het idee om naar het Liesveld te gaan, want het halve Liesveld staat leeg. Dus ik denk, ik heb zo daar een mooie winkel midden in het centrum. Maar een beetje tot mijn verbazing was dat niet zo makkelijk. Nog steeds niet. In de tussentijd heb ik een mooi klein winkeltje aan de Oosterhavenkade kunnen huren. En dit kan ik heel lang volhouden.

0: We gaan naar de toekomst. We gaan toekomstgericht praten met Bert van Zanten. Geestelijk vader van de geheime galerie Happy Lemming. Die toekomst, hoe ziet die eruit? Als je kijkt naar je doelstelling en de plannen. En ook gelet op de locatie. Of moet ik zeggen locaties die je gaat gebruiken.
1: Onze nieuwe locatie is 25 vierkante meter groot. Dus dat is niet echt geschikt om voor een grote opening of om een bandje te laten spelen. Dus we hebben aan Vulkaan gevraagd of we daar op de zondagen mogen programmeren. Dat is voorlopig om de zondag, dus één zondag in de 14 dagen. We hopen dat dat te combineren is dan met deze kleine galerie. En dan willen we op beeldschermen de collectie laten zien. En doorgaan met thematentoonstellingen. Maar dat moet nog echt vorm krijgen. Zoals de programmering. Dat moet ook weer, zijn we ook weer aan het opstarten. En daar wil ik wel de nadruk proberen te leggen op wat jongere improviserende muzikanten. Dus ik ben zelf 71, dus wat ouder. En de bezoekers zijn over het algemeen wat ouder. Maar we willen graag ook jongere mensen erbij hebben. En ook jongere muzikanten laten spelen.
0: Ja, je hoort het overal, hè, dat de jeugd wordt gezocht, maar weinig wordt bereikt. Of hoe zit dat? Heb jij daar een beeld bij?
1: Nee, dat probeer ik uit te vinden. Gelukkig zijn er ook jongere mensen, zoals Jadian Daniel en Django Stolk, die ons concept leuk vinden en graag bij ons komen spelen. Die kennen dan ook weer mensen, dus we hopen dat ook uit te breiden.
0: Mooi, dus mond-tot-mond reclame is hierbij belangrijk. Als je terugkijkt en dan eventjes de huidige locaties in ogenschouw neemt en dan even ook uitlegt waar die locaties precies zitten, hè, Vulkaan en je nieuwe galerie. Zijn er dan dingen waarvan je denkt, ja, dat verleden heeft geleerd, of dat ruim eenjarig bestaan heeft geleerd dat ik dat heel goed kan doen, of dat dit heel veel succes heeft en bepaalde dingen ook weer niet? Heb jij die evaluatie al gemaakt, Bert?
1: Wat tot mijn verbazing bleek ik een tentoonstelling in te kunnen richten. En terwijl ik daar vorig jaar nog helemaal geen ervaring in had. En ik heb daar ook heel veel lol in. En ja, het is wel fijn als je een lekkere grote ruimte daarvoor hebt. Maar die zijn wat moeilijker te vinden. We zijn wel op zoek en we zijn ook wel gesprekken. Maar dat zal nog moeten blijken wat daar van terechtkomt. En we proberen het voorlopig dan met beeldschermen te doen. En de locaties te laten zien.
0: Echte succesnummers van het afgelopen jaar waarvan je zegt, nou, die gaan op zeker herhaald worden.
1: Een tophit was een evenement georganiseerd door de evenementcoördinator van Vlaardingen. Dat was een evenement voor allerlei mensen die evenementen organiseerden. En dat was natuurlijk een soort doelgroep in het

0: kwadraat. Dus dat, dat was heel, heel leuk om te doen. En dat was heel erg geslaagd. En tot onze verbazing... ik heb er twee keer naar gevraagd. Tot onze verbazing kon de initiatiefnemer geen verbeterpunten aangeven. Dus dat was heel, heel leuk. Maar dat had wel te maken met de mooie grote ruimte die ik toen had. En die heb ik nu niet. Die heb ik nu niet meer. Dus we gaan nu kijken wat we wel kunnen met de mogelijkheden die we hebben. Maar we zijn nu nog echt aan het uitzoeken.
1: De adres even horen voor de mensen thuis van de locaties waarop jij de geheime galerie laat stralen.
0: Happy Lemming zit nu aan de Westhavenkade 26. Dat is pal tegenover de friettent van Harteveld. Dus dat is voor alle Vlaardingers wel te vinden. En Vulkaan, dat zit aan de Oosthavenkade, net buiten de sluis. En dat is ook voor Vulkaan, proeflokaal en brouwerij. Daar gaan ook allerlei spannende dingen gebeuren. En we proberen elke zondagmiddag ervoor te zorgen dat er iets te beleven is.
1: Ja, ik hoop dat je iets spannends alvast kan toelichten. Maar klopt het dat zo'n vulkaan ook een eigen doelgroep heeft, een groot bereik aan mensen? Zou dat helpen in jouw opzet met de galerie?
0: Dat moeten we uitvinden. Ik denk het wel. Theoretisch wel. Vulkaan is natuurlijk ook al een tijd bezig en die hebben een vaste klantenkring. En ook al een grote bekendheid. Dus het kan zijn dat Happy Lemming daar aan mee kan liften. En andersom, dat mensen die niet gewend waren om naar Vulkaan te gaan, maar wel bij Happy Lemming kwamen, dat die nu ook vaste klanten bij Vulkaan worden. Zo kunnen die initiatieven elkaar versterken. Maar we moeten uitvinden hoe dat in de praktijk gaat werken.
1: Nou, aandacht en verbinding zie ik hier heel, heel goed gaan bloeien.
0: Nou ja, dat is. Ja, dat zit er wel in. En daar zijn we ook zuinig op. Hè? En ik vind het ook wel leuk. Ja, ik heb op een bepaalde manier heb ik gezegd dat we in de uitvoering. Wat was het ook weer? Zijn we kleinschalig, informeel, flexibel en minder commercieel. Nou, kleinschalig, dat klopt aan de Koningin Wilhelminahaven niet, want dat was heel groot. Maar dat klopt nu weer aan de Oosthavenkade wel. Het informele, ja, dat willen we wel graag inhouden. En het flexibele, dat het niet allemaal stijf is en dat er ook eens iets veranderd kan worden, de formule bijgesteld kan worden. En het niet-commerciële, dat heb ik goed onder controle.
1: Bert, maar niet-commercieel betekent ook dat je misschien soms wel heel veel geld zelf moet inleggen. Hoe ga je dat doen?
0: Nou, daar komt nu een einde aan. Ja, het idee was om een jaar flink te investeren en dat het dan zou staan, zeg maar. Dat het in ieder geval zichzelf in stand zou kunnen houden. En dat gaan we nog steeds proberen. En maar het met geld smijten, dat is nu wel een beetje afgelopen. Want mijn schatkistje, daarvan is de bodem in zicht.

0: Bert, de galerie The Happy Lemming. We kijken naar het verleden, maar we kijken vooral naar de toekomst. Zijn er nog zaken die, nou, qua programmering, maar ook qua locatie, et cetera, aandacht behoeven en nog niet aan de orde zijn geweest?
1: We zijn... De programmering is afhankelijk van de locatie. En we mogen nu voorlopig programmeren... één zondag in de 14 dagen bij Vulkaan. We moeten kijken hoe dat gaat met die samenwerking verder. Ik kijk er erg naar uit. Onze doelgroepen en onze bezoekers kunnen elkaar versterken. Maar dat moet nog in de praktijk blijken. En er zijn verschillende, zijn op zoek naar verschillende locaties. Of we hebben gesprekken over verschillende locaties. Waar we verder hopen te programmeren. Maar dat moet een nader vorm krijgen. Het organische wat er tot nu toe in de ontwikkeling zit. Van dat de Happy Lemming een kant op lijkt te willen. En dat wij daar dan maar achteraan lopen. Dat vind ik wel fijn om erin te houden. Een van de dingen die ik geleerd heb is dat... de administratie toch wel heel erg belangrijk is. En dat ik die niet moet verwaarlozen. Dat het een belangrijk onderdeel van de plannen is. Dat het anders niet kan. En dat ik ook rekening met mijn leeftijd moet houden. Dat ik niet al te wilde plannen moet gaan realiseren. Het rustig aan moet doen als ik het vol wil blijven houden.
0: En de talkshow en de lezingen.
1: Ja, dat is een. Daar zijn we mee bezig. De redactie van de talkshows, de culturele talkshows die er waren, die zijn weer bij elkaar gekomen. En we proberen die talkshows nieuw leven in te blazen. En dat zal dan hopelijk bij Vulkaan plaats gaan vinden. Maar er zijn ook andere locaties nog mogelijk. Het blijft allemaal verkennen. En tot nu toe hebben we nog geen subsidies aangevraagd. Ook omdat die programmering nog een beetje onzeker was. En daar hopen we nu wel serieus werk mee van te maken.
0: Ja, en dat kunnen we ongetwijfeld allemaal teruglezen op de website. Of in ieder geval, je hoeft maar Happy Lemming in te typen op Google. En je krijgt heel veel informatie. Wat kun je daar nog aan toevoegen? Waar kunnen de mensen alle details, et cetera, vandaan halen?
1: Ja, happylemming.nl. De website houden we bij. En bij de optredens bij Vulkaan, dus bij de Jazz and Art, laten we op de beeldschermen werken uit de collectie zien. En er zitten ook verrassingsexcursies staan op het programma.
0: Kijk, ook nog verrassingsexcursies. Bert, heel hartelijk dank voor je uitgebreide toelichting. Heel veel succes gewenst met de geheime galerie Happy Lemming in Vlaardingen.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Zondagavond café.
2: Hans Blazer.

Benny Nijman. Ik weet niet hoe. En daarmee opende deze aflevering van Zondagavond Café. Aflevering 118 alweer van 20 september 2026. Van harte welkom en uiteraard een hele goede avond deze avond. 6 minuten over de klok van 8. Mijn naam is Hans Blazer en tot 10 uur ben ik jouw gastheer op de radio. Bij Streekomroep 2, iedere zondagavond, presenteer ik voor jou het Zondagavondcafé. Met in het tweede uur uiteraard heel veel aandacht voor sport. Ja, je hoorde het zojuist al. Feyenoord doet goede zaken dit weekend. En is nog steeds ongeslagen deze competitie. De clubs die normaal de top 3 completeren, Ajax en PSV, die hebben nog wel wat puntjes laten liggen in de afgelopen paar weken. Hoe dat allemaal voor staat in de Eredivisie, dat hoor je zo meteen dus na de klok van 9 uur. Ook hebben we uiteraard het amateurvoetbal, de eerste ronde. In het amateurvoetbal in de competitie is gespeeld. Eerst 3 bekerwedstrijden en nu de competitie uiteraard. Hoe de Schiedamse en Vlaardingse verenigingen ervoor staan na ronde 1, dat hoor je na de klok van 9 uur uiteraard. Ook hebben we in het eerste bedrijf Richard Hendricks met een nieuwe dierenpraat. En ik ben toch wel heel erg benieuwd hoor, want volgende week staan de brandersfeesten voor de deur. Vanaf 25 september tot en met 27 september. 3 dagen, 1 groot feest. En ga jij naar die brandersfeesten toe? En waar kijk jij zo vooral naar uit? Je mag hem laten weten. Dat kan via 010 426 1212. 010 426 1212. Uiteraard hou ik je ook op de hoogte van de laatste nieuwtjes binnen Schiedam en Vlaardingen, binnen de stadsgrenzen van onze steden. En dat doe ik uiteraard ook zometeen in een weekoverzichtje. Wat is er allemaal gebeurd in de afgelopen week binnen onze steden? Je hoort het zometeen in de week van 2. Het laatste nieuws dat vind je terug uiteraard op de website van 2, www.ditis2.nl. Muziek mag ook niet ontbreken in dit programma. En er staat weer een hele lekkere playlist klaar hoor. Ik ga mijn mond houden en we gaan luisteren naar Bob Sinclair en Jerry Pyne.

Door de Love Generation, 11 minuten over de klok van 8. Tijd voor een blokje, ja, een weekoverzicht, zeg maar. Ja, de week van 2. En die week die beginnen we uiteraard op maandag. Maandag 14 september 2026. Een ongeluk dat zit in een klein hoekje en ook een ongeluk met een scootmobiel. Die heeft maandagmiddag plaatsgevonden op de Laan van Bolles. Een bestuurder van een scootmobiel reed op het fietspad totdat er vanuit de Diepenbrokstraat een auto kwam aanrijden. De auto die botste op de scootmobiel, waarna deze op de zijkant kantelde. Allebei de partijen zijn erg geschrokken, maar gelukkig niet gewond geraakt. En de politie moest er maandagavond aan te pas komen om een overlastgevende vrouw uit de supermarkt te verwijderen. De vrouw bleek zo dronken te zijn dat ze met een ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. Maar daar bleef het niet bij. Nee, jawel. Na de controle in het ziekenhuis ging ze op weg naar een andere supermarkt om daar verder te gaan drinken. Je zou denken, je moet eerst alcohol kopen in de supermarkt om dat op te kunnen drinken. Maar nee, die mevrouw die dacht, het was een kroeg. Nee, dan zit ze toch weer een beetje verkeerd natuurlijk. Weer werd de politie gebeld vanwege de overlast die ze daar ook veroorzaakte. De agenten besloten daarop om de vrouw naar huis te brengen. Of ze bekeuringen wegens openbaar dronkenschap heeft ontvangen, dat is niet bekendgemaakt. Hey. Een glaasje op, laat je rijden. Ja, dat dus. Nou goed, dinsdag 15 september. In een woning aan de West-Frankelandse straat in Schiedam heeft dinsdagochtend omstreeks 6:50 een steekpartij plaatsgevonden. Een persoon raakte hierbij gewond. Het slachtoffer dat meerdere steekwonden opliep is na eerste behandeling per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Op het moment van de steekpartij waren meerdere mensen in de woning aanwezig. De verdachte sloeg op de vlucht, maar kon even later worden aangehouden. Het betreft een 53-jarig man uit Schiedam. De politie heeft de gehele woning aangemerkt als PD, oftewel plaatsdelict. En dat allemaal voor een onderzoek. Ja, dat dus. Goed, verder. De leerlingen van basisschool Kaleidoscoop en IBS De Kubus zullen hun gymlessen voortaan krijgen op sportpark Willem-Alexander. En dat is helemaal aan de andere kant van de stad. Schiedam dus. Ja, omdat de huidige sportzaal Oost is verwijderd voor de herontwikkeling van de locatie. Sporten de leerlingen daar in ieder geval tot juli 2030. Schiedam trekt ruim 1 miljoen uit voor een tijdelijke gymlocatie. Dat bedrag bestaat uit kosten voor busvervoer en aanpassingen aan de sporthal. Lees voor meer informatie het artikel van collega Meerte Verhagen op de website van 2. En wethouder Frans Hoogendijk heeft dinsdagavond 15 september in de nieuwe NOS-uitzending Prinsjesdag gereageerd op het beeld van Vlaardingen als weigergemeente. Tijdens het gesprek over asiel werd de stad zo genoemd, omdat Vlaardingen vervolgens de spreidingswet niet aan de benodigde aantal opvangplekken voldoet. Hoogendijk noemt dat pijnlijk en wijst op de opvang van 800 Oekraïners. Woensdag 16 september 2026, toen melden wij dat er na een ongeluk tussen een personenauto en een autotransporter op knooppunt Ketelplein de bocht van de A20 tijdelijk afgesloten is geweest. Na de botsing op woensdagochtend 16 september eindigde de autotransporter achterstevoren tegen het verkeer in. Ja, die heeft een pirouetje gemaakt. In de personenauto zat een gezin, waaronder een jong kindje. En 10 horecabedrijven in Schiedam zijn vrijdag 11 september gecontroleerd door het interventieondermijning en de politie op naleving van de wet en regelgeving. Bij 8 van de 10 gecontroleerde bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. Die hadden onder meer betrekking op het schenken van alcohol en een ontbrekende vergunningaanvraag. Voor meer details lees je het artikel van onze redactie op de website van 2. En de druk op het elektriciteitsnet neemt landelijk toe. En ook Schiedam ontkomt daar niet aan.
Hoewel de lampen en vaatwassers in de stad nu nog gewoon draaien, dreigt er in de toekomst een tekort aan stroomcapaciteit voor nieuwe woningen, scholen en bedrijven. Om te voorkomen dat belangrijke bouwprojecten hierdoor vastlopen, gooit de gemeente het roer om. Vanaf 1 oktober pakt Schiedam samen met netbeheerder Stedin de regie en om projecten tot met 2035 ver vooruit te plannen en rangschikken op belangrijkheid. Dus ja, je moet binnen Schiedam dus niet raar op staan kijken als je een keer zonder stroom komt te zitten in dit geval. Dat is toch niet belangrijk? Ja, tijdens deze radio-uitzending wordt alles gelijk abrupt afgekapt. De gemeente die zet even een stop om. Goed, en door. Donderdag 17 september 2026. Bekendmaking van de zorgpremie voor 2027 van DSW Zorgverzekeraar, die wordt uitgesteld. Normaal gesproken presenteert de verzekeraar de premie voor het nieuwe jaar op de vierde dinsdag van september. Naar eigen zeggen is het voor DSW een jarenlange traditie om als eerste de nieuwe premie bekend te maken. Die traditie wordt nu voor het eerst gebroken, jawel. De reden die de verzekeraar hiervoor noemt is de politieke onduidelijkheid over het eigen risico. Directeur Aad de Groot maakt zich grote zorgen. Meer informatie, dat lees je terug in het artikel van Juliette Heinsbroek. En de nieuwe coalitie van Vlaardingen heeft haar begroting gepresenteerd. Dit is het eerste moment waarop de keuzes van de gekozen partijen zichtbaar worden. Eén ding is duidelijk, in 2027 is de begroting sluitend. Maar de jaren daarna stevent de stad af op een fixed tekort van 7,7 miljoen euro. Dat is aardig wat, zou ik zeggen, gemeente Vlaardingen. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oppakken. Vrijdag 18 september. Een paard en zijn ruiter zijn vrijdagochtend in een modderige sloot aan de Harreweg in Schiedam terechtgekomen. Het dier kwam daarbij zo vast te zitten in de modder dat het er zelf niet meer uit kon. De brandweer heeft het paard met behulp van brandweerslangen na meerdere pogingen uit de sloot gekregen. En ja, ook de politie die kan nog wel eens aangereden worden. Een aanrijding heeft vrijdagmiddag plaatsgevonden tussen een personenauto en een politieauto van Team Verkeer. Het ongeval dat gebeurde op de Schiedamse dijk in Vlaardingen, vlakbij de Schiedamse grens. De personenauto kwam in botsing met de politieauto en beide voertuigen raakten hierdoor zwaar beschadigd. Voor zover raakte er niemand gewond. En op de Hargelaan in Schiedam is vrijdagavond, de bestuurder van een personenauto gewond geraakt bij een aanrijding. De vrouw die reed op de afrit van de A4 en zag mogelijk een tegemoetkomende auto over het hoofd. In verband met nekklachten is zij per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. En tot slot, zaterdag 19 september... Omstreeks 1:15 is zaterdagochtend een auto in de Nieuwe Haven in Schiedam terechtgekomen. Vanaf een parkeerplaats reed de auto de haven in en verdween al snel volledig onder water. Bij aankomst van de hulpdiensten was de auto al niet meer zichtbaar. Alleen nog de gloed van de oranje knipperlichten ergens halverwege de haven. De bestuurder was al op de kant en die werd nagekeken in de ambulance. Een brandweerduiker ging alsnog direct het water in om de auto in de directe omgeving te doorzoeken, om er zeker van te zijn dat er niemand meer in het water lag. Het laatste nieuws, dat vind je terug op de website van 2. Vandaag is er geen nieuws gepubliceerd. Nee, gisteren waren de laatste berichten hoe berichtgeving over doodgestoken Joni de beeldvorming over afkomst kan versterken. En van braderie naar stadsfeest met 200.000 bezoekers. Het is, het is het feest van het jaar. Dat zijn dus de brandersfeesten. Goed. Meer nieuws, dat vind je uiteraard op de website terug van onze omroep. Dat is www.ditis2.nl. En ik heb zojuist aan het begin van dit programma gevraagd. Volgende week staan de brandersfeesten op het programma. En daar is natuurlijk van alles te beleven. En ik ben heel erg benieuwd of dat jij naar de brandersfeesten toe gaat. En waar je dan vooral voor naar de brandersfeesten toe gaat in dit geval. Ja, ik ben heel erg benieuwd waar jij heel erg naar uitkijkt aankomend weekend. Verder met muziek. En dan kom ik uit bij Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

Crisscross Amsterdam, Kraantje Papi en Tabitha. Je hoorde Moment op 2 in het Zondagavondcafé van zondag 20 september 2026. Het is 2 minuten voor de klok van 8:30. Volgende week, vanaf 25 september, dan staan de Brandersfeesten weer voor de deur. En die worden afgetrapt op 25 september. Met onder andere een lichtjesparade. Loop mee en of kom kijken naar de verlichte optocht. Ontvangst vanaf ongeveer 8:15 aan de plantage. En vanwege de aangepaste route zijn er objecten tot maximaal 2 meter toegestaan. Ja, dus dat. Dat allemaal terug te vinden op de website van de Brandersfeest uiteraard. Ook om 8:00 Edwin van der Tolen. Hij keert terug naar de Brandersfeesten. En hij staat om 8:00 op het Land van Belofte, waar ook de lichtjesparade dus aankomt. De officiële opening door wethouder Danny van Gulik. Die is omstreeks 8:50 op het Land van Belofte. En Alice Veenboer, je kent haar wel van het thema van de themasong van de Brandersfeesten. Ja, dat dus. Die heeft vorig jaar de themasong verzonnen, gemaakt. Ja, dat dus. En de eerste avond die loopt ten einde om de klok van 12:00 middernacht dus. Er is kermis op het stadserf, attracties en plezier voor jong en oud. Het watersportweekend, dat heb je dus ook. Musea en molens die zijn geopend. Per locatie zijn er verschillende openingstijden. En er is van alles te doen dus in de binnenstad. Ik ben heel erg benieuwd, ben jij als Schiedammer of als Vlaardinger of iemand anders die naar de Brandersfeesten toe gaat, gaat kijken een van die 3 dagen. Je mag het laten weten, dat kan via 010-426-1212. 010-426-1212. Het programma dat vind je terug op de website www.brandersfeesten.nl. En dan uiteraard onder het kopje programma, daar heb je dus alles wat er die 3 dagen te doen is. Verder met muziek. Dan kom ik uit bij Meccano. Hero de la Luna.

Jason Derulo samen met Jaws 685. 8 minuten over de klok van 8:30. We gaan zo meteen contact opnemen met Richard Hendricks voor een nieuwe dierenpraat. Tot 10 uur is dit het radioprogramma Het Zondagavondcafé. Zondag 20 september 2026. Mijn naam is Hans Blazer en je luistert naar Streekomroep 2. Tot 10 uur heb ik zometeen dierenpraat met Richard Hendricks dus. Na 9 uur hebben we uiteraard aandacht voor sport. Dan gaan we alle amateurvoetbalwedstrijden langs uit deze regio. Ik heb 2 hockeyuitslagen en uiteraard heb ik ook het betaalde voetbal voor je, waar we heel eventjes langs gaan lopen. Leuke verrassende uitslagen, die zitten er zeker tussen het afgelopen weekend. En heel sceptisch. Zou Feyenoord een kampioensteam hebben? Of is dat een beetje voorbarig? Ja, goed. Misschien dat balletje zo meteen eventjes opgooien bij Richard. Die is daar ook nog wel van. Ja. Aankomende zaterdag dan staat er op het Land van Belofte een nationaal product opgesteld. En daar komt ook een tribuutband van Doe Maar voorbij. En zij hebben een plaatje uitgebracht samen met Gers Perdoel. Dat is Doe Maar, Liever Dan Lief.

Ja, ik probeer Richard Hendricks te pakken te krijgen, maar ja, dat lukt niet helemaal in dit geval. Ik blijf het nog heel eventjes proberen tijdens de volgende plaat die ik klaar heb staan. Dat is er eentje van Jason Donovan, Too Many Broken Hearts.

Jason Donovan, Too Many Broken Hearts. Ja, en ik heb geprobeerd om Richard Hendricks te pakken te krijgen tijdens de afgelopen plaatjes. Maar helaas, ik kreeg hem niet te pakken. Dus we gaan zelf eens even kijken wat er is gebeurd in de wonderenwereld van de dieren.

0: ja. Ik weet niet of dat jij een partner hebt of op zoek bent naar een partner. Dan ben je waarschijnlijk geen Afrikaanse wilde hond. Want een roedel Afrikaanse wilde honden die heeft een recordafstand van 4000 kilometer afgelegd naar over het continent. De drie broers waren op zoek naar een partner. Volgens wetenschappers is het de grootste afstand voor een Afrikaanse landzoogdier dat wilt paren. Ja, ik weet niet hoe jij je partner hebt ontmoet. Maar ja, ik heb haar gewoon zelf ontmoet bij Excelsior Rotterdam. Waar wij alle twee werkzaam zijn, waren als steward. Dat is niet zo gek ver weg. Ik heb er geen 4000 kilometer voor af hoeven te leggen. Ja, misschien dat je dan wel heel erg... geduldig bent. 4000 kilometer om af te leggen om een partner te vinden. Ja. Ik weet niet wat de grootste afstand is over de hele wereld, zeg maar. Als je vanaf hier naar bijvoorbeeld Amerika toe vliegt, of juist de andere kant op, richting Azië. Dan ben je natuurlijk ook wel eventjes een tijdje terug. Of tijdje onderweg. Maar dat zal geen 4000 kilometer zijn. Ik weet ook niet hoe ze dat allemaal hebben eigenlijk hebben bijgehouden. Ja, dat is toch wel bijzonder. Heb jij ook zoveel afstand afgelegd om je partner te ontmoeten? Ja, je mag het natuurlijk laten weten. Dat is misschien wel een leuk dingetje voor een volgende uitzending. Ja, precies. De wens en de afstand tussen de relaties... Dat klinkt natuurlijk weer zo heel erg raar natuurlijk. Goed, en door. Want Spaanse onderzoekers vinden het bewijs dat iconische Diplodocus in Europa leefde. En de Diplodocus heeft ook in Europa geleefd. Spaanse paleontologen hebben voor het eerst bewijs gevonden dat de dinosaurus met de bekende lange nek op ons continent voorkwam. Onderzoekers van de Dinopolis Foundation hebben in het oosten van Spanje delen van fossielen gevonden van ongeveer 150 miljoen jaar oud. Schrijven ze in een onderzoek dat dinsdag is gepubliceerd in The Journal of... even wachten hoor, ik moet er even inzoomen. Vertebrate Paleontologie. Dat is dus in het Engels. Of in Spaans. Een van de twee. De fossielen bestaan uit 14 staartwervels en verschillende botten die zich aan de buikzijde van de dinosaurus bevinden. Ja, de dinosaurus. Je hoort heel vaak dat ze suggereren dat er dinosaurussen hier in de omgeving hebben geleefd hebben. En ja, ik heb het nog nooit zelf meegemaakt natuurlijk. Nee. Ik hoop natuurlijk wel dat ze daaraan kunnen herleiden of dat het wel of niet een dinosaurus is. En hoe ze daar nou echt daadwerkelijk achterkomen dat het van een dinosaurus is. Ja, de Diplodocus is met zijn iconische lange nek, misschien de voorloper van de giraf. Vier grote poten en lange staart, een van de bekendste dinosaurussen. Fossielen van de soort werden voor het eerst gevonden in 1877 in het Amerikaanse Wyoming. Ja, die zeehond die hebben we vorige week ook al behandeld. Zeldzame albino zeehond die trekt veel publiek, maar mensen die komen vaak te dichtbij. Ja, dat dus. Dan 10 leeuwen in Tanzania doodgevonden na mogelijke vergiftiging. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in Tanzania nadat ze vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is. De dood van de dieren wordt gemeld door de instantie NCAA. Die gaat over het beschermd gebied en Gorongoro. Ja, dat dus. Daar bevinden zich hoogvlakken, savannes en bossen. Volgens VN-organisaties, organisatie UNESCO, leven er veel bedreigde diersoorten in dat gebied. Ja, dat dus. Nou. Het dierennieuws dus op, in dit radioprogramma. Normaal gesproken doe ik dat met Richard Hendricks doornemen. Maar helaas kon ik hem niet te pakken krijgen. Maar ja, ik heb het zelf dus gedaan. Dan wordt het de hoogste tijd om richting het nieuws van de klok van 9 uur te gaan. En aan de andere kant van de klok van 9 uur ben ik uiteraard weer bij je terug. Dan zit dit programma bomvol sport. Ja, zeker het eerste half uur heb ik aandacht voor de sporten die in deze regio en ook op nationaal gebied uiteraard voorkomen. Ik ga je achterlaten met deze, Gerrit Joling, samen met André Hazes.
1: Zomaar een plein, zomaar een bar.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

hoorde Bluff met Mens aan het begin van het eerste uur. Afkomstig van het album Umoja, wat Bluff ergens in 2006 heeft uitgebracht. Welkom bij het tweede uur, 6 minuten over de klok van 9. Dit is het zondagavondcafé, tot 10 uur ben ik bij je. En dit tweede uur dat staat uiteindelijk vol met sport. Richard Hendricks die excuseert zich, verontschuldigt zich. Want hij komt zojuist uit de bioscoop en ja, er zat een pauze in. Daar had hij dus geen rekening mee gehouden. Dus ja, dat kan dus gebeuren. Volgende week weer een poging uiteraard voor een nieuwe dierenpraat met Richard Hendricks. In dit geval in de afterparty van de Brandersfeesten. Goed. Sport, zowel lokaal als nationaal. Dat hoor je zo meteen na de volgende plaat die ik ga instarten. En dat is er eentje van Alex Warren met Fever Dream op 2 in het zondagavondcafé van 20 september 2026.

Fever Dream van Alex Warren op 2. En dat brengt ons op een tijd van 9:10. En dat betekent dat we gaan kijken naar de sporten in deze regio. En uiteraard ook de nationale sporten.

0: beginnen we in de derde divisie B, waarin het Vlaardingse Zwaluwe uitkomt. In de derde divisie B heeft Zwaluwe zaterdagmiddag voor een stunt gezorgd. De ongeslagen koploper FC Lisse werd aan de Zwaluwelaan in Vlaardingen met 1-0 opzij gezet. Door de overwinning op de koploper staat Zwaluwe op een 9e plaats. De eerstvolgende wedstrijd voor Zwaluwe is op zaterdag 3 oktober. Dan ontvangen de Vlaardingers Achillesveen. Aanvang 14:30. Gaan we naar de tweede klasse. Tweede klasse D. CBO Zuidland, Nieuwekerk Sion en Hellevoetsluis VFC. Voor CBO stond als eerste competitiewedstrijd in de tweede klasse meteen een pittige tegenstander gepland. Thuis openden de Vlaardingers het bal tegen Zuidland, dat vorig jaar tot kort voor het eind van het seizoen bovenin meedraaide. Het werd een wedstrijd waarin de Vlaardingers veerkracht vertoonden, waardoor de seizoensopening, ondanks de 0-2 achterstand, in een 3-3 gelijkspel eindigde. Ik ben voornamelijk trots op alle spelers, hoe we vandaag als team op karakter zijn teruggekomen. Zo blikte CBO-trainer Van der Waal terug op de rentree in de tweede klasse. Sion ging op bezoek bij Nieuwekerk met een minimale marge onderuit in de eerste wedstrijd van het seizoen. Het werd 1-0 voor Nieuwekerk in dit geval. Ook VFC stond aan het einde van de wedstrijd met lege handen. Op bezoek bij Hellevoetsluis wisten de Kwekkers geen punten mee te nemen naar Vlaardingen. Het werd 2-1 in het nadeel van VFC. Als we de stand erbij gaan pakken, dan zien we CBO met 1 punt op plaats 6 staan. VFC staat met 0 punten op plaats 10. En Sion vinden we terug op plaats 12 met 0 punten. Ja, dat is pas na 1 speelronde. Ja, nee, zo kan je toch geen stand opmaken. Nee, daar ben ik het mee eens. Goed, en door. Zaterdag 26 september staan de volgende wedstrijden op het programma. Sion speelt thuis tegen koploper Brielle, aanvang 2:30. CBO speelt een uitwedstrijd en gaat op bezoek bij Verburg, aanvang ook 2:30. En VFC speelt een thuiswedstrijd en ontvangt MVV 27 uit Maasland, aanvang 5:00. Gaan we naar de derde klasse C. Veel van onze regioclubs die zijn daarin vertegenwoordigd. Doelpunten en kansen waren schaars in het duel tussen Excelsior 20 en Naaldwijk. Wie zou scoren, zou er zeker winnen. Door een sterke slotfase was die ene Schiedamse goal voldoende dus voor de eerste 3 punten van de competitie. Eindstand 1-0. Altijd lekker al dus Jacob Verhoef, de trainer van Excelsior 20, begonnen aan zijn 7e seizoen om het potje te winnen. Volgende week naar het Haagse GDA. Ik ben heel erg benieuwd. Dan gaan we naar Keter Spaland en die speelde tegen Maasdijk. En zij hebben zaterdagmiddag niet weten te scoren. Na een wedstrijd waarin de mogelijkheden schaars waren, eindigde het duel in een 0-0 gelijkspel. En tot slot de eerste speelronde het Schiedamse HBSS op eigen veld. En welgeteld in Delft. Werd met 0-3 verloren van Vredenburg. Een valse start van de club die dit jaar 100 jaar bestaat. De stand na 1 speelronde. Dat laat zien dat Excelsior 20 op plaats 4 staat met 3 punten. Keter Spaland staat op plaats 5 met 1 punt. En HBSS is hekkensluiter en staat op plaats 13 met 0 punten. Speelronde 2 staat op zaterdag 26 september gepland. Excelsior 20 gaat op bezoek bij GDA, aanvang 2:30. En op Sportpark Willem-Alexander in Schiedam staat de eerste stadsderby van dit seizoen op het programma tussen Ketel Spaarland en HBSS, aanvang ook 2:30. Dan gaan we naar de vierde klasse A. PPC nam het op tegen DWO. PPC moest een 30 minuten lang met 10 man een voorsprong vast zien te houden tegen een fel aandringend DWO uit Zoetermeer. Ondanks de enorme inzet en passie moesten de Schiedammers in de laatste minuten capituleren. Ik heb vechtlust gezien, zo sprak Omar Zaraoul. En daar moet verder aan gebouwd worden, aldus de trainer. De wedstrijd eindigde in een 2-3 voor de gasten uit Zoetermeer. Na deze eerste wedstrijd staat PPSC op plaats 8 met 0 punten. Op zaterdag 26 september gaat PPSC op bezoek in Rotterdam. En dan nemen zij het op tegen Blijdorp. Aanvang 2:30. Oh, dan moet ik deze hebben. Dan gaan we naar de vierde klasse E. Dan nam GHVV het op tegen Victoria 04 uit Vlaardingen. En Hermes DVS ontving Meeuwenplaat. Op het vrije sportcomplex Guldenland in Geervliet bleek de harde wind vaak de spelbreker te zijn. Waardoor vele combinaties aan beide zijden een vroegtijdig einde kenden. Toch wist Victoria 04 in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Door een doelpunt van Jeffrey Feijen in de 89ste minuut. En een eigen doelpunt wat de eindstand op een 1-2 zette voor Victoria 04 in dit geval. En Hermer CVS ontbeerde geluk om Meeuwenplaat pijn te doen. Net voor rust werd de ploeg van trainer Anthony van Voren een doelpunt en de gelijkmaker ontnomen. Meeuwenplaat profiteerde en liep in de slotfase uit naar een 2-4 zege. En als een scheids aan de grens van de tegenpartij gaat vragen of ons doelpunt geldig is, dan weet ik het antwoord wel. Ja, dat dus. De stand na één speelronde. Victoria 04, die vinden we terug op een top 3 plaats. Zij staan op de derde plaats met 3 punten. En Herbens DVS staat op plaats 13, de voorlaatste plaats, met 0 punten. Op zaterdag 26 september staat er meteen een semi-derby op het programma. Het Vlaardingse Victoria 04 neemt het thuis op tegen het Schiedamse Hermes DVS. Aanvang van deze wedstrijd 2:30. En dan gaan we naar de vijfde klasse D. Tot slot, Delta Sport, BZC Zuiderpark, MSV 71, DVO 32 en SVV Transvalia ZW. Door een blessuregeval en geen wissel met meer op de bank ging SVV onderuit tegen Transvalia Zwart-Wit 2-4. Jawel, zit het mee? Stelde de SVV-trainer Ramon Bronckhorst vast, dan winnen we gewoon. Nu valt Casey van ons uit en moesten we eigenlijk met 10 man verder. Dan zit het dus tegen. Delta Sport heeft de eerste wedstrijd van het seizoen met 4-2 gewonnen. BZC Zuiderpark werd met lege handen uit Vlaardingen terug naar huis gestuurd. En DVO 32 die heeft de Waterweg Derby met het Maassluisse MSV 71 gewonnen. Dit deden ze met duidelijke cijfers. Het werd namelijk 2-6 in het voordeel van de Vlaardingers. De stand laat ons zien dat DVO 32 na één speelronde op plaats 2 staat in de vijfde klasse D met 3 punten. Delta Sport staat op een vijfde plaats met 3 punten. En SVV vinden we terug op plaats 10 met 0 punten. Dan gaan we naar het programma van 26 september. DVO 32 die speelt een thuiswedstrijd tegen SEP. Delta Sport gaat op bezoek bij koploper NOC Kralingen. En SVV die reist af naar Rotterdam om het op te nemen tegen Overschie. Alle drie de wedstrijden in de vijfde klasse D die beginnen om 2:30. Dan hebben we nog het oude G-voetbal. V-plus voetbal in dit geval. In de eerste klasse 3 najaarscompetitie. Daar vinden we terug Excelsior 20. En Excelsior 20 die nam het op tegen, even kijken hoor, Overmaas. Dat werd 4-6. In de tweede klasse 1 najaarscompetitie vinden we terug Zwaluwe V+1 en SVV V+1. NOC Kralingen nam het op tegen SVV V+1 en dat werd 0-2. En Zwaluwe V+1 die kende een stroevige start tegen Laakkwartier uit Den Haag. Die ontvingen zij aan de Zwaluwelaan. Het werd 0-3 voor de gasten. De tweede klasse 4 najaarscompetitie. Excelsior 20, V+2 jongens meiden. En VFC V+1. Die wedstrijd die ging dus niet door. Die speelden eigenlijk tegen elkaar dus. Deze wedstrijd wordt op 17 oktober ingehaald. Ja, dat dus. En de derde klasse 2 najaarscompetitie. Zwaluwe V+2. Zwaluwe V plus 2 die kende een hele goede start van de competitie. FC Oegstgeest V plus 3 die werd met 9-1 teruggestuurd naar Oegstgeest in dit geval. En dan heb ik nog wat hockeyuitslagen. Ga ik eventjes kijken, want er stond een derby op het programma. Of een semi-derby. Bij de heren. Dat was, even kijken, hockeycombinatie Schiedam tegen sportclub Pollux. En dat werd 2-0 in het voordeel van hockeycombinatie Schiedam. En dan de dames van hockeycombinatie Schiedam, die speelden ook. En de vrouwen van hockeycombinatie Schiedam, die wonnen vandaag in Alkmaar de wedstrijd tegen de gelijknamige club. Concurrent in de overgangsklasse A, het werd 0-2. De goals die vielen na rust, de tweede uit een strafcorner. En die video die kan je terugzien. Hockeycombinatie Schiedam die staat nu vierde met 6 punten uit 3 wedstrijden. Schaarweijen won 3 keer en die staat bovenaan. Heb jij ook lokale uitslagen? Dan mag je die uiteraard doorsturen. Dat kan via de socials op Facebook of Instagram. Of stuur ze door naar de redactie onder vermelding van het zondagavondcafé in dit geval. En dan komt misschien de uitslag van jouw vereniging of jouw team ook wel voorbij in dit blokje lokale sport. Verder met muziek. En dan kom ik uit bij deze van Ricky Martin.
1: 1, 2, 3, un pasito pa lante Maria. 1, 2, 3, un pasito pa atrás.
0: En dan gaan we zo meteen uiteraard naar Ricky Martin met Maria, de Spaanse versie. Gaan we kijken wat er allemaal is gebeurd in de Eredivisie, in het betaalde voetbal dus.

Maria. Lekker op de zondagavond, voetjes van de vloer. Zondag 20 september 2026. We gaan eens eventjes kijken wat er allemaal is gebeurd in het betaalde voetbal. Dan beginnen we bij de Eurojackpot Eredivisie voor vrouwen. Zaterdag PSV FC Twente 0-4. FC Utrecht nam het op tegen de dames van Feyenoord Rotterdam. En ja, ook deze wedstrijd die werd gewonnen door Feyenoord Rotterdam. Ja, 0-3. Ajax tegen AZ, dat werd 5-1. Vandaag twee wedstrijden gespeeld. Te weten PEC Zwolle tegen de Graafschap, 2-3. En ADO Den Haag tegen Sportclub Heerenveen, de dames. Die werd geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Als we dan gaan kijken naar de speelronde 5. Wat dan de tussenstand is. Op plaats 1, FC Twente, 15 punten. 5 wedstrijden gespeeld, 0 verloren. 0 gelijk, 5 gewonnen. Op plaats 2, Ajax Amsterdam, 12 punten. Op plaats 3, AZ, 12 punten. Op plaats 4, PSV, 7 punten. Op plaats 5, ADO Den Haag, 7 punten. Op plaats 6, De Graafschap, 6 punten. Op plaats 7, Feyenoord, de dames van Feyenoord hebben 6 punten. Op plaats 8, Sportclub Heerenveen, 4 punten. Op plaats 9, PEC Zwolle. Ze hebben 3 punten. En als hekkensluiter op plaats 10, FC Utrecht met 1 puntje. Als we dan gaan kijken wat er op het programma staat voor het komend weekend. Zaterdag 26 september, speelronde 6. PSV tegen de Graafschap. Die wedstrijd begint om 2 uur. Ajax Amsterdam tegen ADO Den Haag, 16:30. En ook om 16:30 Feyenoord Rotterdam tegen PEC Zwolle. Dan hebben we in speelronde 6 op zondag 27 september. AZ tegen FC Twente om 12:15. En Sportclub Heerenveen tegen FC Utrecht 16:45. Dan gaan we naar de keukenkampioendivisie. Het begon op vrijdag. En dan zien we dat RKC Waalwijk MVV Maastricht afslachten. Het werd 6-1. FC Den Bosch tegen Helmond Sport 2-1. FC Eindhoven FC Emmen 3-1. Topos FC Dordrecht 3-0. Jong Ajax tegen Roda JC 0-0. Jong FC Utrecht tegen VVV Venlo 1-3. Jong AZ, FC Volendam, 4-1. En Almere City, Heracles Almelo. De eerste verliesbeurt van Heracles Almelo. Want Almere City die won met 1-0. Zaterdag één wedstrijd gespeeld. Vitesse Jong PSV, 3-1 voor de Arnhemmers. En zondag één wedstrijd gespeeld in Doetinchem. De Graafschap tegen NAC Breda. Dat werd 1-2. Gaan we eens eventjes kijken wat de stand ons brengt. En dan zien we dat er een hele rare stand is. De meeste ploegen die hebben 7 wedstrijden gespeeld. En er zijn enkele ploegen die 9 wedstrijden hebben gespeeld. Nou, dat hoor je zo meteen. Op plaats 1, ik zei het al, Heracles Almelo. De eerste wedstrijd verloren. Zij staan nog steeds op plaats 1 met 7 wedstrijden gespeeld. 18 punten. Tweede, Almere City. 16 punten. Op de plaats 3 VVV Venlo, 15 punten. Op plaats 4 RKC Waalwijk, 13 punten. Op plaats 5 Vitesse, 13 punten. Op plaats 6 MVV Maastricht, 13 punten. Op plaats 7 Jong AZ, 9 wedstrijden gespeeld, 13 punten. Op plaats 8 Rode JC, 7 wedstrijden gespeeld, 12 punten. Op plaats 9 FC Emmen, 12 punten. Op plaats 10 Jong PSV, 9 wedstrijden gespeeld, 12 punten. Op plaats 11 NAC Breda, 10 punten. Op plaats 12 FC Eindhoven, 10 punten. Op plaats 13 FC Volendam, 9 punten. Op plaats 14 Helmond Sport, 8 punten. Op plaats 15 Jong Ajax, 9 wedstrijden gespeeld, 8 punten. Op plaats 16 FC Den Bosch, 7 wedstrijden gespeeld, 7 punten. Op plaats 17 Jong FC Utrecht, 9 wedstrijden gespeeld, 7 punten. Op plaats 18 Topos, 7 wedstrijden gespeeld, 6 punten. En op plaats 19 FC Dordrecht, 4 punten. En dan hebben we op plaats 20 de Graafschap als hekkensluiter.
minder doelsaldo dan dat van FC Dordrecht. 1 wedstrijd gewonnen, 1 wedstrijd gelijk, 5 verloren, 4 punten. Het programma voor volgend weekend, vrijdag 25 september om 9 uur. FC Dordrecht tegen Almere City. Zaterdag 26 september om 4:30. Heracles Almelo tegen Vitesse. Om 8 uur is het MVV Maastricht Helmond Sport. NAC Breda, FC Eindhoven. Roda JC, RKC Waalwijk. FC Volendam neemt het op tegen VVV Venlo. En FC Emmen neemt het op tegen Topos. En tot slot zondag 27 september om 2:30. De Graafschap tegen FC Den Bosch. Tot slot de Vriendenloterij Eredivisie. Vrijdag 1 wedstrijd gespeeld. FC Groningen, PEC Zwolle, 3-0. Gisteren 4 wedstrijden gespeeld. ADO Den Haag tegen Sportclub Cambuur. En ADO wacht nog steeds op de eerste overwinning. Het werd 1-1. Willem II, Fortuna Sittard, 0-1. Dan gaan we naar 2 Rotterdamse ploegen. De eentje speelde thuis. Sparta Rotterdam tegen Sportclub Heerenveen. Hier net over de grens bij Schiedam. En dat werd maar liefst 0-4 voor Heerenveen. Dan hebben we Ajax tegen Excelsior Rotterdam in de Johan Cruijff Arena. En ja, ik moet zeggen dat Excelsior, dat draait toch wel verrassend lekker hoor. Eerst tegen PSV, dat ze al punten afsnoepen. Dacht ik. Ja, in ieder geval, dat dus. En dan heb je Ajax. Dan denk je, kom met een hele grootmacht. Treed dat aan. En dan heb je dus een betere begroting dan dat van Excelsior. Maar dan kom je dus op achterstand te staan. Ja, op achterstand te staan. Ja, dat klopt. Want het was in de 32e minuut was het Brand die de 1-0 voor Ajax maakte. Was het Lennart Hartjes in de 45e plus eerste minuut van de blessuretijd die de 1-1 scoorde. Dus met 1-1 gelijkspel de rust in. En was het huurling Sliti die in de 62e minuut de 1-2 binnenknikt. Jawel, dat dus. Ja, daar sta je dan met ter stegen op het doel. Ja, dat dus. Grote namen willen dus niet altijd alles zeggen. En het was Aro Kadare die in de 64e minuut weer de 2-2 eigenlijk inpluchtte. Dus ja, een 2-2 gelijkspel voor Ajax tegen Excelsior Rotterdam. En wat dat voor de stand betekent, dat hoor je zo meteen. De wedstrijden van vandaag. FC Twente PSV. 3-2. De eerste verliespunten van PSV in dit geval. NEC tegen Go Ahead Eagles. 1-1. AZ Telstar. 1-0. En ja, Feyenoord gaat gewoon verder waar het vorige week is gestopt. Met goals scoren. Het was in de 6e minuut al Hajj Moussa. Die de 1-0 binnenschoot. Ferry in de 9e minuut. Asmusa die de 3-0 score voor de rust aantekende. En na rust was het nog Luciano Valente met een penalty in de 53e minuut. En ja, Diarra, hij scoorde ook. De invaller voor Ferry in dit geval. 5-0 dus. het moet niet gekker worden. Zou het dan toch zo zijn? Dat er gesleuteld wordt aan een kampioensteam? Ik weet het niet. Ja, zeg het maar. En ja, heel mooi. Volgend weekend is het natuurlijk Interland Weekend. Dan is er geen Eredivisie voetbal. Maar Givi Zeriel mag aantreden bij het Nederlands elftal. Bij deze van harte gefeliciteerd met deze uitnodiging van de nieuwe bondscoach Xavi in dit geval. En ik ben benieuwd hoe Zegiel het in het grote oranje gaat doen.
Jawel. We gaan eens eventjes kijken naar de stand. De stand van de Eredivisie na 7 gespeelde wedstrijden.

plaats 9, Go Ahead Eagles, 10 punten. Op plaats 10, Heerenveen, 9 punten. Op plaats 11, NEC, 8 punten. Op plaats 12, Sparta-Rotterdam, 5 punten. Op plaats 13, Telstar, 5 punten. Op plaats 14, Sportclub Cambuur, 5 punten. Op plaats 15, FC Utrecht, 5 punten. Op plaats 16, PEC Zwolle, 4 punten. Op plaats 17, ADO Den Haag, 2 punten. En dan hebben we tot slot als hekkensluiter op plaats 18, Willem II met 2 punten. Wat ik al zei, volgend weekend dan hebben we Interland voetbal. En dat betekent dat er geen betaald voetbal is in Nederland. En volgens mij het weekend daarop is er ook geen betaald voetbal. Moet ik even kijken, want de eerste betaalde voetbalwedstrijden in de Eredivisie die staan gepland voor 9 oktober. En dat is eigenlijk 2 weken geen betaald voetbal in dit geval. Maar wel weer interland voetbal. Dus ja, we gaan gewoon volgende week terugblikken wat er is gebeurd bij de Nation League in dit geval. De volgende wedstrijden die worden gespeeld vrijdag 9 oktober om 8 uur. PSV tegen Sportclub Heerenveen. Zaterdag 10 oktober om 4:30. Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam. Om 7:15 is het Feyenoord tegen AZ. Om 8:00 Fortuna Sittard, FC Twente. En om 9:00 Ajax Amsterdam. En zij ontvangen de Nijmeegse vereniging NEC. Dan gaan we naar zondag 11 oktober om 12:15. FC Utrecht Willem II. Om 2:30 Telstar tegen ADO Den Haag. PEC Zwolle neemt het op tegen Sportclub Cambuur. En om 4:45 is het Excelsior Rotterdam tegen FC Groningen. Tot zover het betaalde voetbal en uiteraard het sportoverzicht in dit radioprogramma. Zometeen heb ik nog een guilty pleasure voor je. Maar we gaan eerst naar muziek en dan kom ik uit bij Nationaal Product. En dan heb ik het over Cloud. Dit is Leila.

Ja, la la la la. Ja, dat dus. Je hoorde ze juist op 2 in het zondagavondcafé van 20 september 2026. Het is een kleine 14 minuten voor de klok van 10. En dat betekent dat we zijn aanbeland bij een nieuwe Guilty Pleasure.

0: Ze drukken iedere keer die toeter in hier al in dit zondagavondcafé. Goed, en door. Heb je lief? Dat is een nummer van de Nederlandse zanger en komiek Paul de Leeuw. Een nummer dat verscheen op zijn album Lief uit 1997. Op 19 september van dat jaar verscheen het nummer als de eerste single van het album. In de videoclip zingt de Leeuw het nummer in een balzaal tussen een aantal verliefde stellen in. Het nummer is met een derde plaats in de Nederlandse top 40 de op één na grootste hit van de Leeuw. Nou, ik wil niet dat je liegt. Ja, dat dus. Gisteren was ik tijdens de Ooievaarsrun. Daar hadden we nog een feestje als afsluiter, zeg maar. En daar stond een blaaskapel. De Blaasbalgen uit Leidschendam. En die speelde dit nummer ook. Dus ik had zoiets van, oh, wacht even. Ik begin hem in één keer mee te zingen. Er komen kerstbomen voorbij in dat nummer en dergelijke. En dan heb je weer zoiets van, oh ja, wacht even. Dit kan nog wel eens zo'n guilty pleasure zijn. Dat. Ja, dat dus. Heb jij nou ook zo'n plaat waarvan je denkt, oh ja, wacht even, ik hoor dat plaatje wel eens wat vaker voorbij komen, maar ja, eigenlijk draai ik hem nooit en je bent hem stiekem aan het meezingen, dan is dat voor jou zo'n guilty pleasure. En heb je die nou, dan kan je die natuurlijk insturen met jouw verhaal erbij. Ik heb je lief. En ja, dat is ook altijd wel weer zo'n dingetje uiteraard. Ondanks allerlei meningsverschilletjes, discussies en dat soort dingen, hou je wel van elkaar. Ja, dat dus. Goed, we gaan luisteren naar de Guilty Pleasure van vanavond. Het is Paul de Leeuw. Samen, tenminste, ja, Paul de Leeuw, samen met wie? Nou, eigenlijk niemand, geloof ik. Dit is Ik heb je lief.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief. Mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

De nieuwe single van K3, Superheld. En daarmee komen we aan het einde van dit radioprogramma. Volgende week uiteraard weer een nieuwe zondagavondcafé. Om de klok van 8 uur ben ik weer bij je. Dan wordt het de afterparty van de Brandersfeest in dit geval. Ja, dat dus. Volgende week hebben we ook niet heel erg veel nationale sporten. Want er is geen betaald voetbal. Dit programma terugluisteren, dat kan. Surf naar de website www.ditis2.nl. En daarop kan je dus terugvinden wat er allemaal is gebeurd in dit radioprogramma. Ik ga je achterlaten met deze van Mauro Picotto. Dit is Komodo. En ik hoop dat je volgende week gewoon weer terug bent bij het... bij het zondagavondcafé in dit geval. Een hele fijne avond. En een hele goede werkweek in het verschiet. In dit geval.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU kan bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.